0: waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Friday night to everyone.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: Veel scoren. Maar, nou ja, dit is nou.
2: Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Samenwerkingen tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het vaak niet om langdurig te blijven bestaan, blijkt uit onderzoek van de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. Van ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector hadden geen enkel onderzocht initiatief een voldoende. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt, stopt de samenwerking ook. Een 20-jarige Amsterdammer is door de kinderrechten veroordeeld voor het voorbereiden van een ontploffing bij een huis in Winschoten. De man maakte in 2023, toen hij 17 was, 2 vuurwerkbommen en vervoerde die naar Winschoten om ze daar af te leveren. Dat levert de man 60 dagen voorwaardelijke jeugddetentie op en een taakstraf van 60 uur. En de politie heeft gisteravond even na 10 uur een inval gedaan bij een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen. Agenten van een speciale eenheid doorzochten de zaak en zouden volgens een fotograaf 3 mensen hebben aangehouden. Het is niet duidelijk waarom de politie het eetcafé binnenviel. Meer nieuws straks om 6:30.
2: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Stefan Kosters.
4: Ja, we waren erbij en het was niet zo prima. Toch een goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van dinsdag 30 juni.

0: Frankie Valli en de Four Seasons in de ochtendploeg. December 63, oh, what a night. Nou, zeg dat wel. Oh, wat een nacht was dit. Toen ik vanochtend opstond, liep ik de straat in en ik zag in heel veel huiskamers een lampje branden. Dat betekent dat heel veel mensen het hebben gezien. Ja, dat mocht je nou net inschakelen. Oranje is uitgeschakeld op het WK. Kunnen jullie een beetje met teleurstelling omgaan, Rob en Petra?
1: De vreugde was van korte duur, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb wel een kater nu.
0: Ja, dat snap ik, ja.
2: Ja, ik voel hem ook wel.
0: Ja, op het moment dat ik de auto instapte, was ik heel blij. Ik startte net de autoradio op en toen hoorde ik de 1-0. Ik kwam hier aan, 1-1. En we hebben net hier nog die penalty-serie gekeken. Het was niet zo goed.
1: Weer niet.
2: Nee, hoe kan het, hè?
1: Ongelooflijk. Ja, dan moet ik zeggen, Marokko was in de wedstrijd eigenlijk ook al wat sterker. Had de beste kansen, had het speloverwicht. Dus helemaal onverdiend is het niet, als we zo eerlijk moeten zijn. Marokko staat ook boven Nederland op de ranglijst, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, die panels, joh. Ongelooflijk.
0: Ja, het is gewoon...
1: Neem ze nou eens een keer hard en hoog en gedecideerd. Ja, en niet van die azelende aanloopjes de hele tijd.
0: Nou,
1: dan vraag je gewoon om problemen.
0: Nou, heel goed dat je dat nu ook zegt, want dit soort teksten die kwamen ook uit jou tijdens het kijken van de penalty-serie.
2: Toen droeg je nog een oranje shirt, trouwens.
1: Ja, ik heb even wat anders aangetrokken. Ik heb nu een blauw shirt aan.
0: Nou ja, en bij de penalty-serie jij volgens mij ook een oranje sjaaltje om.
2: Ja, en die is ook afgedaan. Heel hard weggegooid. Die ligt hier op de grond.
0: Goed, het is voorbij. En dat betekent ook gewoon dat we gewoon normaal kunnen slapen de komende nachten. Want we hoeven eigenlijk niet meer te kijken. Nou ja, ongetwijfeld zullen heel veel mensen dat alsnog wel gaan doen. Maar het is een beetje zuur en daar gaan we ons vandaag wel een beetje doorheen bijten. Ja. Zullen we het dan hebben over iets leuks? Een ander leuk toernooi wat eraan zit te komen.
2: Ja.
0: De Olympische Spelen, de Winterspelen. Die toch gedeeltelijk in Nederland plaatsvinden.
1: Ja.
0: Ja, het duurt nog eventjes hoor. Nog bijna 4 jaar. Maar dan is het zover. In Tialf een lange baan schaatsen.
1: Het is nou definitief. Echt, het zat er al een tijdje aan te komen. Maar nu heeft ook het Franse organisatiecomité besloten om het toe te wijzen aan Heerenveen.
0: Kijk, nou dat is toch heel erg leuk om daar je dan weer op te verheugen. En ontzettend mooi dat wij daar een rol in kunnen spelen als Nederland zijnde.
2: Ja.
0: Ja, en voor de vroege vogel was het de bedoeling dat wij Gert Grimius gaan bellen. Of dat gaat lukken. Weet ik nog niet, want Gert die zit op dit moment nog in dat stadion in Mexico.
2: Hij stuurde net een foto met een duimpje.
0: Oh.
2: Het stadion op de achtergrond. Toen zei ik, nou, draai dat duimpje maar even om, Gert.
0: Ja, dat duimpje naar beneden. Nou ja, we gaan het proberen om hem zo eventjes te bellen als vroege vogel. Krijg van mij nog het weer van vandaag. Tijdelijk wat bewolking, maar uiteindelijk zal de zon zich laten zien vandaag. De zwakke noordoostenwind, 21 tot 24 graden. Beetje hetzelfde weer als gisteren. En daarna, dan wordt het misschien wel ontzettend warm. Ja, er komt misschien wel weer een hittegolf aan.
2: Oh.
0: Nou, we gaan straks Harm even wakker bellen met de vraag, hoe zit dat precies?

0: het origineel is natuurlijk van Cher. En dit was de versie van Bente. Kan je me zien ook te horen geweest in dat tv-programma Beste Zangers?
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Goedemorgen, Han Albon.
3: Goedemorgen, vroeg achterploeg.
0: Ja, is het eigenlijk wel een goedemorgen?
3: Nou ja, voor mij is het een extra vroege vogel, maar ja, heel vroeg.
0: Ja.
3: Nachtwerk.
0: Ja, jij hebt het wekkertje iets eerder gezet vandaag om naar Nederlands elftal te kijken.
3: Klopt.
0: Ja.
3: Klopt, ja.
0: En welk gevoel overheerst nu?
3: Ja, traumatische penalty serie. Dat gaat toch wel een beetje de trend doorzetten. Dat is niet best, nee. Echt heel slecht.
0: Ja, André, hoe zat je erbij vanochtend?
3: Met mijn partner wel zeer gespannen. En toch wel hoopvol. Maar de panel is een loterij. En ja, dan verlies je hem. Ik had gehoopt op de keeper die ons toch zou redden. Maar helaas, mocht het niet baten, zeg maar.
0: Nee. Kun je een beetje omgaan met teleurstellingen dan?
3: Ja, door omstandigheden wat je allemaal meemaakt is wel een bepaalde spanning. Maar dat leg ik wel op bepaalde leeftijd. Als je ouder wordt, leg je dat toch wel naar je neer. Dat je het leven gaat daarna weer verder. Hè?
0: Ja, dat is ook zo.
3: Gakpo zien, hè, die scoort dan en dat gun je zo'n speler. En dan gaat het allemaal verder. En ja, ik ga zo de auto en dan ga ik aan mijn werk. Dus ja.
0: Ja, ik wil zeggen, we pakken de draad natuurlijk gewoon weer op.
3: Ja hoor.
0: Want de rest van de dag, die komt er nog aan. Wat zijn je plannen dan? Lekker aan het werk dus?
3: Ja hoor, ik ga zo richting Friesland aan het werk. En dan pakken we de draad weer op. En dan praat je er even onder de knop van een bak koffie. En dan, dan is het zo van 2:30 tot nu en dan naar het werk. Dat is toch wel een rare omschakeling.
0: Ja, zeker.
3: Maar realiteit.
0: Ja, zo is het ook. Hè. De wereld draait gewoon door. Het is ook altijd de belangrijkste bijzaak in de wereld.
3: Ja, zeker.
0: Ja, want wat staat er allemaal op de planning dan, op het werk?
3: Ik ben in een school aan het werk. Wat werkzaamheden afronden. En de school die druppelt langzaam ook leeg met leerlingen. Dus kan ik rustig mijn werk gaan doen. En met deze temperaturen, het is nu wat minder. Dan is het toch wel een beetje een lagere tempo.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is nu een stuk aangenamer natuurlijk ook voor jou. Want jij bent elektricien, hè?
3: Ja, klopt. Ja, hoor. Dat is in school. En dan liep de temperatuur toch helemaal. Als ik op de tweede verdieping, dan wordt het toch wel wat warmer. Helemaal. Nu niet, maar vorige week was het toch wel erg warm, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, gelukkig vandaag wat koeler. Straks gaan we natuurlijk nog even Harma bellen wat het weer exact vandaag gaat doen.
3: Zo is het.
0: Dankjewel, Han, voor het telefoontje. En maak er ondanks alles een fantastische dag van.
3: Gaan we doen. Jullie fijne uitzending en kop de vuur.
0: Komt al goed.
2: De Vroege Vogel. Oeh.

0: Ja, de eerste en enige keer dat België het Songfestival won, hè. Sandra Kim en Jemme Lavi. Ja, nog heel eventjes, dan gaat Rob je bijpraten over het laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Soorten gevoetbald. Nou, misschien heb je wel meegekregen. Nee hoor, het is over en uit. Nederland ligt uit het WK. Oranje kwam dankzij een doelpunt van Gakpo op voorsprong. Maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. Het kwam dus aan op penalties. Ja, en toen ging het mis.
1: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
0: Ja, Marokko nam de strafschoppen beter. En daardoor eindigt het toernooi voor Oranje al in de 16e finales. Aanvoerder Virgil van Dijk stond zojuist bij verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Virgil, dan is het zomaar opeens voorbij. Hoe heb je het beleefd vanavond?
3: Ja, het is heel moeilijk om het nu te analyseren, maar ja, intens potje. Ik denk dat we verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
2: Zie je een paar keer diep ademhalen, zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
3: Ja.
2: Je zegt het gameplan werkte. Hebben jullie daar met z'n allen je schouders onder gezegd? Was dit de manier om het te doen?
3: Ja, tuurlijk. Maar ik denk als je naar bijna alle grote ploegen kijkt op het WK, die zakken ook gewoon in. En die wachten ook op het juiste moment om druk te zetten. En we hebben er 2 dagen hard op getraind. Ik denk met Vlaar ging het goed. Natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter. Maar goed, daar hebben we nu niks aan.
2: Dacht je dat je er was op het moment, richting het einde van de wedstrijd?
3: Eigenlijk niet.
2: Zo dichtbij, hè?
3: Ja, maar daar heb je niks aan.
2: Dan de penalties. Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
3: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
2: Kun je dan nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
3: Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op dit moment.
0: Ja, je hoorde een teleurgestelde Virgil van Dijk. Gaan we nog even naar Drenthe, want festivalbezoekers laten de camping meestal niet al te netjes achter. Ook bij de Titi en Assen bleven er luchtbedden, tentjes en andere kampeerspullen liggen. Nou, Jouke Oetstad besloot een paar jaar geleden om daar verandering in te brengen.
4: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik kampeerafval gaan verzamelen. En daar maak ik weer tassen van. Nou, het mag kapot zijn en een beetje vies, want we maken het zelf ook weer schoon.
0: Ja, er zijn onder meer tassen dus gemaakt van een luchtbed en een slaapzak. En de camping van de Titi is dankzij hem weer een stuk schoner. Nog heel even, dan gaat Rob je helemaal bijpraten over het nieuws uit stad en ommeland. En Rob, wat horen wij zo?
5: Ja, na bijna 60 jaar is een groot maritiem mysterie opgelost. Waarover het gaat, dat vertel ik zo.

0: Ja, nieuwe dag, nieuwe kansen. Jamie Lydell hoor je op Noord en Another Day. En daarmee is het ook al bijna 6:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel samenwerkingsverbanden tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het niet om langdurig te blijven bestaan. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. De onderzoekers bekeken ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector. En geen enkel onderzocht initiatief haalde een voldoende. De meeste samenwerkingen blijken niet toekomstbestendig. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt, stopt het initiatief ook. Om dat te verbeteren is volgens de onderzoekers meer overleg en informatieuitwisseling nodig tussen de verschillende initiatieven. De politie heeft gisteravond even na 10:00 een inval gedaan bij een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen. Agenten van een speciale eenheid doorzochten de zaak en zetten het pand af met zwarte hekken. Volgens een fotograaf zouden er 3 mensen zijn aangehouden. Het is niet duidelijk waarom de politie het eetcafé binnenviel. De bijna 60 jaar is een van de grootste maritieme mysteries van Nederland opgelost. Vanuit Lauwersoog heeft een team van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten voor de kust van het Duitse Waddeneiland Zuult de verdwenen Weringer visserskotter WR6 teruggevonden. Het schip verdween in januari 1967 met 3 opvarenden aan boord. Voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk duidelijkheid over de plek waar hun dierbaren zijn gebleven. Projectleider en duiker Bert Kramer vertelt hoe hij dit nieuws bracht bij de eigenaar van het schip.
2: De bevindingen verteld en daarna de foto's doorgestuurd. Een paar foto's van het schip wat we gezien hadden. En daarna weer met hem gesproken. En toen konden we concluderen uiteindelijk dat hij zei ook van ja, dat is hem eigenlijk.
1: De kinderrechter in Groningen heeft een man uit Amsterdam veroordeeld voor het voorbereiden van een ontploffing bij een woning in Winschoten. De man legde in september 2023, toen hij 17 was, een tas met 2 vuurwerkbommen in de bosjes bij het huis. Er werden dat jaar meerdere aanslagen gepleegd in onder meer Winschoten. De Amsterdammer kreeg €500 voor de klus die hij moest delen met een chauffeur. Dankzij een oplettende voorbijganger kon het afgaan van de bommen verijdeld worden. De rechter legde 60 dagen voorwaardelijke jeugddetentie op en een taakstraf van 60 uur was even hoog als het Openbaar Ministerie had geëist. Het voormalig Joods armenhuis in Leek wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Het Joodse schooltje in Leek betreurt deze gang van zaken, omdat daarmee een stuk Joods erfgoed verloren gaat dat teruggaat tot 1900. Aan de Schrijershoek in Leek komen 6 nieuwe appartementen. Om dat mogelijk te maken worden 2 woningen gesloopt, waaronder dus het voormalig Joods armenhuis. De gemeente Westerkwartier heeft voor het verlenen van de omgevingsvergunning getoetst of de locatie beschermd was of onder monumenten valt. Beide waren niet het geval. De brandweer van Leek is gisteravond opnieuw uitgerukt voor een liftopsluiting. Dat gebeurde bij een appartementencomplex aan het Synagogeplein, waar een lift door nog onbekende oorzaak was vastgelopen. De brandweer wist de lift te openen, waarna een bewoonster kon worden bevrijd. Het was al de 3e liftopsluiting in 1,5 week tijd, waarvoor de brandweer van Leek moest worden ingezet. Vrijdag moest de brandweer uitrukken naar de schans, waar een bezorger vast was komen te zitten. En ook een week eerder was er iemand vast komen te zitten in een lift die dienst weigerde. En dat kinderen van speeltuinen houden is wel bekend, maar parken, pleinen en andere openbare plekken zijn voor hen minstens zo belangrijk, blijkt uit Gronings onderzoek naar kindvriendelijke steden. Kinderen zouden volgens rugonderzoeker Soran Mansournia daarom meer betrokken moeten worden bij het ontwerp van steden.
3: When we limit children to playgrounds, unintentionally we tell them this is your waiting room until you get old.

0: ploeg.
1: Met Stefan Kosters.
2: Ja, we blikken zo nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. De stelling was, alcohol is te normaal geworden. En er kwamen bijzondere reacties binnen. En die gaan we zo bespreken. Namens Sigurd Grun, hier is Fox de Fox.

0: Ja, blijf gewoon goed, hè. Fox to Fox, Precious Little Diamond. Ja, wat zou het weer gaan doen op deze dinsdag? Je hoort het zo van Harma.
1: Lopend vuur.
0: Maar eerst blikken we nog even terug op onze stelling van gisteren. Het ging over alcohol, want een glas wijn bij het eten, een biertje op het terras of een borrel op een verjaardag, voor veel Nederlanders hoort alcohol er gewoon bij. Toch waarschuwt de Gezondheidsraad dat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid en dat er eigenlijk geen veilige ondergrens bestaat. Zelfs kleine hoeveelheden alcohol vergroten volgens de raad het risico op onder meer kanker en ongelukken. Daarom pleit de Gezondheidsraad ervoor om alcoholgebruik minder vanzelfsprekend te maken in de samenleving. Nou, dat bracht ons bij de stelling: alcohol is te normaal geworden. En daar werd veel op gereageerd, Petra.
2: Nou, zegt dat wel. Onder andere Gea Piek. Ze zegt: alcohol hoort er standaard bij de meeste mensen dan. Ik drink op dit moment 1 biertje per dag, omdat het warm is. In de winter drink ik geen alcohol en ik heb het ook niet

0: huis. Zelfs niet met de feestdagen. Hilly zegt dan, nou, er is niks mis mee. Niks mis met een wijntje of een biertje op zijn tijd. En alles met mate. Ja, dan is er dus niks mis mee. Net als een lekkere vette hap op zijn tijd. Wel lekker.
1: Ja, oh.
0: We hebben een beetje ander ritme nu.
1: Ja, dat is waar. Ja. Hoe normaal is alcohol bij jou thuis eigenlijk?
0: Nou, wel wat normaler geworden.
1: Ja, want wat moet ik daarbij voorstellen? Een glaasje wijn bij het eten?
0: Ja.
1: Altijd?
0: Nou, gisteren bijvoorbeeld niet. Ligt ook even aan wat het ritme is. Ik heb een heel raar ritme door de week. Ja. Soms heb ik hele vroege diensten. Als je vroeg op moet staan, dan
1: laat je me even staan.
0: Dan denk ik, doe dat maar even.
1: Laat je die fles even dicht.
0: En het hangt ook heel erg af van het weer.
1: Ja, dat heb ik zelf.
0: Soms is het wel lekker als je even buiten kan zitten.
1: Ja, dat heb ik zelf eigenlijk ook wel inderdaad. Dan een glaasje bier met heel warm weer. Maar ja, aan de andere kant, de laatste tijd, die 0.0'tjes.
0: Die zijn best lekker.
1: Ja, daar ben ik toch wel fan van geworden. Ik heb nooit van mezelf gedacht dat ik dit zou zeggen. Maar die smaken best goed.
0: Ja, ik heb dat laatst voor het eerst gehad. Een 0.0 biertje. En toen dacht ik, ik ben gewoon bier aan het drinken.
1: Ja, je werd ook gewoon lollig en zo.
0: Ja, dat zit dan tussen je oren misschien.
1: Ja,
0: het smaakt net zo. Maar goed, even terug naar de reacties. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, tegenwoordig is alles slecht. Roken, een glaasje alcohol, een patatje. Dus leven en laten leven.
1: Ja, maar dat zeg ik er direct weer bij. Dat is niet alleen tegenwoordig. Dat was eigenlijk altijd al slecht. We weten er alleen nu meer over.
0: Ja, ja. Er wordt gewoon heel veel over geschreven. Dat is inderdaad wel zo. Maar Hanna zegt dan weer, overal waar te voor staat, is te veel.
1: Ja.
0: En wat zei jij ook alweer?
1: Behalve?
0: Oh, tequila.
1: Nee, behalve tevreden, Petra.
0: Oh nee, dat zei ik gisteren. Maar goed, draai de rollen mij weer om. Wat alcohol nuttig en op een verjaardag of bij het eten en wijntjes, niks mis mee, zegt Hanna. Maar je volgieten in het uitgaansleven in het weekend, ja, dat is dan wel weer een ander verhaal. Maar ja, gaat men het hier duurder maken, dan is Duitsland natuurlijk ook heel dichtbij. Want
1: zeker,
0: daar staat het gewoon in de winkels, tussen de boodschappen. En is het ook veel goedkoper dan hier. Ze zegt er ook weer bij, ik drink geen alcohol. En dat scheelt dan weer in de portemonnee. Nog even een reactie van Ilse. Die zegt, de Fransen drinken altijd een wijntje en we kennen het spreekwoord toch. Waardoor heeft iemand het recht om er iets van een ander te vinden. C'est la vie.
1: Zo is het leven.
0: Ja, moet ik afronden? Ik heb nog heel veel andere reacties, hoor.
1: Nou, zullen we maar even afronden. Want alcohol is te normaal geworden, was gisteren dus de stelling. Meerderheid was het daarmee eens. 71% van de Groningers. Dankjewel voor het reageren en al die leuke reacties die binnenkwamen. Zometeen naar zevenen natuurlijk een nieuw lopend vuur over een ander onderwerp.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Marshmallow, Holy Water, hoorde je. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je hebt niet gekeken, geloof ik, hè?
1: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Nee, je zult dan maar tegen je zeggen.
1: Nou, trouwens.
0: We zijn niet door.
1: Ja. Nou ja, dat is heel veel ophef om naar de Alte Veld natuurlijk, hè?
0: Ja, zullen we ons ergens anders dan maar druk over maken? Over het weer bijvoorbeeld. Want,
1: ja, zo is dat.
0: Ja, volgens mij komt er weer een hittegolf aan, hè?
1: Nou, dat is allemaal hele lange termijn. Het ligt volgende week in de loop van de week op te gaan wapen, dat klopt. Nou, het zuiden van Nederland is dan doorheen weer het eerst aan de beurt. Daar zitten de dertigers dan inmiddels misschien wel weer. Hier duurt het nog wel even maar, want we hebben dan gelukkig de verkoeling van soms toch een wat meer noordwesten kwijt. En dat gaat hier eigenlijk allemaal nog niet zo snel. Gisteren de maximumtemperatuur 28,5 graden. In de stad 14,5 graden op dit moment wat wisselbewolkt. En de barometerstand doet 24 millibar. Visvliet 25 graden. Gisteren op dit moment bewolkt en opklots 14,5 graden. Het is windstil. En in Roodschouw half bewolkt weer met 12 kilometer zicht en 16,5 graden. En gisteren met 11 uur de zonnebied 22,5 graden. En op dit moment is het, gisteren nog wat lichtende nachtwolken zo. En ja, dat is typisch voor de tijd van het jaar. Zo om de bieden langste dag. En in zo'n 20 dagen de veur en 20 dagen de no is dat mogelijk. En daardoor die prachtige mooie verschijnsel in de lucht met een beetje zilverkleurig-achtige structuur. Zo'n paar uur noord de zonsondergang. Nou, in de totaal aan neerslag in de maand juni. Nou, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die gigantische hoosbuien. 152 mm in Roodschouw. Nou, vandaag in ieder geval droog. Bewolking, regelmatig zon en de wind zwak tot matig komt nu de noordoosten met 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht zou er een bui in de veuk komen. Voor de rest ben er opklots met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op een bui waarbij onweer ook nooit al dan uit te sloeten is. Voor de rest is er geregeld zon en wordt 21 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. We gaan naar die van hier Noorst. Hier is Piet Buist in de Ochtendploeg.

0: natuurlijk.
1: Ja, daar word je gewoon vrolijk van, hè. I love your smile. En anders werd je wel vrolijk daarvoor, want toen hoorde je Piep Buist en die van In Oost. Nou, zometeen hier muziek waarvan in de jaren 90 werd gezegd... nou, vervang dit maar hoor, voor het Wilhelmus. Dat past veel meer bij deze tijd als het huidige volkslied. Nou, welke plaat dat is, dat ga je zo horen. Eerst de nieuwe van Robin IJzerman, Oetstad. En ze vertelt jezelf even het verhaal bij Dancing Backstage.
2: Het is een specifiek liedje over hoe ik jaren later na een optreden... een video zag van mijn vader die tijdens het optreden was weggelopen. En daar was ik een beetje wrok over altijd, van nou, ongezellig. Wie loopt er nou weg nu? En toen zag ik een video op Facebook dat hij door de schuifdeuren heen te zien was in de tuin. Dat hij een dansje aan het doen was op mijn muziek. Waardoor toch een heel andere sfeer kreeg, achteraf gezien. Dus dat was wel een mooie ontdekking. Daar dacht ik, daar schrijf ik een liedje over.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
4: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
3: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
3: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is 7:02 op deze dinsdag. Dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws en die krijg je van Rob de Vries.
7: Tussen Groningen en Zuidhorn rijden ook vandaag een groot deel van de dag geen treinen door de stroomstoring die afgelopen weekend ontstond na blikseminslag. ProRail verwacht dat de problemen nog tot zeker 5:00 vanmiddag aanhouden. Rijden daarom bussen tussen Groningen en Zuidhorn. Samenwerkingen tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het vaak niet om langdurig te blijven bestaan, blijkt het onderzoek van de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. Van de ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector hadden geen enkel onderzocht initiatief een voldoende. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt, stopt de samenwerking ook. En de politie heeft gisteravond even na 10:00 een inval gedaan bij een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen. Agenten van een speciale eenheid doorzochten de zaak en zouden volgens een fotograaf 3 mensen hebben aangehouden. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
9: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: De ochtendploeg
13: met Stefan Kosters.
6: Goedemorgen, de vakantie is de tijd van een goed boek. Of toch niet? We gaan het zo bespreken in een nieuw Loop het Vuur.

0: is kenbaar, hè? Virgil Sharkey, A Good Heart. En dat om 7:09. Goedemorgen allemaal. En fijn dat je erbij bent hier in de ochtendploeg. Het is vandaag dinsdag 30 juni, de dag waarop Sire een nieuwe campagne begint om mensen aan te moedigen om spontaan een praatje te maken met elkaar. Nou, dat gaan wij hier ook even doen. Want dat gebeurt veel te weinig. Bij de campagne zit natuurlijk ook een campagnelied, zoals vaker bij Sire het geval is. En die klinkt dan toevallig zo.
1: De vrouw na

0: Ja, een praatje maakt je dag. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat de meeste Nederlanders wel behoefte hebben aan een praatje. Terwijl ze denken dat anderen er gewoon niet op zitten te wachten. Nou, die meeste praatjes zullen vandaag gaan over iets wat vannacht plaatsvond. Gok ik zo.
1: Ach, breek me de bek niet open.
0: Ja, jij wilt er niet over hebben. Dus even kijken of...
1: Ik heb nog steeds een kater.
0: Ja, of Gert Grimmius er wel even met ons over wil kletsen. Goedemorgen, Gert.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit je hotelkamer in Mexico.
2: Ja.
0: Ja, ja. Jij was er zojuist bij.
2: Ik was erbij, ja. Ja, rechtstreeks. Met een katertje. Ja, ook een katertje.
0: Ja, ja, want welk gevoel overheerst nu?
2: Nou ja, we zijn uitgeschakeld terecht. Dat moet ik ook eerst even vermelden. Want het is niet zo dat we zeggen, oh, jammer, ja, we hebben, ja, jammer dat we uitgeschakeld zijn. Maar de Marokkanen die waren wel beter. Ja. En als je dan nog een kans krijgt, het is net een lotto, je krijgt zoveel kansen en er gaan 3 van de 5 penalties gaan er niet in. Ja, dus, dat zegt ook alles natuurlijk. Dan verdien je ook niet om verder te gaan. Hoe jammer dat het ook is natuurlijk. We balen met z'n allen. Iedereen is vol enthousiasme om verder te gaan naar Houston en naar Boston en naar Dallas en naar New York voor de finale. Ja, een beetje luchtfietserij natuurlijk. Maar de realiteit is, we zijn uitgeschakeld. En matig voetbal vandaag, eerlijk gezegd.
0: Ja, is het besef al een beetje ingedaald dat de reis weer terug gaat naar Groningen?
2: Ja, de besef is direct aanwezig natuurlijk. Dus ik zeg, misschien is er nog een kans. Er is geen kans meer. De wedstrijd is gespeeld, 120 minuten en penalties. Nou, je hebt wel een kans gehad nog in die penalty-serie. Ja, ze zijn weer sterker om dat niet goed te scoren. Dat is jammer. Ik vond het jammer dat Virgil van Dijk niet de laatste nam. Ja, als hij erin ging, had hij dat niet gezegd. Maar ja, als aanvoerder zijn, misschien had hij zijn verantwoordelijkheid wel moeten nemen. Maar het was matig vandaag. Het was niet het Nederlands elftal wat ik wat een beetje bekend is voor mij. En ook bij de andere supporters. Een beetje een ander Nederlands elftal gezien vandaag. Ja, het was allemaal matig.
0: Ontzettend zuur. Wij hebben hier in de radiostudio de penalty-serie gekeken. Petra die zat met de handen voor de ogen.
3: Ja.
0: Kon je het wel aanzien?
2: Ja, ik heb een videocamera. Dus ik film heel veel. Ja, niet in de wedstrijd, maar wel de highlights. Dan denk ik, oh, even een paar shotjes. Dan kunnen we later even weer terugkijken. Hè? Dus het is voetbal. Inderdaad hebben we een leuke dag gehad op de fanplaats. Dus dat is allemaal wel goed. Het was een hele leuke dag met de kameraden. Nou ja, het sluitstuk van de dag, dat had er moeten zijn. Dat had een festijn moeten zijn in Nederland, dat het feest was. En de vlaggen naar buiten voor de komende wedstrijd. Nee, de vlaggen kunnen worden opgevouwen. En dan kunnen we weer in de kast voor een volgend toernooi. En dat is 2028. Hier is dit maar weer verwerken. Helaas, het is jammer. Maar niet onverdiend, dat moet ik ook even erbij zeggen. Dus als je sportief bent, dan zeg je ook, ja, tegenstander was beter, Marokkanen. Mm-hmm. Marokko. Dus die zaten er veel beter op. Het ging allemaal te makkelijk, te gehaast. Veel balverlies. Ja, en dan roep je de ellende over jezelf, roep je af. Dat is jammer.
0: Het is jammer, maar terecht na de wedstrijd.
2: Ja, iedereen zegt, ja, het is terecht. Er is niemand die zegt van, wat jammer, om de scheids of dit en ook. Nee, het is jammer dat het zo gelopen is, deze wedstrijd. Maar ja, dat is sport. Er zijn winnaars en er zijn verliezers.
0: Ja, en helaas horen wij in die laatste categorie. Hoe gaan we het toernooi herinneren?
2: Nou, geweldig toernooi, tot nog toe. He, tot nu toe. Dus ik ben met Marcel, dus een prachtige reis gehad. We hebben van alles gezien. Avonturen beleefd. In Amerika heel veel gereden. Ik reed alleen, maar het is een geweldige reis geweest. Nou ja, we moeten nog terug natuurlijk. We gaan wel deze week proberen een vlucht te boeken die een beetje leuk is om te gaan betalen. We blijven hier niet tot 20 juli. Dat doen we zeker niet.
0: Nee, je gaat niet nog een paar wedstrijdjes meepakken.
2: Nee, maar die zijn ook, die prijzen zijn ook hartstikke duur. Dus het is ook een beetje dat je denkt, nou, je hebt een bepaald budget en die was al laag, omdat we goedkope kaartjes hadden. Dus je doet alles een beetje op budget manier en dan lukt het heel goed zelfs. Maar ik ga niet de andere wedstrijden waar ik dan de hoofdprijs voor moet halen. Dan koop ik 1 kaartje waar ik nu normaal gesproken 8 voor had. Nee, het is prima zo. We gaan weer eruit. En Oost-West-Thuis-Best zeg ik dan. Dat is ook weer lekker. Weer lekker naar je eigen omgeving in Stadskanaal. Nee, het is prima zo. Dus als het afgelopen is, dan zoek je niet nog plezier bij andere landen. Dus in de nachtbaan zijn ook uitgeschakeld. Ja, onze vrienden uit Duitsland zijn vandaag ook gezien. Ja, ze zijn ook uitgeschakeld. Blijft niet zoveel over.
0: Het is jammer, maar het is Nijdaans. Ja, zo is het ook weer. Dankjewel dat we de afgelopen tijd dan iedere keer eventjes mochten bellen naar de wedstrijd.
2: Ja, zeker. Graag gedaan. Groetjes en we zorgen dat we weer veilig thuis komen.
0: Oké, houdoe en tot snel, hè. Mooi.
2: Tot snel, groetjes.
0: Uit het Stadskanaal en slaap lekker daar in Mexico. Ja, zal ze ongetwijfeld zo naar bed gaan. Ja, dan maar iets vrolijkers. Tenminste, iets waar ik dan heel veel zin in heb. Vanavond staat Helene Fischer in het Gelredome. De grootste muziekster van Duitsland natuurlijk. Het stadion zal vol zitten met Duitse en natuurlijk ook Nederlandse fans. Ook Groningse fans. Zegt haar band daarom alvast gewaarschuwd om een beetje harder te gaan spelen.
3: Ik heb meiner band gezegd, ik warne euch schon mal vor, es wird heute laut. Das holländische Publikum ist laut. Die wissen, wie man Party macht. Die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig laut.
0: Ja, nou, ik denk dat ze ook wel een beetje gelijk in heeft. Fischer verwacht de Nederlandse bezoekers luidruchtig zijn en waarschijnlijk een feestje willen vieren. Nou, haal dat waarschijnlijk maar weg. Het wordt een feestje in het Gelredome. Vanavond, Helene Fischer, Atemloos.

0: Ja, ademloos hebben we geluisterd naar Helene Fischer.
1: Lopend vuur.
0: Ja, tijd voor een nieuwe stelling van de dag. Je kon het gisteren ook al in de ochtendploeg. Biblionet Groningen begint met het project vakantielezen. Waarom? Nou, voor veel kinderen begint de zomervakantie bijna. Maar juist in die periode kan de leesvaardigheid achteruit gaan. Het initiatief moet voorkomen dat jonge scholieren tijdens de lange vakantie een leesdip oplopen, zoals we het zelf noemen. Door ook in de zomer regelmatig een boek te pakken, blijven kinderen hun leesvaardigheid oefenen en houden ze plezier in het lezen. Nou, we gaan de stelling iets breder trekken. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Pak jij in de vakantie vaker een boek? Of kies je dan toch maar voor dat schermpje? Petra?
2: Ja, op vakantie zeker weten een boek. Dan probeer ik het schermpje zoveel mogelijk aan de kant te leggen. Maar ik merk dat ik nu buiten de vakantie om ook wat vaker lees. En vooral, dat heb ik gisteren bijvoorbeeld gedaan op mijn balkon. Maar ook even voor het slapen gaan.
0: Oh, en werkt dat? Val je dan beter in slaap?
2: Ja, dat lukt op zich wel.
0: Op een schermpje?
2: Ja, ik weet niet of dat veel uitmaakt eigenlijk hoor. Maar ik word er wel rustig van, denk ik.
0: Oké, en welk boek ben je nu bezig?
2: Ik ben nu bezig met De Leraar. En de schrijver is McFadden. Maar het is een hele spannende thriller.
0: Oké.
2: Ik ben al op 3:15 en gisteren dacht ik, ik kan bijna niet stoppen. Maar ja, ik moest wel vroeg slapen, want het wekkertje ging om 2:58.
0: Ja, om rijden te zien.
2: Ja.
0: De ochtendploeg Boekenclub gaat verder met Rob de Vries. Ben je ook bezig in een goed boek?
3: Nee, momenteel niet. Nee. Maar ik heb nog wel wat dingen liggen volgens mij. Ik moet maar eens even kijken wat ik ga doen. Ook in de vakantie. Maar ja, vaak moet ik zeggen dat ik dan toch wel kies voor een krant of voor een tijdschrift of wat dan ook.
0: Ja, dat heb ik dan ook in de vakantie inderdaad. Zo een tijdschrift. Dat vind ik dan wel heel erg leuk.
2: Vind ik ook leuk.
0: Ja, en af en toe ook toch het schermpje. Toch even scrollen op de telefoon. Dat blijft ook gewoon leuk.
2: Daar kun je ook zoveel op doen.
3: Ja, als nieuwsjunk blijf je toch ook tijdens de vakantie al die nieuwssites hebben langsgaan.
0: Ja, je wilt toch op de hoogte blijven. Een goed boek is leuker dan een scherm, is de stelling van vandaag. En reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, dat kan bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Of je kan eventjes appen of bellen naar het nummer 050-388-288.
0: Krijg je van mij alvast een tussenstandje. Goed boek is leuker dan een scherm. Eens met die stelling, 80% van de stemmers.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ja, gaan we direct door naar de verjaardagskalender. Ruim 42.000 Nederlanders zijn jarig. Waarvan, en dat is leuk, 1.475 Groningers.
5: Gefeliciteerd!
0: En van harte.
2: Van harte.
0: We gaan de bekende personen even bij langs. Want voormalig Duits autocoureur Ralf Schumacher is jarig. 51 is hij geworden vandaag. Barbara Barend is ook jarig, sportjournalist natuurlijk. En zij is iets ouder geworden, 52. Nou, loopt allemaal op. 55 is geworden zanger Bastiaan Ragas.
2: Oh ja.
0: En ook cabaretier Peter Pannenkoek viert zijn verjaardag. Hij is 40 jaar oud geworden.
2: Van harte. Hartelijk
0: gefeliciteerd. En er zal ongetwijfeld een paar leuke grappen vertellen. Ja, en wie in datzelfde jaar is geboren en dus ook 40 geworden, ja, dat is Jamai Lohman.
2: Ah, leuk.
0: Jamai. In 2003 won hij Idols natuurlijk. En bij jou, Petra, op het schoolplein ging die vraag ook iedere keer in het rond. Ben jij voor Jim of voor Jamai?
2: Ja, en ik zei echt Jamai.
0: Ik ook.
2: Ja, hè?
0: Ja. Ja, en dat toevallig was het ook nog mijn allereerste singeltje. Schaam ik me helemaal niet meer voor. Zijn verjaardag gaan we vieren. 40 is die geworden. Jamai Lohman. En dit was volgens mij ook zijn enige hit.

0: Alex Warren en Fever Dream. Zometeen laatste nieuws hier in de ochtendploeg. Rob, wat horen wij zo?
1: Ja, dan hoor je waarom je ook vandaag nog de bus moet pakken als je tussen Groningen en Zuidhorn wilt reizen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
7: Dit is Noordnieuws van 7:30. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden ook vandaag gedurende een groot deel van de dag geen treinen door de stroomstoring die afgelopen weekend ontstond. ProRail verwacht dat de problemen tot zeker 5 uur vanmiddag aanhouden. De stroomstoring werd veroorzaakt door blikseminslag tijdens het noodweer van afgelopen weekend. Ondanks tal van pogingen om de storing op te lossen is het probleem nog altijd niet verholpen, laat ProRail weten. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden daarom bussen. Veel samenwerkingsverbanden tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het niet om langdurig te blijven bestaan. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. De onderzoekers bekeken ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector en geen enkel onderzocht initiatief haalde een voldoende. De meeste samenwerkingen blijken niet toekomstbestendig. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt, stopt het initiatief ook. Om dat te verbeteren is volgens de onderzoekers meer overleg en informatieuitwisseling nodig tussen de verschillende initiatieven. De politie heeft gisteravond even na 10 uur een inval gedaan bij een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen. Agenten van een speciale eenheid doorzochten de zaak en zetten het pand af met zwarte hekken. Volgens een fotograaf zouden er 3 mensen zijn aangehouden. Het is niet duidelijk waarom de politie het eetcafé binnenviel. De politie heeft gisteren een 41-jarige man uit Groningen aangehouden bij een woninginval. De man werd gezocht in een onderzoek naar internationale drugshandel. Bij het doorzoeken van het huis werden onder meer contant geld en gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor in het cellencomplex in Leeuwarden. Na bijna 60 jaar is een van de grootste maritieme mysteries van Nederland opgelost. Vanuit Lauwersoog heeft een team van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten voor de kust van het Duitse Waddeneiland Zult de verdwenen visserskotter WR6 teruggevonden. Het schip uit Wieringen verdween in januari 1967 met 3 opvarenden aan boord. Voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk duidelijkheid over de plek waar hun dierbaren zijn gebleven. Projectleider en duiker Bert Kramer vertelt hoe hij dit nieuws bracht aan de eigenaar van het schip.
8: De bevindingen verteld en daarna de foto's doorgestuurd. Een paar foto's van het schip wat we gezien hadden. En daarna weer met hem gesproken en toen konden we concluderen uiteindelijk dat hij zei ook van ja, dat is hem eigenlijk.
1: In Musselkanaal is gisteravond brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Parkhof. Het vuur woedde op de eerste verdieping en is vermoedelijk ontstaan in een wasmachine. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Aan de Rijksweg Oost en Sappemeer is gisteren aan het eind van de middag een busje in brand gevlogen. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer al uit de ruiten.

0: de activiteiten om jonge collega's aan het ziekenhuis te binden.
1: 3 jaar geleden zijn we Jong UMCG gestart, omdat we eigenlijk allemaal wel wat misten, wel wat aansluiting met jonge mensen misten. Als op je afdeling meer wat oudere mensen werken, dan mis je soms net even een rondje in de pauze of even sparren met iemand van je leeftijd. En toen zijn we dus Jong UMCG begonnen voor het verbinden eigenlijk van de jonge collega's.
0: Tot zover. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Rob, dankjewel. Hoe warm gaat het eigenlijk worden vandaag? En komt er toch nog een buitje aan? Harma gaat je zo bijpraten in een uitgebreid weerbericht.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
9: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: De Ochtendploeg.
11: Met Stefan Kosters.
2: Goedemorgen deze morgen. Een goed boek is leuker dan een scherm. Dat is de stelling van vandaag. Hoe denk jij erover? Praat met ons mee via 050 3188 288.

0: Ja, mocht je last hebben van een ochtendtumeur, zal ik nou ongetwijfeld over zijn na het horen van The Sugar Babes, Hole in the Head. Ja, net afgestudeerde artsen keren na hun opleiding vaak weer terug naar hun eigen regio. In de Noorden zorgt dat voor een tekort aan personeel in ziekenhuizen. Dus hoe hou je de jonge artsen wel hier in het Noorden? Nou, personeel van het UMCG bedacht een oplossing. Een vereniging voor artsen tot 35 jaar onder de naam Jong UMCG. Verslaggever Esmee Wilpshaar zocht ze tijdens een pubquiz op.
1: Nou, we zijn op dit moment bij DOT en hier houden we de pubquiz. De pubquiz van Jong UMCG. Dit is nu denk ik de derde editie van de pubquiz. En het is elke keer weer binnen no time uitverkocht. Dus toch elke keer weer een reden om het zo snel mogelijk weer te organiseren.
2: Lissabon.
1: Jong UMCG is dus de eigenlijk jongerenorganisatie van het UMCG. 3 jaar geleden zijn we Jong UMCG gestart omdat we eigenlijk allemaal wel wat misten. Wel wat aansluiting met jonge mensen misten. Als op je afdeling meer wat oudere mensen werken, dan mis je soms net even een rondje in de pauze of even sparren met iemand van je leeftijd. En toen zijn we dus Jong UMCG begonnen voor het verbinden eigenlijk van de jonge collega's.
3: Een leeuw, een nijlpaard, een giraf en een zebra zijn de hoofdpersonen van welke film uit 2005?
1: We hebben nu een mailinglijst van ongeveer 6500 jonge UMCG'ers. Dus elke keer als wij een activiteit organiseren, dan krijgen die een mailtje. Bijvoorbeeld met we organiseren een pubquiz of een lezing. Of een andere sportieve activiteit zoals padel hebben we ook wel eens gedaan. Ja, wat we veel zien is dat er mensen uit de Randstad hier komen studeren. En dat ze na hun studie dan weer terug vertrekken eigenlijk naar waar ze vandaan komen. Maar wat wij willen is ook wel graag deze mensen van de zorg hier behouden.
4: De winnaars van vanavond. Esmee

0: De mannen van AHA, Horio Moord en Tachi. Het is 7:15 geweest. Hoogste tijd om even bij te kletsen met Harma Boer. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Stefan.
0: Ja, op dit moment 17 graden op de Martinitoren. En ik hoop dat daar nog wel wat graadjes bij komen.
1: Ja, er komt wel gauw. Het wordt gewoon in ieder geval een warme dag. En de zon is er geregeld bij. Ja, een hele vriendelijke dag. En of het is er eens even wat meer bewolking. Dan is er weer wat meer zon. In de wind zwakt dat motor. Komt uit het noordoosten met zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot zo'n 24 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht zal er een buik in vuur komen. Voor de rest ben er opklots met 13 tot 17 graden als minimum. En maar kans op bui? Nou, onweer is er misschien ook wel weer mogelijk. Voor de rest geregeld zon en met een zwakke tot motige noordwestenwind 21 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen wat reacties in ons lopend vuur van vandaag. Een goed boek is leuker dan een scherm. Nou, hoe denkt Groningen erover? Je gaat het

0: lekkere muziek van UB40. Cherry, oh baby, hoor je.
1: Lopend vuur.
0: Onze stelling is, een goed boek is leuker dan een scherm. Welke reacties komen er binnen, Petra?
2: Nou, Anita van Leeuwen die zegt, ik verslind boeken in de vakantie, maar wel die van papier. Het is veel leuker, het papier ruikt en ritselt, het voelt lekker in de hand.
0: Ja, een e-book kan ook natuurlijk. Ja,
2: ja nee, dat kan ook. Maar zij vindt dat niet, want daarnaast is het spannender omdat je dan ziet hoe ver je bent in het boek. En dichter bij de plot van het verhaal komt. Vind ik wel mooi gezegd. Eigenlijk ben ik het daar helemaal mee eens. Paul die reageerde ook, die zegt, vakantie is tijd om te genieten en te ondernemen. Boek laten we thuis. Nou, dan denk ik dat hij het schermpje dan ook thuis laat. En nog een reactie van Koos. Hij zegt, ik ben een boekofiel die ook vaak op een schermpje kijkt.
0: Prachtig, een boekofiel.
2: Ja.
0: Dankjewel voor het reageren op onze stelling van de dag. Een goed boek is leuker dan een scherm.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: En blijf ook reageren. Krijg je van mij een tussenstandje. Eens met de stelling, een goed boek is leuker dan een scherm. 81% van de gunnigers, een flinke meerderheid dus. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur. Maar eerst muziek, Oet Gruen, Erwin de Vries en Davina nu. In dit

0: gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
10: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
9: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
11: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
12: Ja, zuur. Sure. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
9: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En om 8:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Teleurstelling, maar ook berusting bij de Groningse Oranjefans na de uitschakeling vanmorgen vroeg op het WK door Marokko. Nederland miste liefst 3 penalties in de strafschoppenserie, maar was ook in 120 minuten daarvoor de mindere ploeg. Superfan Gert Grimius was erbij in het stadion in Mexico, maar kan nu terug naar Stadskanaal.
15: De vlaggen kunnen worden opgevouwen en kunnen weer in de kast voor een volgend toernooi. Dat is 2028. Helaas, het is jammer, maar niet onverdiend. Dat moet ik ook even erbij zeggen. Dus als je sportief bent, dan zeg je ook, ja, tegenstander was beter.
14: Tussen Groningen en Zuidhorn rijden ook vandaag een groot deel van de dag geen treinen door de stroomstoring die afgelopen weekend ontstond na blikseminslag. ProRail verwacht dat de problemen nog tot zeker 5:00 vanmiddag aanhouden en rijden bussen. En een 41-jarige stadjer is gisteren aangehouden bij een woninginval. De man werd gezocht in een onderzoek naar internationale drugshandel. Bij het doorzoeken van het huis werd onder meer contant geld in beslag genomen. Meer nieuws straks om 20:30.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten. De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
17: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
18: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
19: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
22: Radio Noord.
23: De Ochtendploeg.
24: Met Stefan Kosters.
25: Goedemorgen, ik mag hem zo weer weggeven hoor. Het weerstation van Noord. Hoe je kans maakt, vertel ik je zo. Naar muziek van Bryan Adams.

0: Bryan Adams en de Summer of 69. Hij ligt hier klaar, hoor. Het weerstation van Noord. We gaan hem zo weggeven als we het spel gaan spelen. Wel is dat, maar eerst gaan we volleyballen. Lycurgus Groningen heeft de selectie voor een nieuw seizoen compleet gemaakt met de komst van Liam Christiansen uit Canada. De komst van een middenaanvaller werd gistermiddag bekendgemaakt en het nieuws komt 4 weken nadat coach Sam Gortzak voor 3 jaar bijtekende bij de volleybalclub Oetstad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en Sam, gefeliciteerd daarmee.
1: Ja, dankjewel. Ja, jullie zijn erg blij.
0: Ja, je bent nu tot 2029 verbonden aan Lycurgus. Hoe voelt dat voor jou?
1: Als een heleboel zekerheid en als een visie om in de toekomst te kijken. En dat is hartstikke positief.
0: Nou, laten we dat dan direct maar gaan doen, naar de toekomst kijken. Want de selectie is rond voor het komende seizoen. Hoe kijk je naar deze deels nieuwe groep spelers?
1: Heel erg blij. Ook heel erg blij met de groep die we hebben kunnen houden. We hebben een hartstikke goed seizoen met een goede teamcultuur. En het feit dat we heel veel jongens hebben kunnen houden is heel positief. En daarvan ook de nieuwe jongens die we erbij krijgen, die kennen onze jongens al veel, doordat ze eerder gespeeld hebben met elkaar of in de universiteit gespeeld hebben met elkaar. En dat helpt weer heel erg bij dat teamproces.
0: Ja, een van die nieuwe spelers is Liam Christiansen uit Canada. Hij werd gisteren aangekondigd als nieuwe middenaanvaller. Wat voor speler is hij?
1: Het is een hele lange speler, veel lengte. Vorig seizoen schortte het daar ook een beetje aan de lengte bij ons op het midden. Dus dat hebben we nu met Liam uitstekend gevuld. Los daarvan heeft hij dus ook met de 2 andere Canadezen die zijn gebleven of komen vroeger gespeeld. Dus die kennen elkaar lang en dat is hartstikke goed.
0: We gaan het beleven dit seizoen. Laten we nog even terugkijken. Want vorig seizoen stond Lycurgus natuurlijk in de finale van de play-offs. Had niet iedereen verwacht. Is het landskampioenschap daarom nu weer een doelstelling?
1: Nou, niet een directe doelstelling. Wij willen minstens even goed zijn als vorig seizoen. Ik denk dat uitstekend is gelukt. Ik denk dat we in de breedte beter zijn dan vorig seizoen. En of dat dan weer een finale spelen is en om het landskampioenschap spelen is, dat zien we dan wel. Maar het is echt wel moeilijk om bij de topclub, bij Orion, aan te sluiten. Dus ik hoop op een evenaring van vorig seizoen. En als je een finale serie speelt, dan kan alles gebeuren.
0: Ja, is dat de doelstelling voor aankomende seizoen?
1: De doelstelling is om wel mee te doen voor de prijzen. Dus een bekerfinale, een landskampioenschap op die manier. Maar het is niet een directe doelstelling om we moeten nu kampioen worden. Want daarvoor is de topclub Orion echt wel verder dan ons.
0: Ja, en dan nog even iets anders. Want jullie maken nu ook deel uit van een nieuwe samenwerkingsverband. Groningen Home of Talent. Dat samen met Donar en de FC. Heeft dat nog wat financiële middelen vrijgemaakt voor deze selectie?
1: Het is niet per se dat ons budget enorm vergroot is. Wat wel dit voor ons biedt, is dat we inderdaad 2-3 jaar naar voren kunnen kijken. En dat we niet elk jaar weer moeten kijken hoe wij volgend seizoen weer voor de dag gaan komen. Dus dat biedt wel heel veel zekerheid. Niet zozeer dat ons budget nu ineens verdubbeld is. Maar zekerheid helpt wel altijd heel erg in het besturen van een club.
0: Ja, dat is zeker. Hoe ziet het programma eruit voor de komende weken, maanden?
1: Wij hebben wat zomertrainingen met wat jongens die achter zijn gebleven hier in Groningen. Is altijd wel lastig, omdat we veel jongens hebben die in aanmerking komen voor het national team of buitenlanders die voor hun desbetreffende nationaal team in aanmerking komen. Dus wij hebben niet de enorme zomertrainingen zoals andere clubs die doen. Maar voor de jongens die er zijn, hebben we wat bezigheidstherapie en zorgen we dat we weer mooi en fris de zomer uitkomen.
0: Ja, wanneer is de eerste wedstrijd van het seizoen?
1: In het weekend van 25 oktober pas. Dus is dat 24 of 25 oktober. We beginnen. We hebben 8 weken daarvoor beginnen met de voorbereiding. En dan gaan we met al deze jongens die zijn aangekondigd aan de slag om een mooi seizoen te bouwen.
0: Succes aankomend seizoen. Sam Gortzak, de coach van Lycurgus.
2: Wel is dat.
0: Ja, dan gaan wij hem nou echt proberen weg te geven. Het weerstation van Noord. Via een aantal aanwijzingen gaan we erachter proberen te komen wie wij zoeken. Reinder Smit heeft een aantal cryptische omschrijvingen voor ons. En Ja, denk jij te weten, mag je direct het juiste antwoord hebben. Hè? Naar 050-3188-288. Dit is de eerste opgave.
2: De naam van deze vrouw wordt nog altijd met respect uitgesproken.
0: Ja, het is duidelijk. We zoeken dus een vrouw.
3: Ja.
0: Denk je het nu al te weten, dan mag je appen. 050-3188-288. Je mag ook altijd even een gokje wagen.
3: Ja. Laatste antwoord telt in elk geval.
0: Kijk, dat is goed om te weten. Wie zoeken wij vandaag?
2: De naam van deze vrouw wordt nog altijd met respect uitgesproken.
4: Wel is

0: Ja, prachtige bandnaam, hè? Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock. En daarvoor de muziek van u, Boston, van Stella Lefty. Ja, je hebt het vast al meegekregen. We zijn uitgeschakeld op het WK. Oranje vloer naar penalties van Marokko. En de aftrap was vanochtend natuurlijk al, hè, om 3 uur, midden in de nacht. Dus besloot verslaggever Maarten Siepel om de binnenstad van Groningen in te trekken om te kijken hoeveel Oranje supporters met kleine oogjes daarbij aanwezig waren.
1: Straks een wedstrijd om 3 uur. Moet je morgen niet werken of studeren?
2: Ik ben morgen vrij voor het eerst.
1: Dat is dan heel lekker.
2: Ja, ik moet altijd om 7 uur werken. Maar morgen ben ik vrij.
1: Ja, want het is inderdaad dan zo. Dit is dan echt de laatste wedstrijd. Maar je dacht niet van ik ga dan lekker thuis misschien in bed kijken. Maar wel lekker de stad in.
2: Ja, tuurlijk ga ik de stad in. Want Nederland moet voetballen.
3: Er was lang een discussie bij ons thuis. Ik was zelf een student thuis in de stad. Maar er was lang een discussie. Hoe gaan we dat nou doen? 3 uur 's nachts best wel een behoorlijke tijd op maandag, moet ik toegeven. Een paar jongens moeten morgen werken en de ander moet studeren, nu niet meer, tentamen zijn geweest. Maar we hebben toch uiteindelijk, ik ben niet met 7 jongens nu, ik woon met 9. 7 van de 9 aan de stad in. Een paar wouden een wekkertje zetten om 14:15, dachten wij, eigenlijk niks. Dus ja, we hebben maar zover gekregen met z'n allen lekker de Oblomov in.
1: Rink Stellingwerf van Feestcafé Het Feest. Ja, normaal gesproken om 3 uur zijn jullie echt gewoon een danscafé, een lekker café om een leuke avond te hebben. En nu Nederland zelf al, is dat dan ook anders?
4: Ja, je ziet gewoon dat er heel veel animo voor is. Dus dat had ik zelf eigenlijk ook niet verwacht vanavond. Of iedereen is lekker op tijd zijn bed uitgekomen of die gaat lekker in 1 keer door. Maar ik had het niet verwacht vanavond, maar het is hartstikke gezellig en we gaan keihard winnen vanavond.
1: Was er nog voor jullie ook wel even de vraag van, hey, gaan we open om 3 uur 's nachts?
4: Ja, je maakt afweging, weet je. Kan het uit? Maar goed, zoals je ziet, dat kan heel makkelijk en natuurlijk hebben we erover nagedacht, maar goed. Ik denk dat de terrassen die zijn niet open vandaag. Dus dan pak je dat toch weer mee. Dus dat is ons voordeel vanavond.
1: Het is afgelopen, hoe is dat?
5: Verschrikkelijk. Zo lang opgebleven voor saus gewoon.
1: Ja, voelt dat zo uiteindelijk dan toch?
5: Het was wel gezellig, maar ja, het is gewoon wel echt balen dat het dan net niet lukt. Maar het was wel tot het laatste moment spannend. Dus dat is wel het wachten waard.
1: Ja, wat geeft dat ook nog een speciaal gevoel? Ja, de zon komt nu weer op in Groningen.
5: Nou, dat ik extra lekker kan slapen vannacht, want ik ben echt kapot.
1: Ja, want wat staat dan? Moet je nog naar werk of moet je nog studeren? Of is het gewoon lekker bed in?
5: Ik mag nog een uur naar huis reizen.
1: Ja. Waarheen?
5: Ja, naar Friesland.
1: Veel sterkte daarmee, überhaupt.
5: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.
0: Ja, en opgebleven voor saus. Goed, dat was een bijdrage van verslaggever Maarten Siepel een paar uurtjes geleden in de binnenstad van Groningen.
6: Wel is dat.
0: Ja, naar wie zijn we op zoek? Reinder Smit heeft een aantal aanwijzingen voor ons. Deze had je al.
7: De naam van deze vrouw wordt nog altijd met respect uitgesproken.
0: Ja, we zijn dus op zoek naar een vrouw. Denk je te weten naar wie? Heb de naam even door. 050-388-288. Ja. Ja, welke namen hoeven niet meer te appen? Want we gaan even een aantal foute antwoorden wegstrijpen.
8: Ja, en dat zijn dus de mensen die dan eventjes verder moeten denken. Want mensen komen massaal met Leni het hart. Ja, en die zoeken we niet.
0: Ja, en die naam spreken wij wel met respect uit.
8: Zeker.
0: Zeker.
8: Ja.
0: Maar het is niet de persoon die we zoeken.
8: Nee, dus aanwijzing 2.
0: Ja, zul je dat maar doen? Ik dacht misschien, dan heb je nog wel een fout antwoord.
8: Nee, nog gewoon 1.
0: Oké, hier komt de 2e aanwijzing.
7: Over haar leven zijn al 2 musicals gemaakt.
0: Oh. Nou, 050-388-288, als je het nu weet. En maak kans op het weerstation van Noord.
7: Over haar leven zijn al 2 musicals gemaakt.
6: Wel is dat.

0: Azizem van Ed Sheeran hoorde je op Noord. Ja, je denkt het is de ideale schoonzoon, maar zoals die kunnen een beetje gek zijn. Zo heeft hij op zijn bovenarm een ketchupfles getatoeëerd. Goed, weet je dat ook weer? De man die tattooloos door het leven gaat, die verzorgt zo Noordnieuws. En Rob, wat horen we dan?
1: Ja, wie niet horen wil, moet maar voelen, vindt de provincie. Waarover dat gaat, hoor je zo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: En dit is Noordnieuws van 8:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Teleurstelling bij de Groningse Oranje-fans na de uitschakeling vanmorgen vroeg op het WK. Marokko bleek te sterk in de strafschoppenserie. Superfan Gert Gimmius uit Stadskanaal was erbij in het stadion in Monterrey in Mexico. En vond de zegen voor Marokko verdiend.
8: We zijn uitgeschakeld terecht. Dat moet ik ook eerst even vermelden. Want het is niet zo dat we zeggen, oh jammer, ja, we hebben, ja, jammer dat we uitgeschakeld zijn. Maar de Marokkanen die waren wel beter. En als je dan nog een kans krijgt, het is net een lotto, je krijgt zoveel kansen en er gaan 3 van de 5 penalties gaan er niet in. Ja, dus, dat zegt ook alles natuurlijk. Dan verdien je ook niet om verder te gaan. Hoe jammer dat het ook is natuurlijk. We balen met z'n allen.
1: Veel samenwerkingsverbanden tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het niet om langdurig te blijven bestaan. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. De onderzoekers bekeken ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector. En geen enkel initiatief haalde een voldoende. De meeste samenwerkingen blijken niet toekomstbestendig. Zodra de subsidie of de kaarttrekker stopt, stopt het initiatief ook. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden ook vandaag een groot deel van de dag geen treinen door de stroomstoring die afgelopen weekend ontstond door blikseminslag. ProRail verwacht dat de problemen nog tot zeker 5:00 vanmiddag aanhouden. Ondanks tal van pogingen om de storing op te lossen is het probleem nog altijd niet verholpen. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden daarom bussen. De kinderrechter in Groningen heeft een man uit Amsterdam veroordeeld voor het voorbereiden van een ontploffing bij een woning in Winschoten. De man legde in september 2023, toen hij 17 was, een tas met 2 vuurwerkbommen in de bosjes bij de woning. Er werden dat jaar meerdere aanslagen gepleegd in onder meer Winschoten. De Amsterdammer kreeg 500 euro voor de klus die hij moest delen met een chauffeur. Dankzij een oplettende voorbijganger kon het afgaan van de bommen verijdeld worden. De rechter legde de man 60 dagen voorwaardelijke jeugddetentie op en een taakstraf van 60 uur. Dat is even hoog als het Openbaar Ministerie had geëist. In Musselkanaal is gisteravond brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Parkhof. Het vuur woedde op de eerste verdieping en is ontstaan in een wasmachine. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is afgesloten voor al het verkeer. De provincie is daar bezig bomen op te ruimen na de storm van vorige week. Daarbij raakten zo'n 200 bomen beschadigd. Aanvankelijk bleef de weg open, maar gold een lagere maximumsnelheid. Omdat veel automobilisten zich hier niet aan hielden, besloot de provincie de weg volledig af te sluiten. Verwachting is dat deze later vandaag of morgen weer open gaat. En na bijna 60 jaar is een van de grootste maritieme mysteries van Nederland opgelost. Vanuit Lauwersoog heeft een team van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten voor de kust van het Duitse waddeneiland Zult de verdwenen Wieringer visserskotter WR6 teruggevonden. Het schip verdween in januari 1967 met 3 opvarenden aan boord. Voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk duidelijkheid over de plek waar hun dierbaren zijn gebleven. Projectleider Bert Kramer vertelt hoe hij het nieuws bracht bij de eigenaar van het schip.
9: De bevindingen verteld en daarna de foto's doorgestuurd. Een paar foto's van het schip wat we gezien hadden. En daarna weer met hem gesproken. En toen konden we concluderen uiteindelijk dat hij zei ook van ja, dat is hem eigenlijk.
1: Meer erover lees je in een verhaal op onze website rtvnoord.nl en in onze app.
10: Rob, dankjewel. En zometeen natuurlijk een nieuwe aanwijzing in ons spel. Wel is dat. Ook jij maakt dus nog kans op dat prachtige weerstation van Noord.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: 0683 252 162.

0: Melcy en Lisa Lopez, Never Be The Same op Noord. De gemeente Pekela gaat Westerwolde helpen. Vanaf aanstaande vrijdag gaat er een nachtopvang voor asielzoekers open, zodat er in Trapel niet buiten geslapen hoeft te worden als het aanmeldcentrum vol is. Niet voor een paar nachten, maar zelfs tot 1 oktober. Aan de lijn heb ik wethouder Ellen van Klaveren die over de opvang gaat. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw van Klaveren.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar bent u. Was het een moeilijk besluit om te nemen?
1: We zien natuurlijk waar onze buurtgemeente mee struggelt, dat er mensen buiten moeten slapen. En dat vinden we natuurlijk mensonterend. Wij vinden natuurlijk op eerste plek dat het een taak van het Rijk is om dit goed te organiseren. Maar als we zien dat...

0: en onze buurtgemeente omdat ze geen plek hebben om alle asielsaanvragen, aanvragers binnen te krijgen. En ze dus buiten op het terrein moeten slapen. En dat ze dan vervolgens van de minister van den Brenk een verzoek krijgen om alle omliggende gemeentes te kijken welke mogelijkheden dat ze hebben om Westerwolde bij te staan. Om dit niet te laten gebeuren. Dus niet de asielzoekers buiten laten slapen in mensonterende situaties. Ja, dan kunnen we op een gegeven moment niet anders dan aan deze hulpvragen tegemoet te komen.
1: Ja, u heeft er dus niet lang over na hoeft te denken.
0: Natuurlijk hebben we dat wel even besproken. Maar dat is een wel overwogen situatie, want het is gewoon een noodsituatie. En we hebben natuurlijk afgelopen weken extreem weer gehad, zowel ze had heel veel regen, onweer, wind, maar ook enorme hitte. En ja, dan kan ik me niet voorstellen dat er ook maar iemand is die mensen in die situatie buiten wil laten slapen. Mannen, vrouwen en kinderen. Kan ik me niet voorstellen.
1: Om hoeveel plekken gaat het trouwens bij deze opvang?
0: Deze opvang kunnen maximaal 80 personen verblijven. Dat wil niet zeggen dat er ook 80 personen slapen. Je moet je voorstellen, ze komen binnen. Ze willen een asielaanvraag starten. En als ze dan niet naar binnen kunnen, niet de registratiemolen in kunnen. Dat kan de ene dag kan het 10 zijn, de andere dag kan het 50 zijn, dan kan het 20 zijn. Dus de afgelopen periode heeft uitgewezen dat het ongeveer uit 10 tussen de 20 en de 30 gaat.
1: Ja, de opvang vindt plaats in een pand op een bedrijventerrein. Waarom is voor die specifieke locatie gekozen?
0: Nou, we hebben natuurlijk gekeken welke mogelijkheden, toen wij die uitvraag kregen van de minister, welke mogelijkheden dat we hebben. We hebben enerzijds, doen sommige gemeentes doen een sporthal. Nou, dat vinden wij niet goed, omdat natuurlijk ook sportverenigingen hebben en scholen die gebruik daarvan maken. Dan hebben we weer, 2 jaar geleden hebben wij een noodcrisisopvang gehad in een tent. Op zich was dat toen goed. Maar ook toen hebben wij een noodweer gehad. Dus ook die zegt van, nou, als wij dan een andere mogelijkheid hebben, zodat ook dus asielzoekers niet in de tent hoeven slapen. Want toen hebben we ook nog op het punt gestaan, 2 jaar geleden, om de tent te ontruimen in verband met storm. Dus, maar dit is gewoon een vast pand. En die hebben we in ons bezit kunnen krijgen. En zodoende kunnen wij ook voor de toekomst gaan kijken, als dat 3 maanden dit voorbij is, wat we dan met het pand kunnen gaan doen.
1: Ja, want hoe gaat dat precies in zijn werk? Want mogen de asielzoekers bijvoorbeeld 's avonds Pekela in?
0: Dat is niet de bedoeling. En dat is 2 jaar geleden ook niet zo gebleken. Mensen komen aan, zijn dodelijk vermoeid. Dan komen ze in Terapel aan. Vervolgens, als ze niet naar binnen kunnen, worden ze dus met de bus naar een omliggende gemeente gebracht. Als ik mij even beperk tot Pekela, dan komen ze dus 's avonds rond 10 uur aan, of na 10 uur, gaf het Rode Kruis aan. Dan zijn ze immens gelukkig dat ze wat te eten krijgen, dat ze kunnen douchen en dat ze kunnen slapen. En de volgende ochtend om 7 uur, dan vertrekken ze alweer naar Terapel, want dat willen ze ook graag, want ze willen zo snel mogelijk weer in de rij staan om weer de aanvraag te kunnen starten.
1: Ja, hoe heeft de buurt trouwens gereageerd op dit besluit?
0: Ja, we hebben in de gaten inderdaad gisteravond een bijeenkomst gehad met inwoners. Dat was in eerste instantie bedoeld voor buurtbewoners, maar we hebben alle geïnteresseerden de mogelijkheid geboden om met ons in gesprek te gaan. Nou, de eerste reactie was vooral emoties, omdat het natuurlijk om een noodsituatie gaat, dan gaat het heel snel. Dus we hebben de inwoners niet kunnen voorlichten over wat er aan gaat zitten te komen. Dus we hebben alle vragen kunnen beantwoorden. En toen de emotie daarna gedaald was, toen kwamen de inhoudelijke vragen. En daarbij kwam dan het verzoek van de direct omwonenden of er nog een mogelijkheid bestaat die met hun zelf nog een keer te bespreken.
1: En dat gaat u ook doen?
0: Dat gaan we zeker doen. Ja, ja, we hebben ook een telefoonnummer beschikbaar. Dus als inwoners vragen hebben, mogen ze altijd naar ons bellen. Maar we gaan nog een keer in gesprek met de omwonenden al daar. Om de nou ja, feitelijke vragen die ze nog over hebben van, nou, noem iets op. Aan en afrijden van bussen, hoe dat in zijn werk gaat. Al die praktische vragen die kwamen uiteindelijk naar voren. En daar gaan we nog even met de omwonenden over in gesprek.
1: Ja, deze opvang is niet voor een paar nachten, maar tot 1 oktober.
0: Ja.
1: Ja, is er eigenlijk ook al bekend, Steve, voor, er komt nog weer een aanvraag vanuit het Rijk of vanuit Westerwolde om te helpen. Is er een mogelijkheid dat de opvang tot na 1 oktober open blijft?
0: Nee, absoluut niet. Nee, dit is echt het maximum. Minder mag wel, maar dit is echt het maximum wat we aangegeven hebben. En dan na die periode, als het dus voorbij is, dan hebben we het pand in bezit. En dan gaan we dus met de omwonenden in gesprek wat we met het pand gaan doen.
1: Bedankt,
0: dus dat is ook niet aan de gemeente zelf, maar gaan we ook samen met de bewoners over in gesprek.
1: Bedankt voor de toelichting, wethouder Ellen van Klaveren van de gemeente Pekela.
2: Wel is dat?
1: Ja, gaan we snel nog even de foute antwoorden bij langs in ons spel. Wel is dat? Twee aanwijzingen hadden we al natuurlijk.
3: De naam van deze vrouw wordt nog altijd met respect uitgesproken.
1: En toen kwam er een tweede aanwijzing bij.
3: Over haar leven zijn al 2 musicals gemaakt.
1: Ja, en toen kwamen de foute antwoorden binnen, Petra.
4: Er kwamen er toch veel foute antwoorden binnen. Nou, ik noem ze even allemaal op. Tina Turner, Marianne Timmer, Willeke Alberti, Imka Marina, Annie M.G. Smit.
1: Ja, ja, er zitten prachtige namen bij. Namen die je met respect uit kan spreken.
4: Zeker.
1: Maar een aantal van die namen, dat waren geen Groningers. En het is echt een Groninger waar we naar op zoek zijn.
4: Ja, we zoeken iemand anders.
1: We doen er gauw nog een aanwijzing bij.
3: Ze was de eerste vrouw op een Nederlandse universiteit en de eerste vrouwelijke arts in ons land.
1: Tja, ik weet het nu.
4: Maar snel.
1: 050-3188-288 en maak kans op dat weerstation van Noord.
3: Ze was de eerste vrouw op een Nederlandse universiteit en de eerste vrouwelijke arts in ons land.
2: Wel is dat...

0: Steve Miller Band, Onboard en The Joker. Gaan we direct door naar Harma. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is 9:10. Het begint een beetje weer op te warmen, richting de 20 graden. Maar er komen nog wel wat graadjes bij, hè?
1: Ja, er komt zeker nog wel wat bij. Het is wel wat onstabiel aan het worden de komende dagen. Dat betekent dat we wat licht wisselvallig weer gaan krijgen. Zeker niet slecht. En hou dan ook. Een beetje wat frisser is op dit moment ook wel lekker. Want ja, we hebben nog altijd iets met de Noorwegen van de hele warme periode die we hadden. De warmte is nog lang niet serieus nu. Dus als er een beetje wind is en een wat leger de temperatuur is, dat wat dat betreft prima te doen. Vroeger in ieder geval een dag met bewolking en regelmatig zon. Misschien valt er ook nog wel eens een spatje regen. De wind is zwak. Dat motor komt nu in het noordoosten met zo'n 22 tot 25 graden. Vanochtend en vannacht is er een buik in vuur komen. Voor de rest ben er opklorens met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op bui misschien ook wel onweer doorheen. Voor de rest geregeld zon en 21 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel.
2: Wel is dat.
0: Nou, dat was Harma natuurlijk, maar we zijn op zoek naar iemand anders. Een aantal aanwijzingen heb je gehoord. We gaan iemand terugbellen die een antwoord heeft gestuurd. En laten we hopen dat diegene dan ook het juiste antwoord geeft. Dan krijg je een hoop applaus van ons.
3: Zeker.
0: En een weerstation.
3: Nou.
0: Nou, hoe leuk is dat? Moet je wel opnemen natuurlijk. Bam, bam, bam, bam. Ja.
4: Pieter.
0: Pieter, goedemorgen met Stefan en Petra van Radio Noord.
4: Hoi.
3: Hi.
0: Fijn dat we even jou spreken. Want hoe laat ging jouw wekker vanochtend?
4: Ik was al vroeg wakker, dus...
0: Ja, heb je toevallig dan tv gekeken?
4: Nee.
0: Nee? Oh. Ik heb geen voetbal fan?
4: Jawel, maar er is te veel voetbal op tv, dus je raakt op een gegeven moment verzadigd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Gelukkig raak je wel Radio Noord aan. Je hoorde een aantal aanwijzingen voorbij komen. En de vraag aan jou, wie zoeken wij?
4: Alette Jacobs.
0: Nou, we gaan het aan Rijn de vragen.
5: En natuurlijk was ik vandaag op zoek naar Aletta Jacobs.
0: Ah, van harte gefeliciteerd, Pieter.
4: Ja, dankjewel.
0: Had je het direct door of had je een aantal aanwijzingen nodig?
4: Ja, ik dacht eerst aan Ineke van Gent.
0: Oh ja. Ja, dat had ook gekund.
4: En bij de tweede dacht ik aan Aletta.
0: Had je het al vrij snel door. Nou, helemaal goed. Ja. Dat betekent dat jij dat prachtige weerstation van Noord krijgt. Blijf aan de lijn, dan weten we precies waar hij naartoe moet. Deze ochtend waren we op zoek naar Aletta Jacobs.
2: Wel is dat.

0: Wet, wet, wet, hoorde je Noord en Sweet Little Mystery. En daarvoor hoorde je de nummer 1 van Groningen. Al 7 weken staat hij bovenaan in de Noord 9. De hitlijst van Noord, Birdie en Es Verano Otra Vez.
1: Oh, dat mooi is nou, geweldig.
0: Ja, mooi hè. En dat blijft hier ook nog wel eventjes. Zometeen het NOS-journaal van 9 uur. En aansluiten natuurlijk de hoofdpunten uit Noordnieuws.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
14: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
13: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
15: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
13: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 9:03. Het is tijd voor de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Teleurstelling bij de Groningse Oranje-fans na de uitschakeling vanmorgen vroeg op het WK door Marokko. Veel fans volgden de wedstrijd in een van de kroegen in de Groninger binnenstad.
17: Ja, verschrikkelijk. Zo lang opgebleven voor saus gewoon. Het was wel gezellig, maar ja, het is gewoon wel echt balen dat het dan net niet lukt. Maar het was wel tot het laatste moment spannend. Dus dat is wel het wachten waard.
16: Statenlid en fractievoorzitter Stijn ten Hoeve van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen split zich af en begint voor zichzelf. Daardoor heeft de partij nog maar 1 in plaats van 2 zetels. Ten Hoeve was 10 jaar lang betrokken bij de partij, maar ze zegt zich niet langer veilig te voelen. En de N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is afgesloten voor al het verkeer. De provincie is daar bezig bomen op te ruimen na de storm van vorige week. De verwachting is dat de weg later vandaag of morgen weer open gaat. Meer nieuws straks om 9:30.
4: Nu mega opruiming bij
5: Meertens Meubelen.
4: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
18: De koffie staat klaar. Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
19: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
20: Hotel Faber in Hoge Zam natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
21: De juiste stap.
22: Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
23: Hey, waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
25: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
26: Radio Noord.
27: De ochtendploeg.
28: Met Stefan Kosters.
29: Goedemorgen, we hebben zo jouw hulp nodig hoor bij het samenstellen van de top 3. En je kan natuurlijk nog steeds reageren op onze stelling: een goed boek is leuker dan een scherm.
26: Radio.

0: de dijk. Hoor je op Noord, bloedend hart. Nog heel even, dan maken we het thema van de top 3 van vandaag bekend. Maar eerst nog even dit. Na bijna 60 jaar is een van de grootste maritieme mysteries van ons land opgelost. Het team van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten heeft voor de Duitse kust de verdwenen Wieringer visserskotter WR6 gevonden. Het schip verdween al in januari 1967 met 3 opvarenden aan boord. Voor de nabestaanden betekent dat eindelijk duidelijkheid over de plek waar hun dierbaren zijn gebleven. Aan de telefoon is projectleider en duiker Bert Kramer. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat ontzettend fijn dat dat schip gevonden is. Wat is het eerste wat je dacht toen dat besef kwam? Dit is de WR6.
1: Ja, eerst wil je er niet aan. Je komt beneden en je ziet het wrak. Maar je wil eigenlijk 100% zekerheid hebben. En al heb je 80 of 90 of 95 of 99%. Je wil de familie niet teleurstellen. Dus je bent gereserveerd in eigenlijk je euforie. De blijdschap dat je het eigenlijk gevonden hebt voor de nabestaanden.
0: Ja, want jij zat onder water. Had je toen direct door dat het de WR6 was?
1: Eerst even niet. Ik had wel een cirkeltje om de positie gezet. Zo van dat wel eens een potentiële kandidaat kon zijn. Je komt beneden en een van de kenmerken was van dubbele boulders aan de voorkant en aan de achterkant. Maar die zag ik niet. Maar er kwam de hele boord van het schip weg was vanaf het dekniveau. Maar toen ik later bij het stuurhuis kwam, ja, toen zag ik daar wel een paar kenmerken die wel heel erg overeenkwamen met de Wieringer 6. En toen ik aan de andere kant kwam, zag ik ook de bazaarmastje nog een stukje van staan. Dat is de tweede mast aan de achterkant op de kombuis. En daar stond nog 10 centimeter. Dus toen had ik van ja, dit past ook. En toen de Duitse hydrografische dienst had hem staan als een wrak van 25 meter. Dan heb ik heel snel met een rolmaar of met een rail heb ik vastgemaakt aan de voorsteven en naar achteren geswommen en een lusje erin geknoopt. En later boven water hebben we maar heel snel met een rolmaat het opgemeten. En ja, het schip moest 18 meter wezen en het was 18 meter en 40 centimeter. Ja, dat komt omdat het over de stuur het heen moest, dus het was wat langer. Dus ja, toen kwam wel het besef. En de andere duikers die tekeningen erbij en foto's erbij. En ja, er kwamen steeds meer dingen ter identificatie erbij. Wat eigenlijk niet kon missen dat het hem niet zou zijn.
0: Ja, want het schip verdween al in januari 1967. Hoeveel is er dan nog van zo'n schip over?
1: Nou, dat is verschillend per schip, maar gemiddeld ligt er ook aan hoe het schip ligt. En hij is, het schip ligt op de stuurboordzijde, dus de rechterzijde, ligt op de zeebodem. En hij ligt echt gewoon voor de helft in de zandbodem en de andere helft steekt eruit. IJzer, plaatwerk, dat per 10 jaar gaat ongeveer een millimeter af. Dus er vallen nu gaten eigenlijk in de huid en in de bodem van het schip en ook in het dek. Dus het wordt nu langzaam een karkas eigenlijk. De spanten blijven eigenlijk staan. Maar het was nog vrij goed zichtbaar alles. Dus,
0: ja, hoe lang hebben jullie gezocht naar dit schip?
1: Ja, 7 jaar geleden ben ik benaderd eigenlijk door Gert Lont, de zoon en ook schipper op het schip zelf. En ik ben bij hem op bezoek geweest en toen zijn we mijn archief ingegaan en de kaarten erbij gepakt. En dan verzand je eigenlijk in een mysterie en die pak je samen op. We zijn vorig jaar nog samen naar Amrum geweest waar het lichaam van zijn vader is aangespoeld. En eind april in 67, dus een paar maanden later. En daar was een fotograaf die nog foto's heeft gemaakt van de kar met paard, met de kist erop dat de strandvonder het lichaam geborgen heeft. Dus dat zijn allemaal hele bijzondere dingen die je tegenkomt op die speurtocht. Ja, het is een grote hooiberg die je moet strootje voor strootje moet aftrekken. En je hebt een gebied wat je niet weet waar het schip is gegaan. Je weet de laatste contact om 3:30, 4:20. En daarna is er geen radiocontact meer geweest. Ja, het zou bij Borkum kunnen liggen, of bij Helgeland, maar ook gewoon bij het eiland Sylt. En dat was wel mijn houvast, wat hij daar moest liggen.
0: Ja, en uiteindelijk is die dus gevonden. En het gaat dus eigenlijk niet om het vinden van het schip, maar vooral om de nabestaanden, begrijp ik hieruit.
1: Ja, het is weet je, voor de nabestaanden is het ongewisse waar hun dierbaren zijn gebleven. Er zijn nog altijd twee bemanningsleden die natuurlijk niet gevonden zijn. En die hebben een zeemansgraf en vaders is dan wel aangespoeld. Maar het blijft een mysterie voor de nabestaanden. En op het moment dat je wel een wrak vindt, dan weten ze de positie en dan kunnen ze berusten. En dan weten ze waar hun dierbaren zijn. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Zeker.
1: In deze zoektocht.
0: Bert Kramer van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Hartelijk dank voor je verhaal.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Anne-Marie Zuidema, My Son.

0: Afgelopen zaterdag kwam ze nieuw binnen in de Noor-9 op plekje 9. En de hele week is ze Gronings gehaald. Annemarie Zuidema en My Son. Top 3. Ja, we hebben jouw hulp nodig hoor. Bij het samenstellen daarvan. Iets voor 10 ga je 3 platen horen binnen een bepaald thema. En het onderwerp gaan we nu bekendmaken. En Petra, jij hebt even allerlei nieuwssites aflopen struinen op een leuk feitje. Waar ben je terechtgekomen?
1: Nou, dit was echt wel nieuws natuurlijk. Want in Limburg hebben ze zondag de langste frikandel ter wereld gebakken.
0: Een nieuw record?
1: Ja, dat is een
0: Hoe
1: nieuw
0: lang
1: record.
0: Is die frikandel?
1: 41,45 meter. Dat is ongelooflijk. Zou je denken, hoe bakken ze dat dan? Hè? Maar dat, ze hebben dus ook een speciale frituurpan daarvoor aangemaakt.
0: Ja, ik wou zeggen.
1: Gemaakt.
0: Ja, die frituurpan die ik thuis heb staan, daar past hij niet in hoor.
1: Nee, daar past hij niet in.
0: Bijna 42 meter joh, zo'n frikandel.
1: Ja.
0: Ja, zou die ook lekker zijn geweest? Of was het gewoon puur voor de show, voor het record?
1: Nou, ik hoop wel dat hij lekker was.
0: Ja, ik heb er heel wat mensen van kunnen eten. Dat brengt ons bij het thema.
1: Snacks.
0: Heel goed.
1: Voor de top 3. Ja, zit daar muziek in, denk je dan? Maar ja, een snack, wat is dan een snack, hè? Denk je dan alleen aan een frikandel of aan een kroket?
0: Ja, daar zijn niet zo heel veel liedjes over gemaakt, volgens mij.
1: Nou, uiteindelijk toch wel. Ja, dat wist ik ook niet. Maar een snack is veel meer dan dat. Het is gewoon een kleine portie eten of drinken wat je even tussendoor nuttigt. Dus dat kunnen ook gezonde snacks zijn.
0: Een appeltje.
1: Een appeltje, een banaantje.
0: Oh, dat
1: of
0: kan ook.
1: Hartige of zoete snacks. Dus een cupcake, dat kan ook. Kan je ook heel snel opeten tussendoor.
0: Nou, kom maar door met al die mooie suggesties voor onze top 3. Ja, en natuurlijk is deze doorgegeven.
2: Lekker en lekker op verder weg. Eierbal.
0: Ja, de favoriete snack van ons Groningers en ook die van de avond. Willem, Jan en Dieneke, ze gaven hem al door. Eierbal van Olaf Vos. Ja, en ook deze werd genoemd. Die vond ik wel goed gevonden.
2: Ik heb zo'n
0: de pizza calzone.
1: Ja, leuk, ja.
0: Ja, hartstikke goed. En Willem Slotengraaf gaf dan weer deze door.

0: de snacks vliegen je om de oren al om 9:45. Waar moet jij aan denken bij dat thema? Geef het aan ons door. 050-3188-288. Ja, nog meer Groningse snacks. Nou, in ieder geval de hele boel zingt erover.
1: Broodje shawarma. Broodje shawarma. Broodje shawarma.
2: Zin in.
0: Nu al?
2: Ja. We zijn nog vet lang wakker.
0: Ja, dat is waar, ja. Jan, die komt nu net met Crowded House en Chocolate Cake. Can I have another piece of chocolate cake? Kortom, het is helemaal duidelijk. Hè? Onze top 3 gaat zo over snacks. Nou, wees creatief en geef zo'n lekker plaatje aan ons door. 050-3188-288.
3: Lopend vuur.
0: Ja, dat is dan ook direct het nummer waarop je een reactie achter kan laten op onze stelling.
2: Ja.
0: Een goed boek is leuker dan een scherm.
2: Ja, we hadden net een reactie van Koos. Die zei, ik ben een boekofiel die vaak op een schermpje kijkt. Dus hij zei een beetje van beide wat. Maar er zijn heel veel reacties van mensen die toch een boek leuker vinden. Zoals Herman. Het blauwe licht maakt s'avonds ook minder verstandig om naar een schermpje te turen. En bovendien heb ik geen schermpje, zegt hij. Behalve mijn pc. En zo heeft hij ook zijn reactie bij ons achtergelaten. En G.A. Piek vindt ook een goed boek leuker dan het scherm. Want met lezen verdwaal je helemaal. Je maakt je eigen beeld van het verhaal, de plekken waar het afspeelt. De mensen krijgen hun eigen persoonlijkheid. Je vormt ze naar eigen beeld. En op tv is dat allemaal al gedaan.
0: Ja, dan valt er weinig aan de verbeelding over te laten natuurlijk.
2: Ja.
0: Alles is al ingetekend en ingekleurd. Heel wat boekofielen dus bij ons in de reacties. Een goed boek is leuker dan een scherm, is de stelling van vandaag. 81% van de gunnigers is het om het eens.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Henk Wijngaard, Horry op Noord en hey Suzy. En ik heb een nieuwtje. Mijn zusje is geslaagd voor haar examen. Die had een her. En bij deze van harte gefeliciteerd, Anoushka.
1: Goed gedaan.
0: Ja, en Rob, jij hebt nog veel meer nieuws zometeen voor ons. Een tipje van de sluier.
1: Ja, gedoe in de Partij voor de Dieren in de Staten.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Het is iets na 9:30. Dit is Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Statenlid en fractievoorzitter Stijn ten Hoeve van de Partij voor de Dieren split zich af en begint voor zichzelf. Daardoor heeft de partij nog maar 1 in plaats van 2 zetels in Provinciale Staten. Ten Hoeve was 10 jaar lang betrokken bij de Partij voor de Dieren, maar zegt zich er niet langer veilig te voelen. Ze vindt dat ze bovenmatig is blootgesteld aan interne ondermijning, vriendjespolitiek en vooral amateurisme, en zegt in plaats van medewerking volop tegenwerking vanuit de partij te hebben ervaren. Ten Hoeve gaat in eerste instantie onder haar eigen naam verder in het provincieparlement. Veel emoties en vragen gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Pekela over de komst van de nachtopvang voor asielzoekers. Asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen vanaf vrijdag terecht in een pand op bedrijventerrein Holland Mars in Nieuwe Pekela. De noodopvang biedt plek aan maximaal 80 vluchtelingen en blijft tot uiterlijk 1 oktober open, zo maakte de gemeente gisteren bekend. Buurtbewoners gaven aan overvallen te zijn door het nieuws, vertelt wethouder Ellen van Klaveren.
9: De eerste reactie was vooral emoties, omdat het natuurlijk om een noodsituatie gaat. Dan gaat het heel snel. Dus we hebben de inwoners niet kunnen voorlichten over wat er aan gaat zitten te komen. Dus we hebben alle vragen kunnen beantwoorden. En toen de emotie daarna gedaald was, toen kwamen de inhoudelijke vragen. En daarbij kwam dan het verzoek van de direct omwonenden of er nog een mogelijkheid bestaat die met hun zelf nog een keer te bespreken.
1: Dat gaat de gemeente doen. De gemeente heeft bovendien een telefoonnummer geopend voor inwoners met vragen. Teleurstelling, maar ook berusting bij de Groningse Oranjefans na de uitschakeling door Marokko vanmorgen vroeg op het WK. Nederland miste liefst 3 penalties, maar was ook in 120 minuten daarvoor de mindere partij. Superfan Gert Gimius was erbij in het stadion in Mexico, maar kan nu terug naar Stadskanaal.
10: De vlaggen kunnen worden opgevouwen en dan kunnen we weer in de kast voor een volgend toernooi. Dat is 2028. Helaas, het is jammer, maar niet onverdiend. Dat moet ik ook even erbij zeggen. Dus als je sportief bent, dan zeg je ook, ja, tegenstander was beter. Marokko, ja, die zaten er veel beter op. Het ging allemaal te makkelijk, te gehaast. Veel balverlies. Ja, en dan roep je de ellende over jezelf, roep je af.
1: De wedstrijd werd ook in veel kroegen in de Groningen binnenstad gekeken. Deze Oranje supporter houdt er een dubbel gevoel aan over.
11: Het is het altijd waard. Het is mooi. Het is mooi om mee te maken. Maar hoe laat hebben we het nou? 6 uur 's ochtends? Ja, echt. Niet normaal. Echt niet normaal. Dat je om 6 uur 's ochtends al staat en dan verlies je ook nog een penalty. Moet je gewoon niet willen.
1: En volleybalclub Lycurgus Groningen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet met de komst van Liam Christianson uit Canada. Coach Sam Gortzak is blij met de nieuwe middenaanvaller die veel lengte toevoegt aan de ploeg.
4: Heel erg blij. Ook heel erg blij met de groep die we hebben kunnen houden. We hebben een hartstikke goed seizoen met een goede teamcultuur. En het feit dat we heel veel jongens hebben kunnen houden is heel positief.
1: De nieuwe competitie begint voor Lycurgus op 24 oktober. 8 weken daarvoor hervat de club de training. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het weer van Harma Boer.
5: Vandaag is de bewolking regelmatig zon. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht kan een bui voorkomen. Voor de rest ben er opklaars met 13 tot 17 graden als minimum. In morgen is de kans op bui, onweer is ook mogelijk. Voor de rest is de geregeld zon en wordt 21 tot 23 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind.
0: Harma, dankjewel. Nog altijd hebben we jouw hulp nodig hoor bij het samenstellen van de top 3. We zoeken muziek bij het thema snacken. Wees creatief en geef die mooie muziek maar door via 050 3188 288. En misschien komt jouw plaat zo wel voorbij.
12: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.

0: begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: Maroon 5 in de ochtendploeg en Misery. Top 3. Ja, en terwijl ik dat zeg, is Petra lekker aan het snacken.
1: Ja.
0: Ja, je bereidt je al voor op de top 3?
1: Ja, nou, was dat maar zo. Ik heb een droog broodje, maar ik had ook wel zin in een gehaktbal of zo. Ja, la la la la la
0: la la la. Gehaktbal. Lekker met pindasaus of zo. Of met echte jus.
1: Ketchup.
0: Nee, ik ben niet zo van de ketchup. Nou goed, het thema van onze top 3 is zometeen snacks. Nou, die worden heel veel bezongen in verschillende platen. Heb je nou eentje in gedachten die niet mag ontbreken, zo direct? Geef hem aan ons door. 050-3188-288. Hoeft niet per se uit de frituur te komen of uit een warme pan. Nee hoor, het mag ook iets gezonds zijn. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. Kan ook lekker zijn, iets gezonds. Maar ja, een vette hap mag ook natuurlijk.

0: duidelijk. 050-3188-288. Dan iets heel anders, want het Rijk stopt miljarden in de samenwerking van de regionale zorg. Maar veel initiatieven lukt het niet om langdurig te blijven bestaan. Dat blijkt allemaal uit nieuw onderzoek. Ik ga erover verder praten met lector Pim Valentijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was betrokken bij dat onderzoek. Wat zijn volgens jou de meest opvallende punten uit het rapport?
1: We hebben dat onderzoek gedaan. Wat wij zagen is eigenlijk dat veel van dit soort projecten eigenlijk niet toekomstbestendig zijn. Doordat ze niet werken aan goede gegevensuitwisseling of goede afspraken over risico's. En dat verbaasde ons wel enigszins. Dat we dachten, daar gaat zoveel publiek geld in om. Maar eigenlijk niks is heel duurzaam verankerd. Dus in die zin dachten wij van, als je daar zoveel publieke middelen tegenaan aanzet en dit is het resultaat. Het was een score van 3 op een maximaal 33 punten. Dat is toch wel een zorgwekkende conclusie.
0: Ja, want wat zou dat voor ons kunnen betekenen, gewoon als de inwoners van Groningen?
1: Ja, voor de inwoners van Groningen. Uiteindelijk gaat het over, blijft zorg toegankelijk, blijft het overeind lokaal in de provincie. En er worden heel veel initiatieven aan opgehangen. Bijvoorbeeld in Groningen moet ik denken aan Nijbegun, de sociale agenda. Waar veel projecten worden gedaan. Maar die hebben allemaal een heel tijdelijk karakter. En als dat niet kan bestendigen, dan moet je toch eens gaan afvragen met elkaar van, jagen we daar dan echt de goede dingen mee aan? Of zijn het toch maar weer tijdelijke initiatieven? En waar als inwoner mag je dan gaan afvragen, heb je dan op de lange termijn voldoende zekerheid over de toegankelijkheid en de goede voorziening?
0: Ja, zijn er ook positieve dingen te melden eigenlijk? Van dat we kunnen kijken van, zo moet het wel.
1: Ja, dat zijn altijd ook positieve dingen natuurlijk. Dus allereerst denk ik dat samenwerken tussen verschillende disciplines, denk aan huisartsen, verpleegkundigen, dat echt goed op de agenda staat. Er wordt ook veel gedaan, dat zien we veel in die projecten. En er zijn ook echt mooie projecten waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven met ondersteuning. Dus dat zien we wel. Alleen het zijn van die losse initiatieven. Maar het heeft nog geen structureel karakter. Dus de intentie en de wil is er. Hoe maak je het schaalbaar? Dat blijft eigenlijk de grote vraag.
0: Dank u wel voor de toelichting. Onderzoeker Pim Valentijn.

Keep on loving you. En in de tussentijd zijn de lijnen gesloten. Je kan geen platen meer doorgeven voor top 3. Nee, want we zijn eruit. 3 platen binnen 1 thema, namelijk het thema snacken. Er zijn verschillende categorieën. Je hebt hartige snacks, zoete snacks en gezonde snacks. Nou, laten we daar dan maar mee beginnen. Hebben we dat alvast gehad. Hier is een stukje watermeloen, bezongen door Harry Styles.

0: Ja, naar iets gezonds komt de zoete snack Chocolate Cake van Crowded House, de nummer 2 in onze top 3. Ja, dat betekent dat er ook nog een hartige snack aankomt. Nou, je hebt vast wel al een vermoeden welke hartige snack er wordt bezongen, hier in Groningen natuurlijk. Welke plaat dat is, dat hoor je zo. Eerst proberen even te raden wat de eerste plaat is van Femke. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Is het een goedemorgen eigenlijk?
1: Nee, ik sta hier met een gigantische kater.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Heb ik verdorie gisteren mijn nagels oranje laten lakken. Ook vanwege Rondje Zomer volgende week. Maar ik denk, nou, weet je, het is een mooie bekomstigheid. Ik geloof erin. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik kan er heel veel over zeggen, ga ik niet doen. Maar wat een piepwedstrijd.
0: Ja, het doet jou heel veel.
1: Ja, maar ik ben echt een sportliefhebber. En ik ga daarheen. Ik ben veel rustiger dan dat ik vroeger was. Vroeger kon ik echt... Nou ja, dan kon ik echt gigantisch losgaan. Nu ben ik gewoon wel chill. Maar ik vind gewoon... Ik baal. Ja, jammer. Ja,
0: dat snap ik. Dat snap
1: en ik vond het geen leuke wedstrijd. Ik vond het... Nou, ik ga er ook niks meer over zeggen.
0: Je bent helemaal voor saus opgestaan.
1: Ja. Je hebt ook weer wat gehoord, zeker.
0: Ja. Nou goed, weet je wat? We gaan gewoon over vrolijke zaken beginnen. Die eerste plaat van jou is ongetwijfeld vrolijk.
1: Zeker. Nou ja, het is eigenlijk wel een beetje in het verlengde van.
0: Kijk, want net een aanwijzing erop.
1: Ja, want als je zeg maar... Ik zwom van vertrouwen, zeg maar. Ja, en toch verloren ze de grip.
0: Hip, hip, lekker zwemmen zonder slip. Ja, dat is de plaat waar ik aan moet denken, maar dat zal
1: nee,
0: niet
1: maar
0: zijn.
1: Nee, dat is het niet.
0: Nou, ik vrees dat wij er niet uit gaan komen, Rob.
1: Ik heb hem ook wel een beetje rommelig verteld, bedenk ik me nu.
0: Maakt
1: maar...
0: helemaal niet uit. We leggen een snoepsepuut klaar voor degene die het wel weet. Wat is de eerste plaat van Femke? Geef het aan ons door via 050-3188-288. En je hebt er vast ook over nagedacht. Wat is dan die plaat met een snack die wordt bezongen uit Groningen? Wat zou het zijn?
1: Hier hebben wij zo op losgegaan. Zijn wij zo op losgegaan bij de Gunnige Doezen samen?
0: Ja, natuurlijk. De Eierbal!
1: Yay!

0: Aaienbal.
1: Ik zag, ik kwam en ik overwon. Beter, ik zag, ik won en kwam. Wij zeggen hier aai en dus geen ei. En niemand die hem beter maken kan. Na de boogie, woogie, twist, shake and fly. Zegt niemand hier ooit nee. Dus ik vraag aan haar of ze met me meegaat. En ik zeg...

0: Aaienbaan.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Emil, geef me een
1: eyeball.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Radio Noord.
16: De ochtend door.
15: Met Femke de Wallen.
17: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Radio Noord op deze day after. Of nou ja, morning after zou ik willen zeggen.
15: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
17: Ja, de eerste plaat was een beetje lastig te raden, maar dat is toch echt Teddy Swims en Lose Control.

0: Kim Wilde. And you came. Ja, we kwamen, we zagen en we overwonnen niet. Ik heb nog steeds een kater. Ik weet niet hoe het met jou zit. Nou ja, nog steeds. Het is ook echt nog maar een paar uur geleden. Goedemorgen, Edwin.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Ja, we hebben het er zo even over.
1: Ja, is goed.
0: Want jij hebt het niet gezien, hè?
1: Klopt.
0: Ja,

0: Hoe blieft die koffie dan?
1: Gisteren zei jij tegen mij, ik ga niet kijken. En als ik dan wakker word, dan ga ik naar YouTube. Dan zoek ik de video op, zonder de uitslag. En dan ga ik de samenvatting kijken. Nou ja, en dan zie ik het dan, zeg maar, real-time. Of nou ja, zeg maar, na de tijd gebeuren. Hoe het allemaal is gegaan.
2: Ja, alle hoogtepunten, ja, 20 minuten.
1: Precies.
2: Ja, heerlijk.
1: Dat je gewoon nog niet weet hoe het eindigt.
2: Precies.
1: Hoe is dat gegaan, Edwin?
2: Nou, dat ging helemaal mis.
1: Vertel.
2: Nou ja, ik keek vanochtend om 7 uur. Dan denk je, dat zal er wel een samenvatting zijn bij de NOS. En ik zie alleen Duitsland-Paraguay en andere wedstrijden. Nee, hoe kan dat nou? Dus ik scroll even naar beneden. Zal die dan echt er niet bij staan?
1: Ja.
2: En dan zie je de uitslag.
1: Oh.
2: Nou, toen heb ik dus verder helemaal niks gekeken. Nou, prima hoor.
1: Nou ja.
2: Maar tegen 7:30 was die samenvatting er nog niet.
1: Hé?
2: Ja.
1: Ze zullen wel gedacht hebben bij de NOS, nou ja, laat maar.
2: We zijn er ook klaar mee.
1: Ja, we gaan niet meer aan het werk. Nee, het was echt, nou ja, goed. Het is eigenlijk maar goed dat je het niet hebt gezien, want het was echt een vreselijke wedstrijd. Ik vond er geen zak aan. Het was echt, ja, het was gewoon geen leuk voetbal naar het kijken. En dan de penalties en dan de keuze voor de mensen die de penalties gaan nemen. Maar goed, beste stuurlui staan aan wal.
2: Ja.
1: Dus ik hou mijn mond. Maar het is gewoon een enorme kater.
2: 18 miljoen coaches natuurlijk. Maar ik vind wel, als je weer zo verdedigend gaat spelen, want ik heb de analyses wel even gelezen, dan denk ik van ja, dan vraag je de machine ook wel.
1: Nou ja, misschien wel, ja. Maar goed, we zullen het nooit weten.
2: Nee.
1: Het was een kort WK dit keer. Helaas. Maar goed, ik ben heel benieuwd of jij thuis wel hebt gekeken. Ik heb het wel gezien, real time. 3 uur van mijn leven die ik nooit meer terugkrijg. Ik weet niet of jij er thuis nog iets over wil zeggen. Misschien wil je een liedje aanvragen dat past bij het gevoel wat je nu hebt. Of jij ook een enorme kater hebt. Of dat je nu ineens voor Marokko bent. Want dat wordt ook al gezegd. Dan moeten we nu met z'n allen massaal maar voor Marokko zijn.
2: Mm.
1: Nou, dat zover ben ik nog niet.
2: Nou, ik vind het op zich wel goed. Maar ik gok toch dat Frankrijk-Argentinië in de finale gaat worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik bedoel, mijn zusje appte vanochtend al de rode loper voor Argentinië. Argentinië is uitgerold.
2: Ja.
1: Dus we gaan het allemaal zien. Wil je erover meepraten? Wil je een liedje aanvragen dat past bij het gevoel wat jij nu hebt? Of misschien heb je helemaal niks met voetbal. Misschien denk je, het zal mij allemaal gestolen worden. Ik wil gewoon een fijn liedje horen. App me gewoon even. 050-3188-288. Laat me weten welke plaat jij zo meteen binnen nu in een paar minuten wil horen op Radio Noord. En dan kan ik dat voor jou regelen.
2: Koffie.
1: Lekker.

0: Talk Talk en It's My Life op Radio Noord in de ochtend door. Ben, een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Hoe groot is de kater?
1: Nou, de kater is voor mij niet groot, want in de voorbereidingen en al die toestanden eromheen kon je het op je klompen aanvoelen dat het niet zou worden.
0: Jij had een voorgevoel.
1: Ja.
0: Ja, nee. Ik zou zeggen helaas dat het is uitgekomen, maar heb jij gekeken vannacht?
1: Nee, ik heb lekker op één oor gelegen.
0: Want dacht jij van tevoren al van, nou, dit wordt toch niks, dus ik ga gewoon lekker slapen? Hoe zat dat?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, als je weet hoe dat de Marokkanen de sport bedrijven met de ziel en hart. Mm-hmm. Nou, dan weet je wel hoe dat het gaat. Aan Nederland, dat is tikje links, tikje rechts, tikje terug, tikje links, tikje.
0: Ja.
1: Nou ja, je komt niet vooruit, hè. Je komt gewoon echt niet vooruit.
0: Nee, nou, dat is ook inderdaad niet gebeurd. En de paar keer dat het gebeurde, ging het ook nog net wel of net niet goed.
1: Nee, kijk, er zit helemaal geen diepte in het Nederlands voetbal meer. Die Marokkanen die hebben die bal en die denken maar aan één ding. Hij moet de andere kant van het veld komen en hij moet tussen die palen en onder die lat. Mm-hmm. En die mentaliteit moet het Nederlands voetbal, en zeker het Nederlands elftal, weer eens gewoon krijgen.
0: Ja. Nou ja, goed, het is jammer en we kunnen er heel lang over praten, maar het is echt een feit. We zijn uitgeschakeld op het WK.
1: Ja, kijk, voor het Nederlands elftal, Nederlands voetbal is het natuurlijk jammer dat ze uitgeschakeld zijn. Maar als je ergens om vraagt, dan krijg je het, hè. Mm-hmm. Die deksel krijg je altijd een keer op je neus.
0: Ja, dat blijkt maar weer. Jij hebt een plaat aangevraagd die volgens jou erg toepasselijk is ook dan bij dat gevoel wat vandaag overheerst.
1: Ja, ja.
0: Het gaat om If I Had a Hammer van Trini Lopez.
1: Ja.
0: En jij zei het net heel mooi buiten de uitzending om. Kun je dat nog een keer herhalen? Dat het, wat jouw idee was bij deze plaat?
1: Het idee? Nou, dat het de kater van je welzijn is en dat die hamer heel hard is aangekomen.
0: Ja, een mokerslag noemde je het.
1: Ja.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien, Ben. Dank je wel. En ik wens je een hele fijne dag vandaag.
1: Ja, heb ik een fijne uitzending.
0: Dank je wel. Komt goed hoor.
1: Oké, doei.
0: Ja, doeg.

0: Ja, een hamer die een beetje als een mokerslag voelt. Zo omschreef Bennett toen ik deze plaat aanvroeg. Trini Lopez en If I Had a Hammer. Ja, speciaal voor dat verlies van Oranje. Helaas. Maar goed, we gaan gewoon weer door. Want zometeen staat het nieuws alweer te wachten. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Het is wat met die dingen, hoor. Vertel het zo wel.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is 1:05 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft een 41-jarige man uit Groningen aangehouden bij een woninginval. De man werd gezocht in een onderzoek naar internationale drugshandel. Bij het doorzoeken van de woning werden onder meer contant geld en gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor in het cellencomplex in Leeuwarden. De politie heeft gisteravond even na 10 uur een inval gedaan bij een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen. Agenten van een speciale eenheid doorzochten de zaak en zetten het pand af met zwarte hekken. Volgens een fotograaf zouden er 3 personen zijn aangehouden. Het is niet duidelijk waarom de politie het eetcafé binnenviel. De N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is nog steeds afgesloten voor verkeer. De provincie ruimt daar bomen op na de storm van vorige week. Aanvankelijk bleef de weg wel lopen, maar gold een lagere maximumsnelheid. Omdat veel automobilisten zich daar niet aan hielden, besloot de provincie de weg volledig af te sluiten. De verwachting is dat die later vandaag of morgen weer open gaat. De brandweer van Leek is gisteravond opnieuw uitgerukt voor een liftopsluiting. Dat gebeurde bij een appartementencomplex aan het Synagogeplein, waar een lift door een onbekende oorzaak was vastgelopen. De brandweer wist de lift te openen en een passagier te bevrijden. Het was al de derde liftopsluiting in anderhalve week tijd, waarvoor de Leekse brandweer moest worden ingezet. Vrijdag moest de brandweer uitrukken naar de schans, waar een bezorger vast was komen te zitten. En ook een week eerder was daar iemand vast komen te zitten in een lift. Een teleurstelling bij de Groninger Oranje-fans na de uitschakeling vanochtend vroeg op het WK. Marokko bleek te sterk in de strafschoppenserie. Veel fans volgden de wedstrijd in een van de cafés in de Groninger binnenstad.
8: Ja, verschrikkelijk. Zo lang opgebleven voor saus gewoon. Het was wel gezellig, maar ja, het is gewoon wel echt balen dat het dan net niet lukt. Maar het was wel tot het laatste moment spannend. Dus dat is wel, wel het wachten waard.
1: En meer saus op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harme Boer.
9: Vandaag is de bewolking regelmatig zon. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wat 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht kan een bui voorkomen. Voor de rest ben er opklaars met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op bui. Onweer is ook mogelijk. Voor de rest is de geregeld zon. En wat 21 tot 23 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind.
0: Dankjewel Harma. En dan nog verkeersinformatie, Edwin.
1: Jazeker, de AWB meldt namelijk een file van 2 kilometer op de Eemshavenweg Bedum-Delfzijl. 11 minuten vertraging daar. Het is trouwens de richting Delfzijl naar Groningen toe. 2 kilometer file, Eemshavenweg, vertraging 11 minuten.
0: Dankjewel.
10: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op

Ja, de band met je ouders, dat is een hele bijzondere. Want ook al denk je niet een hele goede band met je ouders te hebben, toch is het een soort anker. En als dat dan wegvalt, dan voelt het alsof de grond onder je voeten vandaan kan vallen. Ik heb daar gelukkig zelf geen ervaring mee. Mijn beide ouders leven nog. En ik hoop ze nog heel lang bij me te hebben trouwens. Ze zijn nog lang niet op een leeftijd dat dat aan de orde is. Dus laten we hopen dat dat nog heel lang duurt. Minstens 30 jaar. Maar goed, de schrijvers van deze plaat, Mike Rutherford van Mike and the Mechanics en B.A. Robertson, die hadden daar wel ervaring mee. Want B.A. Robertson, een van de schrijvers, die dacht ook dat hij niet zo'n goede band met zijn vader had, totdat hij hem verloor. Toen dacht hij, ja, we hadden eigenlijk meer met elkaar dan ik eigenlijk besefte. Zeker toen hij zelf vader werd, dacht hij, goh ja, ik had toch eigenlijk wel een goede band met mijn vader. En ook de zanger die het liedje zong, Paul Carrack is dat in deze plaat, die konden over meepraten, want die verloor zijn vader toen hij pas 11 jaar was. Wat moet dat verschrikkelijk zijn. Je hoorde Mike and the Mechanics en The Living Years op Radio Noord. Zometeen hoor je muziek uit Grun. Harry Nieuwhof komt eraan. Maar eerst Sienna Sparrow. Dit is Material Lover op Radio Noord.

Love en Altijd Onderwegings op Radio Noord. Misschien heb je wel even een opkikkertje nodig. Heb je al een aantal koppen koffie gehad na die deceptie van vannacht? En kan je wel wat energie gebruiken? Dan heb ik een tip voor je. Zometeen kun je in beweging komen. Eventjes de spieren losmaken bij de beweegplaat van vandaag. Je hoort hem na Michael Jackson en Remember the

0: Mocht je dit programma beluisteren via TV Noord, dan heb je even heerlijk rustig wakker kunnen worden met de bewegingen van onze beweegcoach Sylvan op Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Zometeen na 11, dan is het wel echt tijd om aan de bak te gaan. Je kunt het zitten doen, je kunt het staan doen, je kunt het in de auto doen, je kunt het zelfs liggend doen. Tel en Bel komt er zometeen aan, na het nieuws van 11 uur.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Hallo, Anne. merken hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: Radio Noord.
17: De Ochtenddooi.
16: Met Femke de Wallen.
0: Pak je pen en papier erbij, want we gaan zo meteen tellen en bellen op Radio Noord. Na Boston en ook Shepard staat voor je klaar. Dit is Geronimo. Bye.

Boston and More Than a Feeling op Radio Noord. En over gevoelens gesproken. Tell and Bell. Ik heb een liedje klaarstaan. En die is eigenlijk toepasbaar op iedereen die een beetje liefde nodig heeft. Liefde zoekt, liefde mist. We gaan zo meteen namelijk een plaat tellen waarin liefde centraal staat. Namelijk deze.

Ja, en je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. We gaan het woord liefde tellen. Als jij mij zo meteen kunt vertellen hoe vaak het woord voorbij komt in deze plaat van Bluff, dan mag je bellen met 050-3188-288. En dat levert je een hele leuke prijs op. Namelijk de Snoesterpuut. Met daarin allemaal leuke RTV Noord goodies. Als jij daar kans op wil maken, dan zou ik zeggen, pak pen en papier of tel op je vingers. Dat kan natuurlijk ook. En vertel mij zo meteen hoe vaak je het woord liefde hoort. Bellen kan natuurlijk op 050-3188-288. Ik wens jou heel veel succes.

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om kans te maken op de snoesterpuut. Hoe vaak hoorde jij het woordje liefde in Alles is Liefde van Bluff? Goedemorgen, met wie?
1: Hallo, met Jenny.
0: Hey Jenny, ik had jou gisteren aan de telefoon en vorige week en die week daarvoor. Ja. Jij wil zo graag die snoesterpuut hebben. Oh, en ik gun hem je zo.
1: Ja, nou, ik doe nog een poging. Ik denk 15.
0: Nou, ik denk Jenny dat het jou eindelijk gelukt is. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Oh,
0: ben jij een beetje gelukkig in de liefde, Jenny?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Wat fijn.
1: Al heel lang. Ja.
0: Ah, wat fijn. En hoe lang om precies te zijn?
1: 50 jaar.
0: Oh jeetje, dat is echt heel lang.
1: Ja, daar verbaas ik mezelf ook over.
0: Nou ja, het is niet iedereen gegeven, laten we eerlijk zijn.
1: Nou nee, zeker niet. Nee.
0: Maar fijn, gelukkig in de liefde en nu ook in de prijzen, want het is je eindelijk gelukt, Jenny.
1: Helemaal fijn.
0: Ja, nou, als je even aan de lijn blijft, dan ga ik zorgen dat de tas jouw kant op komt.
1: Dankjewel.
0: Hey, tot zo. Hoi hoi, hè, wat fijn. Het is een en al liefde hier op Radio Noord. Dit is Sting en Love is the Seventh Wave.

0: Lionel Richie en All Night Long op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat zit er zo meteen in?
1: Het is nog eventjes wachten. De problemen die houden nog wel even aan. Het rijdt wel vanaf Zuidhorn, maar daarvoor dan weer niet.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Het is bijna 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het grootste deel van de dag rijden er nog geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn. ProRail verwacht dat de problemen tot zeker 5:00 vanmiddag aanhouden. Een blikseminslag in een transformatorhuisje ter hoogte van Hoogkerk veroorzaakte in de nacht van zaterdag op zondag een stroomstoring. En ondanks verschillende pogingen is het nog niet gelukt om dat probleem op te lossen. Inmiddels is duidelijk dat er nog een onderdeel vervangen moet worden. Tussen Groningen en Zuidhorn moeten reizigers daardoor opnieuw met de bus. De stoptreinen tussen Zuidhorn en Leeuwarden rijden wel. Veel emoties tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Pekela over de komst van een nachtopvang voor asielzoekers. Asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen vanaf vrijdag terecht in een pand op bedrijventerrein Holland Marsch in Nieuwe Pekela. De noodopvang biedt plek aan maximaal 80 vluchtelingen en blijft tot uiterlijk 1 oktober open, zo maakte de gemeente gisteren bekend. Buurtbewoners gaven aan overvallen te zijn door het nieuws en hadden veel vragen, vertelt wethouder Ellen van Klaveren.
8: We hebben ook een telefoonnummer beschikbaar, dus als inwoners vragen hebben, mogen ze altijd naar ons bellen. Maar we gaan nog een keer in gesprek met de omwonenden al daar om de feitelijke vragen die ze nog over hebben van, noem iets op, aan- en afrijden van bussen, hoe dat in zijn werk gaat. Al die praktische vragen die kwamen uiteindelijk naar voren. En daar gaan we nog even met de omwonenden over in gesprek.
1: Na bijna 60 jaar is een van de grootste maritieme mysteries van Nederland opgelost. Vanuit Lauwerzoog heeft een team van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten voor de kust van het Duitse Waddeneiland Zilt de verdwenen visserskotter WR6 teruggevonden. Het schip uit Wieringen verdween in januari 1967 met 3 opvarenden aan boord. Projectleider en duiker Bert Kremer is blij dat hij de nabestaanden nu duidelijkheid kan geven.
9: Weet je, voor de nabestaanden is het een ongewisse waar hun dierbaren zijn gebleven. Er zijn nog altijd 2 bemanningsleden die natuurlijk niet gevonden zijn. En die hebben een zeemansgraf en vaders is dan wel aangespoeld. Maar het blijft een mysterie voor de nabestaanden. En op het moment dat je wel een wrak vindt, dan weten ze de positie en dan kunnen ze berusten. En dan weten ze waar hun dierbaren zijn. En dat is het allerbelangrijkste.
1: En veel samenwerkingsverbanden tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het niet om langdurig te blijven bestaan. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. De onderzoekers bekeken ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector. En geen enkel initiatief haalde een voldoende. De meeste samenwerkingen blijken niet toekomstbestendig. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt, stopt het initiatief ook, zegt onderzoeker Pim Valentijn.
10: Ja, dat verbaasde ons wel enigszins. Dat we dachten, ja, daar gaat zoveel publiek geld in om. Maar eigenlijk niks is heel duurzaam verankerd. Dus in die zin dachten wij van... als je daar zoveel publieke middelen tegenaan aanzet... en dit is het resultaat. Dat was een score van 3 op een maximaal 33 punten. Dat is toch wel een zorgwekkende conclusie.
1: Om meer langdurige samenwerking te krijgen... is volgens de onderzoekers meer overleg en informatieuitwisseling nodig... tussen de verschillende initiatieven. Meer initiatieven op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
11: Vroeg is de bewolking regelmatig zon. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht kan een bui voorkomen. Voor de rest ben er opklaars met 13 tot 17 graden als minimum. In morgen is de kans op bui, onweer is ook mogelijk. Voor de rest is de geregeld zon. En wordt 21 tot 23 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind.
0: Dankjewel, Harma.
12: Nu mega opruiming bij
13: Meertens Meubelen.
12: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
14: De koffie staat klaar. Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
20: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.

0: Roxette en Fading Like a Flower op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en in de Noord 9 ga ik zo meteen de nummer 3 van deze week draaien. Afgelopen zaterdag is hier weer bekendgemaakt, de nieuwe Noord 9 van deze week. Met de 9 populairste platen van dit moment. Allemaal platen uit de eigen provincie. Engels, Gronings en zelfs Spaans komt voorbij. Op nummer 1 staat namelijk nog steeds voor de 7e keer op rij Birdie met Es Verano Otra Vez.

0: Ja, het origineel is eigenlijk gewoon beter. Dat hebben we bij deze dan maar vastgesteld. Maar deze die draaien we ook. The Christians and Harvest for the World. Wat ben jij nou aan het doen, jongen?
1: Ik pak even het draaiboek erbij.
0: Maar nu zie ik jou niet. Wacht
1: even. Oh, wacht maar even. Ik ga hier wel staan.
0: Ja, oké. Okay. Hi.
2: Hi.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, hartstikke goed. Alles in mijn hoofd.
0: Heb jij een beetje geslapen?
1: Nee, nou jawel. Voor de wedstrijd heb ik prima geslapen van 10 tot 3:15 ongeveer. En daarna was het wel moeilijk. Ja.
0: Ja, wil je het er nog over hebben of zeg ik binnen?
1: Nee, totaal verdiende overwinning. En valt niks op af te dingen. Ik denk dat we zelf wel een aantal dingen beter hadden kunnen doen, maar dat hebben we niet gedaan.
0: Nee, zo is het.
1: Punt. Ja.
0: Helemaal eens. Nou, hebben we dat vastgesteld?
1: Het was een kort WK.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heel kort inderdaad. Korter dan de afgelopen edities. Ja. Maar goed, hoe dan ook, we houden erover op. Wat zit er zo meteen in tussen de middag?
1: Nou, we gaan het uitgebreid over Nederland-Marokko hebben. Ja, een grapje. Nou, wat wel even een ding is, dat spoor tussen Zuidhorn en Stad, hè, dat gaat nog steeds niet helemaal goed. Er rijden nog steeds bussen. Heeft alles te maken met dat noodweer van afgelopen weekend, waar wij zelf ook in zaten. Maar blikseminslag, er is iets met het spoor, schade, en dat is nog steeds niet hersteld. Dus we gaan eens even kijken en bellen met ProRail hoe dat precies zit en hoe lang dat nog duurt en hoe lang mensen nog met de bus moeten tussen Groningen en Zuidhorn. Want dat is toch wel, wel ingrijpend, lijkt mij.
0: Ja. Ja.
1: We gaan ook eens proberen om te bellen met... we gaan het wel een beetje over Nederland-Marokko hebben, want een collega van ons is op vakantie, en dat gunnen we hem allemaal, maar de toeval wil, hij is in Marokko op vakantie.
0: Oh.
1: En hij heeft wat filmpjes gestuurd. Het is daar natuurlijk totaal gekkenhuis, was het daar vannacht. Ja. En hij in een oranje shirt, achterop Marokkaanse jongen op scooters, toeterend daar door de straten. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het daar was als Nederlandse Groninger in het Hol van de Leeuw. Ik denk wel dat hij ook af en toe wel eens is uitgelachen, vermoed ik. Maar ik vind het wel moedig dat je daar gewoon lekker in je oranje shirt rondloopt. Ik hoop dat hij al wakker is, maar we gaan eens even kijken hoe het hem is bevallen daar.
0: Oké. Okay. Nou, dat en meer dus allemaal straks. Ja. We gaan nog eventjes nagenieten, zou ik niet willen zeggen. Maar voor Marokko dan wel.
1: Ja.
0: Goed, ik zou zeggen heel veel plezier zometeen met Nimino. Ik,

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Nivino. Het grootste deel van de dag rijden er nog geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn. ProRail verwacht dat de problemen tot zeker 5 uur vanmiddag aanhouden. De N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is nog steeds afgesloten voor verkeer. De provincie ruimt daar bomen op na de storm van vorige week. En de gemeente Groningen werkt vanaf maandag aan het verbeteren van fiets- en looproutes rond de toekomstige omleidingsroutes van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Met die maand maatregelen worden die routes voorbereid op extra fietsers en voetgangers die straks dus niet meer via de brug kunnen. Die wordt namelijk de komende jaren vervangen.
10: Dankjewel, meer om 12:30.
12: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
13: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
14: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
15: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
16: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg Groningen.
20: Radio Noord.
21: Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
10: Goedemiddag, door het gedonder, nog steeds gedonder, op het spoor richting Zuidhorn. Hoe lang nog? Dat hoor je zo.
23: Geertsema, lekker.

0: Suzanne en Freek onderweg naar later. 8:08, mooi dat je erbij bent. Een nieuwe tussen de middag. En voor de mensen die niet onderweg zijn naar later, maar onderweg zijn richting Zuidhorn via het spoor, ja, die hebben nog steeds die problemen, want die treinstoring tussen Groningen en Zuidhorn is nog steeds niet verholpen. Oorzaak is die blikseminslag in de nacht van zaterdag op zondag. Sindsdien worden noodgedwongen bussen ingezet op het traject door Arriva. Ondertussen heeft spoorbeheerder ProRail zijn handen vol aan het herstellen van de schade. Ik ga erover praten met Friso Schotanus van ProRail. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die blikseminslag heeft dus grote gevolgen gehad. Wat voor schade is er precies aangericht?
1: Ja, er is een inslag in een relaiskast geweest. En die heeft sinds de nacht van zaterdag op zondag eigenlijk onophoudelijk voor problemen gezorgd. Zoals je al zei, er is echt van alles geprobeerd om de sein- en wisselstoring die de inslag opleverde te verhelpen. Maar tot op heden nog helaas zonder het gewenste effect.
0: Ja, en dingen werken dus niet. Wat voor belangrijke zaken werken niet op dit moment?
1: Het gaat er vooral om dat er storingen zich voordoen, waardoor de seinen en de wissels niet werken. Dus dan kun je ook de treinen niet veilig laten rijden. Er is van alles vervangen. Er zijn relais vervangen. Er is een zware transformator uit het zuiden van het land gehaald. De voeding, dus de energievoorziening, is vervangen. En de laatste stand van zaken is dat er een hele nieuwe relaiskast wordt geplaatst. Die is onderweg en die wordt dan vervolgens geïnstalleerd en getest. En als dat allemaal goed gaat, dus dat er niet weer opnieuw storingen zich voordoen, dan hopen we de treinen weer te kunnen laten rijden.
0: Ja, het duurt langer dan eerst gedacht, hè, het repareren van alles. Komt dat omdat er steeds weer opnieuw iets oppopt?
1: Ja, precies. Ja, het bleek gewoon steeds weer opnieuw dat er nieuwe componenten eigenlijk, of niet nieuwe componenten, maar dat de componenten defect waren. Dus steeds kwam men weer voor onaangename verrassingen te staan. En het is natuurlijk super vervelend voor de reizigers dat het zo ontzettend lang duurt. Zij moeten nu dus met de bus tussen Groningen en Zuidhorn. En het enige wat ik wel kan zeggen is dat er wordt met man en macht gewerkt en alle benodigde expertise die is aanwezig. En iedereen is met z'n allen hard bezig om toch zo snel mogelijk voor herstel te zorgen.
0: Heeft zoiets geen bliksembeveiliging?
1: Daar ga ik vanuit van wel. Ik ben geen techneut, moet ik je eerlijk vertellen. Er zijn natuurlijk altijd extra maatregelen ingebouwd. Maar ja, dit heeft toch kunnen gebeuren. Het is overigens niet de enige plek in Nederland waar storingen zijn opgetreden door de blikseminslag. Alleen wel de enige plek waar het zo lang voortduurt.
0: Ja, want hoe zeldzaam is dit dat het probleem zo groot is door één blikseminslag?
1: Dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat de ene storing is de andere niet. Iedere storing, zou je kunnen zeggen, heeft weer zijn eigen karakteristiek. Maar dit is natuurlijk dat het nu zo lang duurt. En dat is gewoon in ieder geval heel erg vervelend en het duurt gewoon heel erg lang.
0: Het liefst worden we natuurlijk niet teleurgesteld, dus ik kan me voorstellen dat je ruim rekent. Maar waar moeten we nou ongeveer rekening mee houden?
1: Ja, de prognose staat op dit moment om 4:45. Maar goed, wat ik zeg, dan moet wel alles getest zijn en ook goed werken. Dus beter even zijn we voorzichtig en hopen we dat we dat halen. We kunnen daar ook geen. Het is een prognose, dus we kunnen dat ook niet garanderen.
0: Nee. Vriendelijk bedankt.
1: Dat is het antwoord. Ja,
0: dat is heel goed.
1: Het is om 5:00 opgelost, maar we moeten het afwachten. En nogmaals, er wordt keihard aan gewerkt door iedereen die ter plaatse is.
0: Dank u wel. Meneer Schotanus van ProRail, succes met de klus daar. Nou, over prognoses gesproken, Harma. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ik vind het wel één lekker. Een beetje frisser.
2: Ja, nou, dat heb ik net zo. Ik ben op dit moment in de tune bezig. Omdat, vandoor is het eens droog. Misschien vanmiddag een spatje regen. Maar in het kinder wel eens een buitje voor je komen. En op donderdag valt er wat regen. Ja, dan is alles weer zo nat. Ja, en op dit moment ook weer die vervelende blinde mug. Dat is ook al te vreselijk. Ik ben op dit moment in bezig met de hegen. Nou, je bent aan alle kanten lek prikt. Dat heurt natuurlijk ook wel weer een beetje bij deze tijd van het jaar. We hebben eerst zo'n periode dat gewoon mooi druk weer is. Ja, en dit is zo'n periode. En dat, eigenlijk is dat best wel vrouw. Dat het een beetje een soort van hondsdorp. ijsdonweer is. En dat is nog lang niet zo. Want dat is 20 juli tot 20 augustus. Maar kind soms wat benade aanval. En in die verrekte steekmeuken ook nog eens een keer. Nou, hou dan ook. 22 en avond grote windschoten. Of het zou eens wat ze. In Slochten 22 en avond groot. De barometerstand 22 millibar. En in Roodschouw 21 groot. Over de mond juni 152 millimeter. En op dit moment bewolkt 18 kilometer zicht. En een zwakke tot motige noordoostelijke wind. Ja, op dit moment hebben we een kern van hoge druk boven de Duitse bocht. Die geleidelijk aan onschuit van onschot nemen. En er komen wat zwakke frontjes. Overkomstig van een lege drukgebied bij de Britse eiland. Die komen deze kant op. Nou, dat inactiveert, deactiveert. Nou, dat je zeggen wil. En dat betekent dat er eens een spatje ring van kan komen. In Meurden zou het dus in de loop van de dag, omdat de boomlucht doorbiedt wat kolder gaat worden, misschien wel wat buitenop kan leven, mogelijk met onweer. En op donderdag zag ik nog een zwak frontje erachteraan komen in Donau, en zo in de tweede helft van de week. Dan komt een rug van hoge druk komt deze kant op, en dat beschermt ons voor actieve fronten. En met een meest westelijke stroming, soms een wat meer noordwestelijke wind, is het heel aangenaam weer. Nou, voor vanmiddag er is bewolking, er zou een spatje rekenen, maar op de meeste plek blijft droog. Er is over het oude zon en de temperatuur 22 tot 24 graden met een zwakke tot motige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht kans op bui, voor de rest opklots, 13 tot 17 graden, dat is minimum. En morgen is de kans op bui misschien ook wel een klap onweer door in. Voor de rest regelmatig zon, 21 tot 23 graden. Donderdag een touw neemt de bewolking, de vocht is wat regen. Zo halverwege de middag breekt de zon door, 20 tot 25 graden. Vrijdag droog, zaterdag en zondag ook. En de temperatuur op vrijdag 21 graden. Is zondag zondag 22 tot 24 groen.
0: Hamma, bedankt hè.
2: Ja, goed zo. Mooi.
0: Succes in de tune.
2: Ja, zeker.
0: Mooi. Gaan wij luisteren zometeen naar Somber. Maar eerst Diana.

0: December 12 to 12. Het is 8:30. Dat betekent dat we straks de tijd nemen om te luisteren naar Edwin met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders. En vandaag gaat het over een bosje bloemen.
1: Bloemen.
0: Ja, verontrustende berichten voor de bloemenhandel. Want er wordt toch overwogen om de btw op bloemen van 9% naar 21% te verhogen. En dat heeft gevolgen. In Spanje is dat bijvoorbeeld al gebeurd. Daar ging het van 8% naar 21%. Daar schijnt een kwart van de bloemenhandels failliet te zijn gegaan daardoor. Want mensen vinden dan bloemen opeens te duur en kopen gewoon minder. Dus ja, dat heeft dan weer gevolgen voor de sector. En de angst daarvoor is ook hier in Nederland. En toen dacht ik, ja, wie geeft of krijgt er nog wel eens een bosje bloemen? Ik vind het een heel mooi gebaar. Eigenlijk, ik doe het ook te weinig, sorry Anne. Eigenlijk moet je dat vaker doen. Maar als je het dan doet, het is zo'n mooi gebaar. Of ook als je het krijgt, het ruikt lekker, het is mooi.
1: Ja.
0: Het gaat vaak een week mee, het fleurt je hele woonkamer op. Maar wie doet dat nog wel eens? Wanneer heb jij je laatste bosje bloemen gekregen, Daphne?
1: Poh, ik zou het niet weten. Ja, dat is best wel ernstig.
0: Wat
1: ik
0: zegt
1: denk
0: dat
1: misschien
0: over jou?
1: Ja, misschien toen ik mijn diploma heb gehaald of zo.
0: Nee.
1: Ja, maar ik heb nu gewoon... Ja, dat is al een tijdje geleden. Maar
0: zijn toch wel eens mensen verliefd op jou?
1: Ja.
0: Kunnen jou dan toch een...
1: Zeg het ze.
0: Ja, bij deze.
1: Nee, grapje. Maar nee, ik heb wel bloemen in mijn kamer staan. Dus ik heb ze niet gegeven en niet gekregen. Maar ik koop ze wel eens voor mezelf.
0: Doe je jezelf een cadeau?
1: Ja.
0: Tractatie, ja.
1: Edwin, ja, maar ik koop altijd trosanjers. Die blijven ook heel lang goed. Dus dan voel ik me ook wat minder schuldig over het milieuaspect.
2: Ik ben meer van de planten.
1: Oh ja.
0: Om te geven.
2: Ja, nou, maar om mezelf te kopen in huis te zetten. Van die mooie palmen en zo.
0: Oké. Want we hebben vandaag weer een afscheidsborrel. Voor een geweldige collega van ons. En die verdient niks meer dan een heel groot afscheidsfeest hier. Dus dat gaat zo krijgen. Maar ik zag net ook dat er uit onze mooie tuin mooie boeketjes zijn geplukt. Het is altijd een mooi gebaar. Ook hoe klein het boeketje vaak ook is, het is een mooi gebaar. Maar zijn er ook alternatieven? Onze collega op de redactie, Cunera, zegt, als het iets met een wortel is, dan geef ik het. Geef liever geen bloemen. Want die worden afgeknipt. Ja, en dan in een week zijn ze dood. Maar iets met een wortel, nou, zoals jij dus doet, Edwin, dat blijft voortleven. Als je het goed doet.
2: Ja.
0: Is dat dan een mooi alternatief? Of hebben we mooie andere alternatieven nog voor een bosje bloemen? En dus hoe vaak koop of krijg jij nog wel eens een bosje bloemen? We gaan het er uitgebreid over hebben in Altijd Wat Anders. Nu Guus Meeuwis en Van Gant. Laatst stond hij nog bij zijn vriend Kraantje Papi op het podium in het Stadspark. Nu hoor je met Het is een Nacht.

0: fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Half 1 Noordnieuws. Edwin, een hele goede middag.
6: Goedemiddag. Veel emoties en vragen tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Pekela over de komst van een nachtopvang voor asielzoekers. Asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen vanaf vrijdag terecht in een pand op bedrijventerrein Holland Marsh in Nieuwe Pekela. De noodopvang biedt plek aan maximaal 80 vluchtelingen en blijft tot uiterlijk 1 oktober open. Zo maakte de gemeente gisteren bekend. Buurtbewoners gaven aan overvallen te zijn door het nieuws, vertelt wethouder Ellen van Klaveren.
7: De eerste reactie was vooral emoties, omdat het natuurlijk om een noodsituatie gaat. Dan gaat het heel snel. Dus we hebben de inwoners niet kunnen voorlichten over wat er aan gaat zitten te komen. Dus we hebben alle vragen kunnen beantwoorden. En toen de emotie daarna gedaald was, toen kwamen de inhoudelijke vragen. En daarbij kwam dan het verzoek van de direct omwonenden of er nog een mogelijkheid bestaat die met hun zelf nog een keer te bespreken.
6: En dat gaat de gemeente doen. De gemeente heeft bovendien een telefoonnummer opengesteld voor inwoners met vragen. De gemeente Groningen werkt vanaf maandag aan het verbeteren van fiets- en looproutes rond de toekomstige omleidingsroutes van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Met deze maatregelen worden de routes voorbereid op de extra fietsers en voetgangers die straks niet meer via de brug kunnen. Die wordt namelijk de komende jaren vervangen. En het Rijk heeft besloten geen tijdelijke brug over het Van Starkenborgkanaal aan te leggen. De gemeente kiest ervoor de werkzaamheden de komende 2 weken te doen, omdat het vanwege de vakantie minder druk zal zijn. Studenten van medische studies vertrekken na hun studie vaak weer naar de eigen regio. In Groningen zorgt dat voor problemen in de zorg en personeelstekorten. Jonge medewerkers van het UMCG bedachten daarom een manier om de jongeren in de regio te houden. Ze richten Jong UMCG op en organiseren verschillende activiteiten om jonge collega's aan het ziekenhuis te binden.
8: 3 jaar geleden zijn we Jong UMCG gestart omdat we eigenlijk allemaal wel wat misten. Wel wat aansluiting met jonge mensen misten. Als op je afdeling meer wat oudere mensen werken, dan mis je soms net even een rondje in de pauze of even sparren met iemand van je leeftijd. En toen zijn we dus Jong UMCG begonnen voor het verbinden eigenlijk van de jonge collega's.
6: Volleybalclub Lycurgus heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet met de komst van Liam Christiansson uit Canada. Coach Sam Gortzak is blij met de nieuwe middenaanvaller die veel lengte toevoegt aan zijn ploeg, die grotendeels voor de rest intact bleef. Hij hoopt daarom dat Lycurgus volgend seizoen weer mee kan doen om de titel.
9: Wij willen minstens even goed zijn als vorig seizoen. Ik denk dat uitstekend is gelukt. Ik denk dat we in de breedte beter zijn dan vorig seizoen. En of er dan weer een finale spelen is en om het landskampioenschap spelen is, dat zien we dan wel. Maar het is echt wel moeilijk om bij de topclub, bij Orion, aan te sluiten. Dus ik hoop op een evenaring van vorig seizoen. En als je een finale serie speelt, dan kan alles gebeuren.
6: Ja, de nieuwe competitie begint voor Lycurgus op 24 oktober. 8 weken daarvoor hervat de club de training. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel. Gaan wij naar Harma.
10: Vanmiddag is de bewolking de kin een spatje regen uitvalt, maar op de meeste plek blijft droog en er is ook over het zou zijn. De wind is zwak tot motig, komt nu in het noordoosten met zo'n 22 tot 24 graden. Vanopen en vannacht kan er een buivuur komen. Voor de rest ben er opklots met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op bui en doorbier is onweer ook niet uitsloten. Voor de rest is er geregeld zon en met een zwakke tot motige noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
5: 4:30 is het. De bloemensector verwacht zwaar weer vanwege de beoogde btw-verhoging op bloemen naar 21% btw. Maar wie geeft of krijgt nog wel eens een bosje bloemen? En wat is daar zo mooi aan? Wat maakt dat gebaar zo mooi? En zijn er ook alternatieven? Als jij een keer een bloemetje geeft, heeft dat vaak een reden. Maar wat is nou een alternatief voor een bosje bloemen? Worst- en kaasplankje wordt bijvoorbeeld hier al geappt. Nou ja, ik word er wel warm van. 050-318-8288. We gaan het hebben over bloemen en zo niet, geen bloemen. Wat voor alternatief dan?
11: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
14: Nu mega opruiming bij
15: Meertens Meubelen.
14: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
16: De koffie staat klaar.

0: 050-3188-288. Ja, wat is er nou een mooier gebaar dan een bosje bloemen krijgen? Bij bijvoorbeeld een prestatie, een verjaardag, een afscheid. Een mooi moment in jouw leven en dat begeleid met een bosje bloemen. Of gewoon zomaar omdat je van elkaar houdt of elkaar lief vindt of elkaar waardeert. Dan is een bloemetje is toch altijd wel een heel mooi middel. Wat is nou de mooiste bloem, Daphne?
1: De mooiste bloem?
0: Ja.
1: Ik vind margrieten heel mooi.
0: Oh. Oh ja, waarom?
1: Nou, ik weet niet, vind ik leuk. Ja.
0: Edwin zit ook heel diep na te denken.
1: Ja.
2: Nou.
0: De mooiste bloemen. Ik vind lelies heel mooi.
1: Oeh, ja. Oeh, ja.
0: Heb ik van mijn moeder.
2: Ja.
0: Die vond dat altijd en vindt dat. Oh, die geef ik ook te weinig bloemen, bedenk ik me nu.
1: Oeh.
0: En ik weet dat ze nu luistert.
2: Dus ze wacht ergens op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, lelies vind ik heel mooi. En we hadden het er net ook over hoe makkelijk tussen aanhalingstekens het is om tegenwoordig een bosje bloemen ergens te laten bezorgen.
1: Ja.
0: Stel iemand in Amsterdam heeft wat bereikt. Ja, wat is er nou makkelijker dan zo'n mooie bos bloemen uit te kiezen online te laten bezorgen met een persoonlijke boodschap erbij. Nou ja,
1: Daar word je toch

0: Onze coördinator op de redactie heeft een heel mooie traditie tegenwoordig.
1: Ja, dat is echt leuk.
0: De redactieplant heet dat?
1: Ja.
0: Ja, wat doet ze dan?
1: Nou, dat is een hele grote plant. En daar maakt ze dan stekjes van. Die verzorgt ze. En dan als je bijvoorbeeld weggaat. Of ik had dat bijvoorbeeld toen ik stage had gelopen hier. Toen die was afgerond. Toen kreeg ik dus als bij mijn afscheid kreeg ik een stekje van de redactieplant.
0: Leeft die nog?
1: Nee. Ja, en ik heb dat al eens een keer tegen Kunera gezegd van, oh, hij is dood.
0: Oh.
1: Ja, maar ik wil eigenlijk wel een nieuwe.
0: Ja, nou, dan moet je weer weggaan.
1: Nou.
0: 050-3188-288, hoe sta jij erin? Ten eerste de liefde voor een bosje bloemen, om te geven of te krijgen. Of zeg jij, nou, ik ben meer met het oog op milieu van iets anders. Een plant bijvoorbeeld, iets met een wortel. Of zijn er ook hele andere alternatieven? Iemand hebt al een worst- en kaasplank. Ja, op zich, ik ben er wel bij hoor. 050-3188-288. En ik ben wel benieuwd wanneer Tineke voor het laatst een bosje bloemen heeft gehad. Tineke Kappen, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Voor het laatst een bosje bloemen. Nou, dat is langer dan 20 jaar geleden.
0: Oh, maar mag ik zo vrij zijn om te zeggen dat ik dat wel heel lang geleden vind, Tineke?
2: Ja. Ik zal even uitleggen. Mijn man is 21 jaar geleden overleden. En heb ik 2 maanden voor zijn dood een grote bos kunstbloemen gehad. Maar wel hele mooie roze rozen. Oh. En die staat nog hier in mijn kamer, in mijn zorginstelling hier. Staat die op tafel.
0: Oh, dus dat is ook een blijvende herinnering aan,
2: ja,
0: aan jouw man.
2: Ja, dan mag geen mens verder aankomen, zeg maar, bij wijze van spreken.
0: Nee.
2: Dat is mij heel dierbaar. En ik heb nooit geen bloemen. En terwijl ik was een echte tuinvrouw. Ik had een hele grote tuin. Zo groot als een voetbalveld, de lengte.
0: Ja.
2: Met moestuin en alles. En ik was altijd elke dag in de tuin aan het werk.
0: Maar dan is een plastic bloem, een plastic bosbloemen, Tineke, vind ik voor een echte tuinvrouw, vind ik best wel bijzonder.
2: Ja, maar die kunstbloemen zijn ook nog heel verschillend. Je hebt natuurlijk rotzooi en je hebt goeie.
0: Oh, oké. Ja, want dat is inderdaad, we hadden het ook over alternatieven voor een bosje bloemen. Maar dan is een bos kunstbloemen is misschien helemaal geen gek alternatief dus.
2: Dit is helemaal mooi opgemaakt in een wit bakje. En ongeveer 50 centimeter hoog. En dit is echt een heel mooi rond.
0: Het enige is wat ik wel zou missen, denk ik. Maar misschien heeft zo'n bos kunstbloemen dat wel. Maar de geur van een bos bloemen.
2: Ja, dat mis je dan wel.
0: Ja, ja. Oké, ja, maar dat is dan niet anders. Het staat nu dus al meer dan 20 jaar bij jou op het kastje.
2: Ja, ik raak er ook niet op uitgekeken omdat het van hem geweest is gekregen heb. Hè?
0: Ja, ja, dat snap ik. En dan staat zijn foto ernaast bijvoorbeeld?
2: Nou, niet ernaast, maar wel in de buurt.
0: Oh, ja. Ja. Maar een gewoon bosje bloemen, Tineke, van iemand van de begeleiding of een medebewoner?
2: Dat mis ik enorm. Ik mis echt, als ik kijk hier door het raam, ik kijk ik ben heel zeer slechtziend. Maar ik zie dan die huizen daar, er staan wel wat bloemen voor, maar wat voor bloemen weet ik dus niet.
0: Nee.
2: En dan denk ik, god, wat zou dat zijn daar al?
0: Nou, dus eigenlijk zou het wel mooi zijn als iemand, ook al is het een anoniem iemand, jou eens een keer een bosje bloemen bezorgt, Tineke.
2: Ja, want ik zit nou al 6 jaar in de kamer en ik ben er niet uit geweest.
0: Nee, dat is, nee. Ja,
2: ik ben nooit
0: nee.
2: buiten geweest meer.
0: Nee.
2: Dus dat is ook weer zo'n verlies. Vooral omdat ik altijd buiten aan het werk was.
0: Ja. Ik hoop dat jij binnenkort een bosje bloemen krijgt doordat wij nu dit gesprek hebben gevoerd en de oproep hebben gedaan, Tineke. Bedankt voor het bellen.
2: Ja, jij ook bedankt dat ik het even mocht vertellen.
0: Tuurlijk, Tineke Kappen was dat uit Nieuwolda. Tot volgende keer. Gaan we naar Bert. Goeiedag, Bert.
3: Mooi.
0: Mooi.
3: Mooi.
0: Is een alternatief of niet voor een bosje bloempjes?
3: Ja, dat dacht ik, hè.
0: Vertel.
3: Mijn vrouw die kreeg volk. Ja, moeder daar of zoiets waarin. Dan kreeg ze wel eens een duske Lego. En dan kreeg ze er een bloempjes van maken.
0: Hé?
3: Al duurzaam. Bleek blij staan. Dus prima idee, zeg maar.
0: Lego bloem, Bert?
3: Ja.
0: Daar heb ik nog nooit van gehoord. Is dat mooi?
1: Hartstikke mooi.
3: Ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
3: Er zijn allerlei verschillende deusjes Lego met verschillende soorten bloem. Ja, die kun je zetten. En zet je hem in de voorste. Ja. En die bleef maar mooi staan zo.
0: Ik zit hem snel te googlen op mijn scherm hier voor mij, Bert. Maar inderdaad, er gaat een hele wereld voor mij open, kerel.

0: Ja, ja.
1: Prachtig, ja.
0: Ja. Ja. Dus, ja.
1: En dan, oké, dus ik stel me zo voor, het is moederdag en Bert komt toe met een doosje Lego. Is dat wel romantisch, Bert?
0: Nou, zo is het allemaal. Okay. Ik kom meestal van de kinder.
1: Oké.
0: De kinder die komt door de mes, die vindt dat mooi, die bent nogal Lego gek en dan komt ze met stuks vet.
1: Ja. En doe dan, Bert, geef ze ook wel eens een kind echt boskeblom? Of?
0: Ja, het gebeurt wel eens, maar dat is niet half ook.
1: Nee? Oké.
0: Nee,
1: En stel, ze zitten naar te lusten, Bert, die vrouw. Wat zal ze denken? Het is iets te weinig, Bert?
0: Nee, dat denkt ze niet.
1: Ik wil net steuken, hoor. Oké. Oké, Bert, nou mooi. Een Lego-blom dus. Ik heb weer wat geleerd.
0: Ja, nou. Nu die veurde al de mes op zeggen.
1: Gewoon weer down. Bert, bedankt.
0: Hoi.
1: Nou, dat is een... wat ik zeg, daar gaat een hele wereld voor mij open. Lego-bloemen. Ongelooflijk. 050-3188-288. Ondertussen krijgen we een mooi appje van Gieneke. En die stuurt een hele mooie foto naar ons toe. Zijde bloemen kunnen ook zijn niet van echt te onderscheiden. Dat is natuurlijk ook zo.
2: Ja, die zien er echt heel mooi uit. Ik weet dat mijn moeder ze ook heeft.
1: Dat valt onder kunstbloemen, toch?
2: Ja, en die heeft haar trouwboeket daar ook van laten maken.
1: Van zijde?
2: Ja, van zijde bloemen inderdaad. Dus dan... Nou ja, die blijven gewoon voor altijd goed.
1: Mag ik vragen uit welke tijd het is?
2: Nou, zij is 2 jaar geleden getrouwd.
1: Oh, ja. Oké, want ik zit even te denken aan zeg maar onze ouders allemaal... die dan zijn getrouwd, nou, laten we zeggen 20 jaar geleden of zo. Ja. Had je dat toen ook al? Ik vraag het me af.
2: Ik heb geen idee.
1: Ik ben ook wel even benieuwd wat mensen die 20 jaar geleden zijn getrouwd... ondertussen met hun trouwboeket hebben gedaan. Laat dat ook even weten. Wat zeg je?
2: Ja, je kan ze ook drogen. Bloemen drogen.
1: Oh ja.
2: En dan blijven ze ook goed.
1: Dat is eigenlijk wat je met de redactieplant van Cunera ook hebt geprobeerd te doen. Ja. 050-3188-288. Heb je gedaan met je trouwboeket van jaren en jaren geleden? Misschien wel verbrand, hè? Dat kan ook. 050-3188-288. En Lego bloemen. Ben jij ook iemand van de Lego bloemen? Laat het weten. Marga, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Volgens mij ben jij een gelukkig vrouw, of niet?
3: Heel gelukkig.
1: Vertel.
3: Nou, ik krijg, sinds ik mijn man ken, met grote regelmaat bloemen. En toen zijn moeder nog leefde, toen was het bijna een ruzie tussen hun twee wie mij de bloemen gaf.
1: Hé, hoe ben jij zo geliefd, Marga?
3: Blijkbaar, hè?
1: Hey, en als je van iets heel vaak iets krijgt, dan wordt het op een gegeven moment saai, vaak. Wordt dit ook saai?
3: Nee.
1: Waarom niet? Wat is toch dat magische aan een bosje bloemen?
3: Nou, het krijgen van bloemen vind ik toch sowieso al heel mooi. En ja, dat iemand blij met je is.
1: Ja, het gebaar, zeg maar.
3: Het gebaar.
1: Ja, ja.
3: En dan heb ik inderdaad met bloemen, chocola is heel lekker, maar niet altijd goed voor de lijn. En dan is een bosje bloemen, ik kan er ontzettend van genieten.
1: En waar koopt jouw man die bloemen dan? Is dat dan bij het tankstation of doet hij er echt moeite voor? Gaat hij naar de bloemist of hoe doet hij dat allemaal, die man van jou?
3: Ja, maar die koopt er gewoon bij de bloemist. Nee, hij gaat niet naar de tankstation.
1: Hey, is dit daar weer verschil in? Want dat is ook zo'n dingetje altijd, hè?
3: Ja. Ik vind het tankstation bloemetje, ja, sorry hoor. Maar dat vind ik eigenlijk meer iets van... gauw even een goedmakertje voor iets. En dit is gewoon... Hier is over nagedacht en...
1: Ja, precies.
3: Dat komt bij mij meer over. Maar ook niet alleen... als het heel warm is, zeg ik tegen hem van... Ja, nu geen bos en bloemen. Is het dan... En dan komt hij gewoon met tuinplantjes.
1: Ah, wat toppen, ja. En is ja, dat dan joh. Ook... Dan moet hij wel smoor verliefd op jou zijn, denk ik, Marga. Als hij dat doet steeds.
3: Nou, dat is hij nog steeds, ja.
1: Ja, leuk. En wordt er dan nooit eens een keer... Ja, nee, precies. Wordt er dan nooit gezegd, want dat is ook wel zo'n ding... als je dan een man met een bos bloemen ziet lopen... wordt er ook vaak het grapje gemaakt... Nou, heb je weer wat goed te maken? Maar dat is bij jullie niet het geval, volgens mij.
3: Nee.
1: Nee. Nee. Nou, Marga, hartstikke mooi. En stel nou, even dat milieuaspect, je hebt er vast wel eens over nagedacht. Dat je man toch een keer op zoek gaat naar alternatieven. Wat zou dan een mooi alternatief voor een bosbloemen zijn?
3: Nou ja, dat zijn de tuinplanten.
1: Oh ja, planten. Dus met een wortel.
3: Ja. Met een wortel.
1: Helder. Marga, ik hoop dat jij nog heel lang heel veel bloemen mag ontvangen van jouw man. En doe hem de groeten.
3: Ja, dat... Hij zit tegenover me, dus dat krijg je mee.
1: Okay. Ja, wat wel vaak zo is, jouw man, dat noemen ze dan een marktverzieker. Want daardoor legt hij de lat wel weer heel hoog, hè? Voor iedereen.
3: even stil. Nee, ik denk altijd iedereen moet zelf weten wat hij doet. En ja. Het is wel zo dat in mijn verdere familie heb ik niet het idee dat het... besmet is geraakt, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, hey, maar dit is mooi. Dit is mooi jullie ding samen. En hou dat zo lang mogelijk vol, Marga. Bedankt nogmaals en groeten aan je vent. Gaan we naar Renske. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Mooi. Bist ook zo verliefd?
4: Ik hou heel erg van bloemen.
1: Oh, op bloemen inderdaad. Okay, dus hoeveel bloemen heb jij op dit moment in huis staan, Renske?
4: Nou, ik heb dat, zei je net ook, van normaal hebben we altijd boeket bloem en de kamer staan.
1: Ja, op een speciale plek?
4: Ja, altijd op de voorste tafeltje bij de raam.
1: Okay, ja, maar dan kun je, denk ik, dan zie je hem elk moment van de dag, denk ik.
4: Ja,
1: ja.
4: Maar zei je net ook, zei meneer, van nou, met dit weer, met die warmte... Ja. En de bloemen die zijn dus op zo'n moment heel duur. En dan zijn ze binnen een week zijn ze weg.
1: Oh ja, ja.
4: En dat vind ik dan zo jammer. En daarom heb ik in deze periode altijd mijn Lego bloemetjes er staan.
1: Ook Lego bloemetjes?
4: Ja, ik heb 2 foto's gestuurd.
1: Oh, ik kijk Daphne nog even snel aan. Want ze, Renske had 2 fotootjes gestuurd, inderdaad, van de Lego bloemen. Maar, en die zet jij dan zelf in elkaar, of is er iemand anders die dat voor jou in elkaar zet?
4: Nee hoor, dat doe ik zelf. Ik hou zelf veel van knutselen.
1: Ja, is ook wel een beetje ontspannend, denk ik, om dat te doen.
4: Ook dat, ja, ook dat.
1: Beetje diamond painting-achtig.
4: Ja, nou ja, Lego is wel even anders dan diamond painting, hoor.
1: Wat zei je, Renske?
4: De Lego is wel even anders dan diamond painting.
1: Oh, okay. Nou, dan ga ik me nog een keer verdiepen dan. Maar dit
4: maar ik hou wel echt van knutselen en zo. Ja. Spanning, vooral als je alleen bent. Dus,
1: Ik moet zeggen, Renske, je hebt de fotootjes nu gestuurd. We gaan ze even proberen in beeld te brengen. Maar het ziet er prachtig uit, echt waar.
4: Ja, maar Duits, normaal zo straks als het weer koeler wordt, dan heb ik weer echte bloemen.
1: Weer echte bloemen. En wat is dan jouw favo-bloem?
4: Nou, van alles wel. Rozen, chrysanten en ik maak er altijd bloemstukken van op grote schaal.
1: Ja. En voel je dan niet schuldig, Renske, wat betreft milieu?
4: Waarom zou je daar schuldig van voelen?
1: Nou, omdat je zo'n bloem afsnijdt en dan is hij binnen een week dood.
4: Ja, maar dan kun je met alles wel schuldig voelen. Kijk, van ik heb op balkon, heb ik de bloemenbakken. Ja, en als die afgebloeid zijn, dan doe je ze ook weg.
1: Ja. Renske, bedankt voor het bellen, hè. En geniet van je bosje Lego-bloemen. Voordat we naar Dolven in Delfzijl gaan, even snel naar Edwin, want...
5: Ja, er hangen zwarte rookwolken boven de stad Groningen. Dat komt door een brand in 2 staakcaravans aan de Eltjo Ruggenweg bij het Eemskanaal. De brandweer die houdt een silo die ernaast staat met water gekoeld voor het geval dat het overslaat. Brandweer adviseert wel iedereen ramendeuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.
1: Is dat daar bij dat industrie of bij het bedrijvengebied?
5: Bij het Eemskanaal, ja.
1: Oh. Okay, nou, straks
5: Eltjo Ruggenweg.
1: Ongetwijfeld meer informatie zometeen. Dolf, Delfziel, mooi.
6: Mooi.
1: Mooi. Zuster Rookwalm ook of niet?
6: Nee, ik zou daar wel van heen zo om die piep. Wie woont ik de zee?
1: Ja, okay. Nou, we wachten het over, Dolf. Maar we hebben het over Blom. Bist u een Blomgever of een Blomnemer?
6: Nou, vanochtend van Baden, dat hij dus ik ergens kwam, dan geef ik altijd een KLM-pakket.
1: KLM-pakket?
6: Ja. Dat zal ook net wat voor die weten.
1: Ja, ik ben niet zo van het vliegen, Dolf, hoor.
6: Nee, ik ook nooit. Dat nooit. Maar KLM, dat staat voor een kookworst, een leverworst en een metworst.
1: Oh, Dolf. Ja, dit... Ja. En wel het dit bedoeld zo.
6: Nou, dat heb ik ooit eens een keer van ooit nooit. Maar ik mag altijd medworsten. En ik ben bij jullie al eens op de redactie geweest. Vanwege Peert van Bloeks. Ja. En dan neem ik ook wat medworsten met. En zelfs Cunera vanzelf. Die wordt nog altijd wel over mijn dreugen medworsten die ik met.
1: Ja, is dat zo? Cunera die ja. Lust hem wel. Okay.
6: Ja, die medworsten ook. En nou ja, zo met die ontvoering met dat peer en zo. Het verschijnt. Dat heb je aan boord staat hebben we meer bij jullie door.
1: Dus doe bist een zo echte zilver worstenmaker, Dolf. Een KLM-pakket. Dit heb ik echt geweldig voor het eerst. Nou, een kookworst, ja. Een levenworst en medworst.
6: Precies.
1: Geweldig, man. Nou, wilst u verder nog wat over kwiet, Blom, of...
6: Ik ben uit zo van de blam, maar zeg maar zelfs als ik bij de hoezat, of als ik bij de in zaak moest bij de dokters kwam en zeg maar, toen heb ik nog altijd een kom hebben met als cadeau. En ik
1: nee.
6: Die dokter heeft nooit. En dan vuil ik hem als in Pols en dan zeg ik, we gaan weer verder met zo'n medicijn en dan kom altijd voor dreugen worsten.
1: Wat bist u ook een topper, Dolf. Geweldig. Nou, ik heb weer wat geleerd. Bedankt.
6: Oké,
1: mooi kerel. Een KLM-pakket. Kende jij het?
2: Nee, ik kende het niet. Ik denk ook, waar heeft die man het over? Toen legde hij het uit en dacht ik, oh, kijk.
1: Dat hij het zelfs aan de dokter geeft. Dat vind ik heel mooi. Mevrouw Zeuner, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag met mevrouw Zeuner in Hoge Zand.
1: Bent u ook liefhebber van een KLM-pakket?
7: Ja, ik ook wel, maar ook wel van bloemen.
1: Oké, wat heeft ze wel eens van gehoord?
7: Ik heb er nog nooit van
1: nu. Ik ook nooit. Ja, mooi hè. Oké, ja, want wil ze het helemaal voor Blom, mevrouw Zeuner? Want hou veel live de hest is voor de Blom?
7: Nou, heel veel. En nou, dat maak ik hier om toestel ook. Ik heb zoveel Blomboeken. Ik heb toch geen zoveel Blom en zo. En ik ben net jorig geweest. En toen kwamen ze ook allemaal met Blom. Gevijfde Blompotten en van alles kreeg ik. En door weer Blom in. Heel leuk.
1: Geweldig.
7: Maar,
1: oh.
7: Ik heb nou de verhaal. Ja. Toen we 50 jaar getrouwd waren. Toen kwam die mensen. Er was al heel vrouw weg gewoon. En nou, een dag was aan te vuren. We was ook al aan. We hadden alleen onze trouwfoto's aan het kijken en zo. Heren, onze bruidsboeket dat je mee hebt met van wie je traat bent, heren, noem maar een land bij een bloemist. Nou, dat vond ik zo bijzonder.
1: Och, mevrouw Zeuner.
7: Ja, dat vond ik heel leuk.
1: Wat een romanticus, ja.
7: Ja, maar ja, hij leeft niet meer.
1: Ah.
7: Dat is jammer.
1: Ja.
7: Maar verder, ja, ik vond dat zo bijzonder.
1: Ja, god.
7: We redden me echt met verrast.
1: Ja, dat snap ik. Wanneer was het, mevrouw Zeuner?
7: Ja, nou, hij is jong dat hij is overleden. En ja, hij was jong met mij getrouwd, 67.
1: Oh ja. En heeft dat boeket nog?
7: Nee, nou, nooit meer.
1: Nee.
7: Wel foto's natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Nee, want Daphne zei net van, ik is hem ook dreugen loon.
7: Ja, daar hebben ze ook al wel dreugen. Mijn dochter heeft eruit en die hebben hem echt glas loon zitten. En die hebben heel lang bij de bomen hangen in de overloop. Was
1: oh, ja.
7: Nog wel.
1: Ja.
7: Dat ken wel.
1: Ja. Maar ik vind dit een hartstikke ontroerend verhaal, mevrouw Zeuner. Mooie herinnering.
7: Ja, daar is het ook vreselijk.
1: Ja, ja. Bedankt voor het vertellen ervan.
7: Ja, dankjewel.
1: Oké, beste.
7: Jo,
1: hoi.
7: Doeg.
1: Hoi. Ja, prachtig verhaal toch dit?
2: Ja, dit is top.
1: We gaan naar Lida. Goedemiddag, Lida.
8: Goedemiddag.
1: Jij hebt nog weer een mooi alternatief hè, voor een bos bloemen.
8: Ja, ik ben nogal een doe-het-zelf-freak.
1: Ja.
8: En ik haak dan bossen met bloemen.
1: Haken?
8: Haken, ja. Als je heel fijn garen neemt met een fijne haaknaald, dan krijg je hele mooie fijne bloemen.
1: Maar wacht even, dit is waarschijnlijk weer een hele domme vraag van iemand die met handvaardigheid ook totaal niet zat op te letten. Maar dan is het toch, dan heb je een plat iets, toch?
8: Nee hoor. Nee, zeker niet. Als je het oprolt, dan is het weer 3D.
1: Oh, je kunt het ook vullen? Of,
8: ja,
1: oké.
8: Als met meerdere blaadjes en tegen elkaar aanhaken en dan krijg je het volume.
1: Prachtig. En hoe lang ben je dan bezig met, laten we zeggen, je koopt een bos bloemen voor 30 euro bij de bloemist. Dan heb je een volle bos. Als je dat vergelijkt en je zou dat dan haken, hoe lang ben je dan bezig?
8: Nou, ik ga niet achter elkaar doorhaken. Maar als je dan ja mee bezig bent, is het toch ook mooi?
1: Ja, precies. Want het is ook een soort. Ja, het is gewoon ontspanning ook voor jou dus.
8: Ja, het is een ontspanning, het is een hobby. En het houdt je bezig, het houdt je van de straat, ja, zeg maar.
1: Ja, precies. Anders hang je daar alleen maar rond. En is dit ook uit milieu-overwegingen, Lida?
8: Nee hoor.
1: Oké. Okay.
8: Nee, het is puur hobby.
1: Ja, ja, maar dan maak je hem ook voor jezelf, hè?
8: Als ik maak, dan voor mezelf of ik geef het weg. Oh, of je maakt één leuke bloem als versiering op een cadeautje bijvoorbeeld.
1: Oh ja, mooi. Echt jouw handtekening heeft zo'n cadeautje dan ook.
8: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi.
8: Ja.
1: Ik heb heel veel geleerd al, sowieso over dat Lego bloemen en het KLM pakket. Dus ik vond het heel leuk dat iedereen hierover belde. En jij ook, Lida, bedankt.
8: Oké, graag gedaan.
1: Oké. Doeg.
8: Fijne middag toch.
1: Hoi. Ja, kleine reminder ook voor mezelf om Anne thuis eens even een goed KLM... Of nee, bosbloemen te geven. Ja. Bedankt allemaal.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
18: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
19: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 1 uur.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
23: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
24: Radio Noord.
25: Tussen de middag.
26: Met Nivino Geertsema.
1: We blikken toch nog even terug op Nederland-Marokko. En dat doen we vanuit stad, maar ook vanuit Marokko. En hoe is het met de brand in stad? Dat hoor je zo.

0: Through the Looking Glass. Even die brand in stad bij het Eemskanaal. Edwin, hoe staat het ervoor?
1: Nou, de brand in de twee staakcaravans aan de Elcho Ruggenweg, die is onder controle, meldt de brandweer. Volgens een woordvoerder staat naast de plek waar de brand woedde een oude silo. Die wordt met water gekoeld. Brandweer adviseert nog wel ramen, deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten als er rook in de buurt is. De zwarte rookwolken waren trouwens boven een groot deel van de stad te zien. Kun je ook zien op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan wij zo meteen luisteren naar de Gronings Goud van deze week. Die is van Annemarie Zuidema, maar eerst OMD, Forever Live and Die.

0: Deze week Groningschout, My Son, Annemarie Zuidema. Nou, ik heb de zon ook zien opkomen vanochtend, want ja, ik ging er toch maar voor, voorzitten. Vanaf 3 uur Nederland, Marokko. Nou, uiteindelijk een grote deceptie natuurlijk. Als je voor Nederland bent. Want na penalties, dramatische penalty-serie voor Nederland, ging Marokko door in het toernooi en ligt Nederland uit het wereldkampioenschap voetbal. Maar ja, in Marokko is het natuurlijk groot feest geweest. En onze Nederlands-Groningse collega Ruben is toevallig op vakantie in Marokko. Ruben, goedemiddag.
1: Ja, mooi. Goeiedag.
0: Zo, jij bent weer in het land der levenden?
1: Net, denk ik weer. Ja, ik ben net gewekt door de mensen van het hotel. Ik moet eruit. Maar ja, dus ik heb een paar uur geslapen of zo, maar ja, ik voel me niet heel best.
0: Nee, en hoe was het afgelopen nacht? Want ook bij jullie was het natuurlijk nacht. Hoe heb je dat beleefd?
1: Ja, dubbel gevoel natuurlijk wel, maar ja, dat was wel mooi. Ik kwam in de stad hier in Marokko en toevallig waren er 2 andere Nederlanders ook. Die ook in de wedstrijd wilden gaan. Dus we hebben toen met z'n 3 in oranje shirt, zeg maar, in een café gekeken met de Marokkanen.
0: Ja.
1: Nou, dat begon natuurlijk goed met de wedstrijd. Toen die 1-1 en toen voelden we erbij al wel hangen. Maar dat was uiteindelijk, ja, de Marokkanen waren natuurlijk super blij. Dat was wel echt ongekend. Ik denk de ontlading bij die 1-1. Ik heb denk ik nog nooit mensen zo hard horen schreeuwen. Maar ja, wij zaten wel een beetje in rouw daarna. Maar goed, de hele stad ontplofte. Overal feest, overal getoeter en dergelijke. Dat is op zich wel heel bijzonder om een keer mee te maken. Dat wel, maar ik had liever gehad misschien toch wel dat Nederland door is gegaan. Maar goed,
0: ja,
1: kan niet alles hebben.
0: Want waar zit je precies in Marokko?
1: Ja, in Ouarzazate, dat soort woestijnstad. Ja, een paar uur ten oosten van Marrakesh. Dus het is hier nogal heet. Dus ik ga zo meteen de auto in met de airco vol aan. En dan morgen vlieg ik alweer terug.
0: Oh, oké, okay. Maar was dit dan toevallig dat Nederland tegen Marokko moest op het moment dat jij dan op vakantie bent?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb niet heel lang geleden geboekt, moet ik zeggen. En toen had ik er wel rekening mee gehouden dat Marokko ver zou komen in het WK. Dus ik dacht, nou, dan is dat mooi meegenomen. Dat het tegen Nederland zou zijn, wist ik niet. Van tevoren. Maar ik had wel een oranje shirt erin gegooid voor de Nederlandse wedstrijd. Maar ik had niet gedacht dat daadwerkelijk Marokko-Nederland zou zijn.
0: Hey, en hoe ging
1: dus
0: dat dan?
1: Dus dat was super gelukt.
0: Want tijdens die wedstrijd eigenlijk was al volgens mij al de hele tijd Marokko wel beter dan Nederland. Uiteindelijk komt Nederland er wel voor. Maar word je dan ook geplaagd ondertussen? Hoe gaat dat dan?
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, dat was ik weet ook niet. Zeg maar, ze waren heel blij dat wij er waren als Nederlanders. Ik weet niet hoe ze gereageerd hadden als we ook gewonnen hadden uiteindelijk. Maar het was, ja, ze waren heel nerveus, zeg maar, die 1-0. Toen was die hele ruimte eigenlijk stil. En toen zag ze een beetje kijken naar ons van, oh shit en zo. En toen die 1-1 viel en zo, toen waren ze echt aan het juichen in ons gezicht en zo. Dat we, ja, op een leuke manier hoor, maar het was wel, ja, was wel grappig.
0: Want die manier van feestvieren, wat is daar anders aan dan stel dat wij Nederlanders door zouden gaan?
1: Nou, sowieso minder bier. Dat is 1. En 2 is dat ze, zeg maar, meteen als ze gewonnen hebben hier, gaan ze met alle de straat op, met de auto's en de scooters en zo rondrijden. Ja. Dus net als je in Nederland ook wel eens merkt, als bijvoorbeeld Marokko wint of zo, dan gaan ze echt, je hoort echt een enorm getoeter kabaal, zeg maar, uit de binnenstad dan komen en zo.
0: Ja, maar daar heb je ook aan meegedaan, dus blijft toch, gisteren, begrijp ik?
1: Ja, ik ben op een gegeven moment achterop gesprongen bij iemand van het hotel.
0: Ja. Met je oranje shirt.
1: Als een paradepaardje ben ik rondgereden volgens mij. Maar het was, nou ja, ze waren op zich heel blij mee.
0: Ja. Mooi man, wat een avontuur. Nou, dit zul je ook niet snel vergeten, denk ik, Ruben.
1: Nee, het was ook wel echt super toevallig allemaal. Dus dat, dat dit zou gebeuren had ik nooit gedacht. Dan wou ik niet in de planning zitten. Maar dat, nee, heel bijzonder om een keer mee te maken.
0: Hey, duik snel die auto met airco in daar en geniet nog even van je laatste uren daar. Want inderdaad, dat feestvieren in Marokko, dat is misschien ook wel in het klein gedaan bij Samira in de stad. Goeiedag, Samira.
2: Goeiedag.
0: Want jij bent kapster in de stad, begreep ik.
2: Ja, bij Kapsones werk ik inderdaad. Ja.
0: En dat betekent dat je gewoon daar denk ik om een uurtje of 8, 8:30 moet zijn?
2: Ik om 9:00. En ik kwam binnen en toen zeiden ze, ja hoor, zet het t-shirt weer aan. Ik zei, ja sorry jongens, ik mag blij zijn natuurlijk met deze winst die ze hebben voorbereid.
0: Samira.
2: Maar ja, ik had ook blij kunnen zijn voor Nederland natuurlijk, logisch. Ik
0: ja, oké. Okay.
2: 50-50 wat dat betreft.
0: Oh, maar jij komt dus vanochtend op de zaak met een Marokko-shirt aan?
2: Ja, ja. Oh. Ik heb hem eerlijk gezegd al heel lang niet aangedaan. Puur om te wachten van, nee, ik doe hem niet aan pas als we gewonnen hebben. Ja. En vannacht, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hele andere kleren heb ik gestreken voor vandaag. Ik dacht, als Marokko zou winnen, dan doe ik de Marokkaanse t-shirt aan voor het eerst.
0: Oh,
2: dan
0: mooi,
2: doe ik
0: man.
2: Het aan, anders ja. niet.
0: Nee. Want, wat
2: en
0: zegt
2: ik
0: dat?
2: Ik ben wakker, want ik heb de laatste 10 minuten gekeken met die penalty's. Toen dacht ik, yes, ze hebben het binnen, gelukkig. Nou, dan gaat de t-shirt weer aan.
0: Maar wacht even, Samira, dus jij hebt gewoon de hele nacht doorgeslapen tot aan die penalties?
2: Nee, ik heb echt, nou eerlijk gezegd, ik wou eerst niet kijken. Ik dacht, nee, ik vind het te spannend. Dan ligt mijn hart in mijn mond natuurlijk, in mijn keel. Ik dacht, nee, ik ga niet kijken. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon naar bed gegaan om 1 uur of 2. Ik dacht, nee, ik ga gewoon slapen. En ik kon niet slapen. Ik ben echt elke uur ben ik eruit gegaan en weer erin, eruit, erin. Ik dacht, ik ga niet kijken, want ik weet het van mezelf. Als ik ga kijken, dan breng ik ongeluk. Dat ga ik niet doen. Dus uiteindelijk dacht ik, ja, ik moet er nu echt uit om 6 uur. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon kijken. Het maakt niet uit wat er gebeurt. En inderdaad, die laatste penalty's dacht ik, yes, ze hebben het binnen. Ja, nou, dat was hem.
0: Maar dan, ja, dan heb je dus met een soort half oog heb je die wedstrijd gekeken.
2: Klopt.
0: Maar wat een leeuwenhart hebben die spelers van Marokko, joh, zeg.
2: Jongens, die spelen, eerlijk, die spelen met hun hart en met hun ziel. Het verschil tussen Nederland en Marokkaanse groep, het is een heel groot verschil. Want je moet wel weten, de Marokkanen spelen echt met hun hart. Voor het land, voor het geweld en voor de emotie die ze hebben voor het land, zeg maar. En de Nederlandse groep, die, ja, dat is duidelijk, die spelen voor de portemonnee. En dat vind ik het verschil gewoon heel groot daarin. Want als je de team hebt, als je niet voor het land werkt of speelt of wat dan ook, ja, dan kun je het niet binnenhalen. Dat is het verschil. En als ik merk hoe de supporters waren ook, die waren zo enthousiast erover. Ja, ik vond het wel heel mooi om te zien.
0: Maar wat nou als Nederland had gewonnen dan vanochtend? Wat had je dan aangedaan?
2: Ja, natuurlijk was ik ook heel blij. Natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat Nederland niet goed is. Absoluut. Ze hebben ook hun best gedaan. Alleen ze hebben heel veel kansen niet gepakt. Ja. En dat geldt ook voor Marokkanen. Die hebben ook heel veel kansen gehad om de doelpunten te halen. Maar ja, ook niet gelukt. Ja. Maar uiteindelijk, ja, was het gelijk spel eerst. Ja, en uiteindelijk toch maar een penalty is. En denk ik, ja, jammer.
0: En hoe was de sfeer bij de eerste klanten van vanochtend?
2: Heel blij. Ze waren wel blij voor mij natuurlijk.
0: Oh ja? Ja.
2: Ze waren zeker blij voor me. En ze hebben ook gezegd, ja, Nederland heeft wel oké gespeeld, maar niet zo sterk als de Marokkanen. Eerlijk is eerlijk.
0: Je bent heel eerlijk en je hebt ook helemaal gelijk. Samira, bedankt. Werk ze nog vandaag en geniet ervan.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En jullie succes nog, hè?
0: Je bedankt.
2: Maar wie weet, de cup moet nog binnengehaald worden. Dus om niet aan wie het wint.
0: Wacht. Top? Jij denkt dat ze nog wereldkampioen worden, Marokko?
2: Nou, dat hoop ik wel, ja.
0: Mooi man. Nou, ik hoop het ook voor jou.
2: Daar gaan we voor.
0: Geniet ervan.
2: Dankjewel.

0: The Selector on my radio. Heerlijk, en lekker huppen op de muziek. Nu op jouw radio, Edwin, met zometeen het nieuws met daarin.
1: Geluidje. Nou, klonk toen misschien net iets anders, maar we hebben hem wel gevonden.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: 13:30, tijd voor Noordnieuws. Mooi Edwin.
1: Mooi Wino. De brand in twee staakervens aan de Eltjo Ruggenweg, de hoogte van het Eemskanaal, is onder controle, meldt de brandweer. Het vuur woedde op een terrein achter de Praxis Bouwmarkt aan het Damse Diep. Een silo naast de brand werd met water gekoeld. De zwarte rookwolken waren boven een groot deel van de stad te zien. Het grootste deel van de dag rijden er nog geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn. ProRail verwacht dat de problemen tot zeker 5:00 vanmiddag aanhouden. Woordvoerder Friso Schotanus legt uit wat er aan de hand is.
9: Er is een inslag in een relaiskast geweest. En die heeft sinds de nacht van zaterdag op zondag eigenlijk onophoudelijk voor problemen gezorgd. Zoals je al zei, er is echt van alles geprobeerd om de sein- en wisselstoring die de inslag opleverde te verhelpen. Maar tot op heden nog helaas zonder het gewenste effect.
1: Inmiddels is duidelijk dat er nog een onderdeel vervangen moet worden. Tussen Groningen en Zuidhorn moeten reizigers opnieuw dus met de bus. De stoptreinen tussen Zuidhorn en Leeuwarden rijden wel. Na bijna 60 jaar is een van de grootste maritieme mysteries van Nederland opgelost. Vanuit Lauwersoog heeft een team van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten voor de kust van het Duitse waddeneiland Zilt de verdwenen visserskotter WR6 gevonden. Het schip uit Wieringen verdween in januari 1967 met 3 opvarenden aan boord. Projectleider en duiker Bert Kramer is blij dat hij de nabestaanden nu duidelijkheid kan geven.
10: Beetje voor de nabestaanden is het een ongewisse waar hun dierbaren zijn gebleven. Er zijn nog altijd 2 bemanningsleden die natuurlijk niet gevonden zijn. En die hebben een zeemansgraf. En vaders is dan wel aangespoeld. Maar het blijft een mysterie voor de nabestaanden. En op het moment dat je wel een wrak vindt, dan weten ze de positie en dan kunnen ze berusten. En dan weten ze waar hun dierbaren zijn. En dat is het allerbelangrijkste.
1: Veel samenwerkingsverbanden tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het niet om langdurig te bestaan. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. De onderzoekers bekeken ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector en geen enkel initiatief haalde een voldoende. De meeste samenwerkingen blijken niet toekomstbestendig. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt, stopt het initiatief ook, zegt onderzoeker Pim Valentijn.
11: Ja, dat verbaasde ons wel enigszins, dat we dachten, ja, daar gaat zoveel publiek geld in om, maar eigenlijk niks is heel duurzaam verankerd. Dus in die zin dachten wij van, als je daar zoveel publieke middelen tegenaan aanzet en dit is het resultaat. Het was een score van 3 op een maximaal 33 punten. Dat is toch wel een zorgwekkende conclusie.
1: Om meer langdurige samenwerkingen te krijgen is volgens de onderzoekers meer overleg en informatieuitwisseling nodig tussen de verschillende initiatieven. Meer daarover op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. gaan we naar Harma.
12: Vanmiddag is de bewolking de kin een spatje regen uitvallen, maar op de meeste plek blijft droog en er is ook overtuigd. De wind is zwak tot matig, komt nu het noordoosten met zo'n 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht kan er een bui voor u komen. Voor de rest ben er opgeloosd met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op bui en doorbie is onweer ook niet uitsloten. Voor de rest is er geregeld zon. En met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: 2:05 is het nog een half uur tussen de middag. En dat halve uur gaan wij vullen met iets heel leuks. Want Karin is hier en dat betekent dat het over hondengedrag gaat.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Rondé Undecided. Ja, ze is er weer. Karin Tuinhout in de studio. Met, oh, jij zou toch een hond meenemen deze keer? En dan zou je mij toch bijten? Of dat beest in ieder geval mij laten bijten?
1: Nee, ik wou iemand meenemen die trainingen geeft en die drukpunten aandrukt.
0: Ja, dat was het.
1: Om dan aan jou te laten voelen hoe het voelt als je traint met zo'n lijn achter je oren.
0: In ieder geval, je wou mij laten mishandelen. Daar komt het op
1: weer. Ja.
0: Ja, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Want we hebben het over de hitte gehad vorige week heel erg. Wat dat met ons doet als mens. Maar ook wat dat doet met dieren. En toen kwamen er heel veel mooie voorbeelden binnen van mensen die hun huisdieren zo cool mogelijk houden. Mm-hmm. En natuurlijk vaak honden ook. En we hebben echt de meeste uiteenlopende mooie dingen gezien. Natte handdoeken, ventilatoren, schaduwplekken gecreëerd enzovoort enzovoort. Maar wat gaat er om in het hoofd van een hond? Weet jij dat, als het zo heet is? Werkt dat precies zoals bij ons?
1: Nou, ik denk dat een hond voornamelijk plekken eigenlijk bezig is om zijn lijf te koelen. Dus wat hij op dat moment echt denkt, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar hij wil natuurlijk vooral zijn lijf koelen. En ik denk dat daar vooral zijn hele instinct op dat moment ook op gebaseerd is.
0: Ja, toch zijn er ook, ik weet niet meer wie hoor, maar iemand vertelde van, ja, wij moeten ons hond echt afremmen.
1: Ja.
0: Want die blijft net zo wild en speels doen als op een normale dag. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Hoe werkt dat dan? Want je hebt toch hitte, heb je door als hond, denk ik.
1: Ja, maar er zijn nog wel weer honden die daar ook wel weer beter mee om kunnen gaan dan andere honden. Wij hadden ooit een herder uit Gibraltar, Spanje is dat toch? Ja, en die met warm weer bleef die eigenlijk, als het aan haar lag, gewoon rennen op de stoep. Dus die gaf ik ook altijd rust, want in mijn ogen was dat niet oké. Maar een andere herder zou dat nooit doen. Die gaat liggen en die kan daar helemaal niet goed tegen. Dus het ligt soms ook wel een beetje aan, de ene hond kan warmte gewoon beter reguleren. Er ligt natuurlijk ook een bouw van de hond, gezondheid van de hond. Wat voor vacht heeft je hond? Is die te dik? Is die op gewicht? Dus dat speelt allemaal mee.
0: Ja, ook de afkomst van de hond, dus waar het is geboren, opgegroeid?
1: Nou, ik volg een meisje op Instagram die nou net een hondje uit Curaçao heeft. En dat hondje lag ook heerlijk in de zon in het weekend. Dat zij ook dachten, ja, je komt echt uit Curaçao.
0: Ja.
1: Dus ja, of sommige honden daar misschien dan meer aan gewend zijn. Ja, wie weet dat het uiteindelijk genetisch toch een beetje anders is.
0: Grappig. Nou, we gaan het zo ook uitgebreid hebben over honden van oververre. Of in ieder geval uit het buitenland.
1: Ja.
0: Wat heb jij nou gedaan voor jouw dieren om ze zo goed mogelijk cool te houden?
1: Nou, eigenlijk deed ik nooit zo heel veel meer als ze binnenhouden in de schaduw. 'S ochtends even wandelen, naar buiten om te plassen en dan weer naar binnen. Maar dit jaar had mijn herder er wel heel veel last van. Dus ik heb toevallig net gisteravond een koelvest voor hem besteld.
0: Oh.
1: Dat hoefde eerst niet, maar hij wordt nu ouder. Hè? Dus waar hij eerst goed warmte kon reguleren, wordt hij nu ouder. Hij is eigenlijk iets te zwaar ook. Hè? Want hij kan niet meer zo bewegen als hij wil. Dus dat maakt allemaal dat hij nu eigenlijk gewoon minder goed warmte kan reguleren. En dat ik voor hem ook heel blij was dat de warmte over was.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor hem heb ik een koelvest besteld. En de rest hou ik lekker in de schaduw. En ik heb ze onder de douche gedaan als het echt gewoon te warm was. Lekker koud douchen.
0: Ja.
1: En ja, zo.
0: Leuk. Want dat vroeg ik me ook af. Maar ik kreeg er nog niet echt een antwoord op, volgens mij. Of je ook van die cool sokjes hebt voor honden.
1: Heb je cool sokjes voor honden?
0: Ja.
1: Je hebt cool halsbanden, je hebt cool vesten.
0: Ja.
1: Cool sokken gaan we zoeken.
0: Anders gaan we daar patent op
1: aanvragen. Dat vind ik een goed idee.
0: Ja, want
1: gaan wij een bedrijfje starten.
0: Het hete asfalt ten eerste en het koelt ook nog eens af.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel schoenen voor honden. Maar echte cool sokken, heb je die? Ik weet het niet. Ik meen, het antwoord moet je schuldig blijven.
0: Nou, we gaan het ontwikkelen en dan gaan we daar heel veel geld aan verdienen.
1: Ja, Karin. Okay. We gaan een bedrijf beginnen met z'n tweetjes.
0: Gaan we het zo hebben over de honden uit het buitenland. Na Marieke, het speed me.

0: Marike met het Speed Me. Honden halen uit het buitenland. Je hoort en ziet het toch wel steeds vaker. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Roemeense straathonden is vaak zo'n term die je vaak hoort. Je bent op vakantie, je ziet een hond of een kat.
1: Ja.
0: En die vind je vaak zielig.
1: Ja.
0: En het beestje komt naar je toe. Ja, ja. Dan word je op slag verliefd eigenlijk. En vaak dan zijn er toch ook mensen die nemen dan een dier of mee. Of ze komen in contact met zo'n stichting die dan zorgt dat een dier uit het buitenland wordt gehaald en hierheen komt.
1: Mm-hmm.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik heb zelf ook buitenlandse hondjes. En mijn buitenlandse hondjes die vind ik echt fantastisch. En menselijk gezien zou ik zeggen, ik vind ze heel dankbaar. Maar ik begrijp ook dat het op sommige momenten niet handig is om een buitenlandse hond te nemen. En dat je altijd goed moet kijken, oké, maar wat voor hondje is het nou? Want een van mijn buitenlandse hondjes die vorig jaar is overleden, Floortje. Toen ik haar zag, toen wist ik, dit hondje is zo ontzettend bang voor vreemde mensen. Dat krijg ik naar mensen niet meer goed. Maar gelukkig woonde ik zo dat ik eigenlijk in het veld met haar kon wandelen. En dat het naar ons allemaal heel prima was. En buiten ook, mits ze maar geen vreemde mensen trof.
0: Ja.
1: Dat was zo'n getraumatiseerd, slecht gesocialiseerd hondje. Kijk, en als zo'n hondje dan belandt bij iemand in een wijk die eigenlijk graag met zo'n hondje wil wandelen. Kijk, dan is de match niet goed. En dan is het, dan is het gewoon niet handig.
0: Nee.
1: Dus ik ben er wel, ik vind het heel goed. Maar dat is net als met asielhonden. Hè. Ik hou er heel erg van als mensen een hond een tweede kans bieden. Maar dan wel goed gekeken naar, past dit bij ons?
0: Ja, maar daar gaat het dus om, je moet wel, want vaak is er wat mee, zeg ik even tussen aanleidingstekens, hè, honden uit het buitenland.
1: Mm-hmm.
0: Je moet eerst dus goed in kaart krijgen wat er precies dan mee is.
1: Ja, dat je eerst bijvoorbeeld, hè, sommige hondjes die zitten hier dan bijvoorbeeld al in een pleeggezin. En dan kun je eerst gaan kijken. En eerst met die pleegouders zeg maar overleggen. Oké, maar wat voor hondje is het? Hoe is jullie ervaring? Hoe is die wanneer die alleen wandelt? Hoe gaat het met andere mensen? En natuurlijk is dat nog allemaal maar heel minimaal bekeken. Want die honden zijn daar vaak maar kort. Maar dan heb je wel een beetje een beeld van, oké, maar wat voor hondje haal ik eigenlijk in huis?
0: Ja, ja. En het gaat dus ook wel eens fout, begrijp ik. Zijn er voorbeelden van die jij zo kent?
1: Nou ja, weet je, soms wanneer een hond dusdanig slecht gesocialiseerd is, dat eigenlijk de hele wereld eng is voor zo'n hond. Kijk, dan kan het natuurlijk wel een aantasting zijn van het welzijn van dat dier om die ergens in een wijk te houden waar die eigenlijk heel bang is.
0: Ja.
1: Dus ja, we komen wel dingen tegen dat ik denk, dat was niet zo handig. Hoe goed bedoeld ook.
0: Mm-hmm. Ik zit ook te denken aan honden die hier al in het asiel zitten. Als je honden uit het buitenland haalt, hoopt het dan in zo'n asiel zich ook niet steeds meer op? Zou je dan niet beter eerst in een asiel kunnen kijken, laat ik het zo zeggen?
1: Ik denk dat heel veel mensen ook echt eerst ook wel eens in een asiel gaan kijken. Maar vaak heb je ook, je gaat of naar de asiel of je gaat naar het buitenland. Vaak zie ik ook bij mensen wel, daar is wel een beetje in, of je doet dit of je doet dat.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk zien we ook wel dat als bijvoorbeeld buitenlandshonden dan uiteindelijk herplaatst worden. Asiels kunnen tegenwoordig ook wel redelijk aangeven, oké, welke hond nemen we wel en welke niet. En dan voornamelijk is het trainbaar. Dus op het moment dat jij een buitenlandse hond hebt wat niet gaat in huis. En jij zegt, maar ik wil hem dan naar het asiel brengen. Ja, dan heb je kans dat het asiel zegt, dat gaan wij niet doen. Want dat is voor deze hond niet oké, en dit kunnen wij niet herplaatsen.
0: Nee. Stel, je hebt al honden. Of andere huisdieren, maar je hebt thuis al een heel gezin met bijbehorende huisdieren.
1: Ja.
0: En daar komt soms getraumatiseerde hond bij in.
1: Mm-hmm.
0: Hoe werkt dat en wat kun je het beste doen als baasje?
1: Nou, weet je, je wilt vooral een hond. Ik zeg altijd tegen mensen, ga vooral dingen dus op jezelf betrekken, hoe jij zelf dingen zou vinden. Dus stel je voor, jij bent ergens waar jij je goed voelt, oké voelt, en daar word jij weggehaald en jij wordt geplaatst in een situatie waarin jij niemand kent, misschien geen huiselijke geluiden kent, misschien geen kinderen hebt gezien of nare ervaringen met kinderen. Ik heb een hondje die heeft nare ervaringen met kinderen. Dus wat jij vooral wilt, is dat een hond altijd eerst zich veilig voelt in huis. Dus laat hem met rust, laat hem zijn eigen dingetje doen. Leer hem eerst dat het binnen veilig is, dat er huiselijke nieuwe geluiden zijn, dat hij nieuwe dingen ook ziet. En vanuit daar kun je eigenlijk pas verder gaan kijken. Maar soms met hele jonge kinderen, waar veel drukte is in huis, dan is het altijd wel ook weer kijken, maar is dat dan handig om nu een getraumatiseerd hondje in huis te halen?
0: Ja.
1: Dus dan kom je weer op dat je wel goed wilt gaan checken. Maar wat voor hond haal ik dan naar ons toe?
0: Maar ook met in samenwerking met de andere aanwezige dieren ook, denk ik. Dat lijkt me ook wel moeilijk.
1: Ja, dat kan. Heel vaak zien we wel dat buitenlandse honden op zich redelijk met andere honden overweg gaan. Want dat zijn ze gewend vaak. Hè. Ze hebben daar vaak in opvangst gezeten. Ondanks dat het daar ook vaak wel misgaat hoor. Maar vaak zijn ze wel enigszins gewend aan andere honden. Maar moet jij ook gaan kijken. Ja, maar hoe is de hond die ik nu al thuis heb in het geheel naar vreemde honden? En vindt mijn hond het überhaupt wel leuk dat ik daar een andere hond bij laat?
0: Ja.
1: Dus het is allemaal ja, een compleet plaatje wat je voor jezelf moet gaan maken.
0: Ik kan me ook wel. Je wil wel iets goeds doen. Daarom ga je naar een asiel, denk ik.
1: Zeker.
0: Of daarom haal je een hond uit het buitenland of neem je één mee.
1: Ja.
0: Maar het hoeft dus niet altijd goed te zijn.
1: Het hoeft niet altijd goed te zijn. Nee, ondanks dat wij hele goede bedoelingen inderdaad hebben. Van, hé, je wilt het graag en je wilt graag een arm hondje, een mishandeld hondje, wil je een goed huis bieden. En ik wil dat ook niet heel negatief maken, want heel vaak gaat het ook gewoon heel goed. Hè? Maar het is wel dat je er moet in verdiepen. Ja, maar wat haal ik in huis? En mocht het zo zijn dat mijn hondje bijvoorbeeld wel bang is voor bepaalde mannen of bepaalde situaties, lukt het mij dan om die hond zo'n leven te bieden dat ik hem daarin kan begeleiden? Ook als het niet weer goed komt.
0: Ik ben laatst aangevallen door een anti-mannenhond.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, maar dit is zo'n verhaal. Zij, dat hondje, heel lief klein hondje hoor, zo zag het eruit. Maar ik liep op een terras. Hondje lag vastgelijnd om de tafelpoot heen. Zat daar met zijn baasje. En ik liep langs en in één keer, ja, dat gaat dan heel snel, een halve seconde, hangt dat beest aan mijn been. En toen sprak, nou, ik schrok er best wel van.
1: Natuurlijk.
0: Maar het baasje ook. Dus later kwam ze nog naar mij toe en ze zei, ja, jeetje, ik heb het hondje uit het buitenland gehaald. Half jaar geleden ongeveer. Wij wisten van dat hij is mishandeld. Waarschijnlijk door een man of meerdere mannen. Dus ik ben daarvoor in training gegaan met die hond. En ze dacht dus dat het eruit was.
1: Ja.
0: En blijkt dus van niet. Omdat ik misschien iets te dichtbij liep. Of
1: dat kan.
0: Die kant uitkeek of zo. Ja. Ik ben natuurlijk een zeer imposant figuur, heb ik.
1: Ja, echt.
0: Dus, nee, maar goed, dat werd in één keer getriggerd. Terwijl zij dus dacht dat het...
1: Dat het oké was.
0: Weg was.
1: Ja. Nou ja, en zo zie je ook dat je eigenlijk altijd als eigenaar dan ook vooral een beetje moet op gaan letten. Oké, maar wat is de grens van mijn hond? En wanneer zie ik dat mijn hond zijn grens bereikt? En wat er dan misging bij jou, hè? Dat is voor mij niet helemaal helder. Maar er gebeurde iets waardoor die hond dacht, oké, maar nu moet ik daar iets aan doen. En dat is dan gebeurd. Dat is heel vervelend. Maar je ziet over het algemeen, als je goed kijkt naar een hond, zie je vaak wel wanneer het misgaat, zeg maar. En dan geeft hij eigenlijk aan, ja, maar nu bereik jij een grens voor mij. En wanneer daar dan iets gebeurt waardoor die grens overschreden wordt, dan heeft de hond maar één keus. En dat is... Hey, ik heb zelf een buitenlands hondje, Miss Lea heet ze. En Missy is echt super lief naar mensen. Echt fantastisch naar mensen. Maar kinderen van ongeveer 4 tot 12, als ik haar daar laat gaan, dan bijt ze die. En waarom? Zij is in Moldavië gevonden met 3 gebroken poten op de vuilnisbelt. Daar hebben ze haar opgegooid en dan kon ze daar doodgaan, zeg maar. Maar wij denken dus dat kinderen dat dus gedaan hebben. Dus misschien dat deze hond ook wel ervaring had, hè, in jouw geval, met een man. In een soortgelijke situatie, zeg het maar.
0: Kan zomaar.
1: Ja.
0: We weten het nooit.
1: Maar ik denk dat je een imposante figuur
0: hebt. Ja, dat
1: hoor.
0: Denk ik ook.
1: Ja.
0: Karin, bedankt.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Tot volgende keer. Dit was mijn laatste tussenmiddag. Ik ga met vakantie. Morgen doe ik nog een ochtendshow. Rondje Zummer is natuurlijk volgende week. Dus wij zien elkaar ergens in augustus weer.
1: Wij zien elkaar in augustus weer. Fijne zomer, hele fijne vakantie. Geniet ervan.
0: Dank je. Doei.
1: Doei.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
9: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
10: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
11: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkerbijwagenborg.com.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
19: Something in the water, dat moet wel koolzuurgas zijn. Met ijsblokjes, schijfje citroen en een rietje en doe eens gek. Ook met een

Hollywood klinkt het lief. Brooke Fraser en Something in the Water. Dinsdagmiddag, goedemiddag. Brooke die zong vroeger altijd in de kerk en op grote bijeenkomsten. Kumbayama Lord en Halleluja, allemaal religieuze liederen. En de fans van Brooke die keken wel een beetje verbaasd op toen ze in één keer met een popliedje op de proppen kwam. Wel een heel keurig liedje hoor, dat dan weer wel. En het werd omarmd. Brooke Fraser van alle markten thuis. Iets heel anders nu. In het nummer van Jimmy Nail Ain't No Doubt hoor je niet alleen Jimmy Nail zingen. Plots is daar ook een vrouwenstem die tegen ons zingt. Een krachtige stem die de monologen van Jimmy Nail tegenspreekt. Wie is deze dame? Dat is Sylvia Mason James. En die kun je ook horen bij The Pet Shop Boys, bij Cher, The Simple Minds, Roger Waters en Robbie Williams. Maar ook een mooie hoofdrol voor haar in Ain't No Doubt van Jimmy Nail.

Ed Sheeran met de grote vriend van Max Verstappen. En zijn naam is Martin Garrix. Repeat it op Radio Noord. Sommige liedjes, als je die hoort, dan... Ja, dan zit je eigenlijk al in een film. Of je nou aan het wandelen bent, of auto rijdt, of gewoon buiten zit en kijkt hoe het gras groeit en een vogel ziet vliegen. Bij de eerste tonen, dan... Ja, als je een beetje fantasie hebt, dan gebeurt het vanzelf in je hoofd. Als je de eerste klank hoort van U2, van The Unforgettable Fire, dan is de film in je hoofd gewoon daar.

Hurtado en Say It Right op Radio Noord. In Nederland had je vroeger Top Op en Countdown. En als je daar naartoe wou, dan kon dat. En in sommige programma's hadden ze vaste dansers en danseressen. Dat zag er leuk uit in het publiek. Dat concept hebben ze geleend van Soul Train in Amerika. En als je dan stond te dansen bij Soul Train en er kwamen allemaal artiesten, dan kon je wel eens goed in de spotlights komen. En wat gebeurde er met de danseressen Jody Watley en Jeffrey Daniel? Die werden eruit gepikt. Jullie zien er goed uit, jullie gaan een liedje zingen. En zij werden later de groep Shalamar.

0: Shalomar op Radio Noord met Jody Watley en I Can Make You Feel Good. Die danste bij het tv-programma Soul Train en werd ontdekt en mocht een liedje opnemen. En ik zat te denken, wie danste er vroeger ook alweer bij Avro Stopop?
1: Penny!
0: Ja,
1: ja,
0: maar later kwam er een heel ballet wat dan ook wel danste.
1: Ja.
0: En daar zat Gerard Joling. Ja, die danste er vroeger ook en die is later ook ontdekt.
1: Bij Annie, hou jij mijn tasje even vast?
0: Die ook?
1: Ja, daar zat hij ook achterin.
0: Geweldig, weer wat geleerd. Zometeen praat je ons bij, wat zit er allemaal in het nieuws?
1: Duurt nog even, maar het team is inmiddels compleet.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Het is 1 over half, 3. Het laatste nieuws krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De brand in 2 staakervens aan de Eltjo Ruggenweg heeft voor grote zwarte rookwolken gezorgd boven de stad. Het vuur woedde op een terrein achter de Praxis Bouwmarkt aan het Damste Diep, de hoogte van het Eemskanaal. Een silo naast de brand werd met water gekoeld. Niemand raakte gewond. Een 26-jarige man uit Algerije is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een steekpartij in het aanmeldcentrum in Ter Apel, brandstichting in de gevangenis in Leeuwarden en het bespugen van een medewerker van die gevangenis. De man stak 15 januari dit jaar een medebewoner van het AZC in Ter Apel in de hals terwijl die zat te eten. 2 weken later stichtte de man brand in zijn cel in een gevangenis in Leeuwarden. Nadat hij uit zijn cel was gehaald, spuugde hij een medewerker van het interne bijstandsteam in het gezicht en in de mond. De man heeft aangegeven te willen terugkeren naar zijn geboorteland Algerije. Hij behoort dan ook tot de groep Veilige Landers. Veel emoties tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Pekela over de komst van een nachtopvang voor asielzoekers. Asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen vanaf vrijdag terecht in een pand op bedrijventerrein Holland Marsh in Nieuwe Pekela. De noodopvang biedt plekken maximaal 80 vluchtelingen en blijft tot uiterlijk 1 oktober open, zo maakte de gemeente gisteren bekend. Buurtbewoners gaven aan overvallen te zijn door het nieuws en hadden veel vragen, vertelt wethouder Ellen van Klaveren.
7: We hebben ook een telefoonnummer beschikbaar, dus als inwoners vragen hebben, mogen ze altijd naar ons bellen. Maar we gaan nog een keer in gesprek met de omwonenden al daar, om de feitelijke vragen die ze nog over hebben van, noem iets op, aan en afrijden van bussen, hoe dat in zijn werk gaat. Al die praktische vragen die kwamen uiteindelijk naar voren. En daar gaan we nog even met de omwonenden over in gesprek.
1: Een volleybalclub Lycurgus heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet met de komst van Liam Christiansen uit Canada. Coach Sam Gortzak is blij met de nieuwe middenaanvaller die veel lengte toevoegt aan zijn ploeg, die grotendeels intact blijft. Hij hoopt daarmee dat Lycurgus volgend seizoen weer mee kan doen om de titel.
8: Wij willen minstens even goed zijn als vorig seizoen. Ik denk dat uitstekend is gelukt. Ik denk dat we in de breedte beter zijn dan vorig seizoen. En of er dan weer een finale spelen is en om het landskampioenschap spelen is, dat zien we dan wel. Maar het is echt wel moeilijk om bij de topclub, bij Orion, aan te sluiten. Dus ik hoop op een evenaring van vorig seizoen. En als je een finale serie speelt, dan kan alles gebeuren.
1: De nieuwe competitie begint voor Lycurgus op 24 oktober. Meer op Noordsport.
0: Dankjewel, Edwin. dan door naar Harma met het weer.
9: Vanmiddag is de bewolking de kin een spatje regen uitvallen, maar op de meeste plek blijft droog en er is ook over het zou zijn. De wind is zwak tot matig, komt nu het noordoosten met zo'n 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht kan er een bui voor komen. Voor de rest ben er opgeklotst met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op bui en doorbie is onweer ook niet uitsloten. Voor de rest is er geregeld zon en met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen van Bill Withers, The Lovely Day en One Republic Run. Ga je zo meteen ook horen. En ik ga mooie prijzen weggeven. Iedereen heeft het over de penalties, Nederland-Marokko. Maar niemand, tenminste, ik hoor bijna niemand die het heeft over orgeljoker. Die is ook niet blij. Hoe dat zit, hoor je zo?
10: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
12: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
12: 0683-252-162.

0: Brothers, klassieker op Radio Noord. Lovely Day. Plaatje over vandaag. Ja, nog even over het voetbal. Iedereen heeft het over Nederland-Marokko en de strafschoppen, maar niemand heeft het over orgeljoker. Die arme orgeljoker, ze baalt ervan dat haar optreden op het WK voetbal nu niet meer doorgaat. Nu Nederland is uitgeschakeld door Marokko. Maar, zegt ze, ze is wel heel dankbaar voor de uitnodiging. Alles stond klaar om morgen te gaan vliegen, vertelde ze. Ja, en eigenlijk zou ze al spelen bij de wedstrijd Nederland-Marokko. Maar dat ging op het laatste moment niet door, omdat de FIFA niet alles in kannen en kruiken had. Vandaag in plaatje over het orgel centraal.
1: Zo klinkt de plaat

En dit is de vraag. Welke band met het gierend Hammond-orgel heb je net gehoord? Welke band was dat? Als je het weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Was dat A, de Condonering? Was dat B, de Dijk? Of C, de Bukkers? Welke band met het gierende orgel heb ik je net laten horen in het kort prachtig mooi liedje? Was het van de Condonering? Was het van de Dijk? Of C, van de Bukkers? Als jij het weet, je wil een gokje wagen, dan mag ook 050-3188-288. En wie weet, scoor je dan zometeen wel al die mooie prijzen. De doos met lekkere droge worsten en wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine. Heel kort heb ik je een fragmentje laten horen met een heerlijk orgel. Maar van wie was dat? Was dat van de Condonering? Was dat van de Dijk of van de Bukkers? 050-3188-288. Wie ga ik blij maken met al die mooie prijzen? Als je nu belt, maak jij kans op die worsten en de

0: Als het warmer is dan 20 graden, dan komt deze goed tot zijn recht hoor. Als het zonnetje schijnt ook. Zummertiet van Fries Wolman. Plaatje over speel ik vandaag met Sandra Klaassen. Sandra, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Alles wel, Sandra?
1: Jazeker.
0: Onderweg is in de auto, waar gaan we naartoe?
1: Van A naar B, maar in dit geval A naar D, van Appingedam in naar Delfzijl.
0: En wat is er in Delfzijl?
1: Ja, wat is er in Delfzijl? Nee, ik moet even iets ruilen qua kleding, dus vandaar dat ik even naar Delfzijl moet.
0: Het stond toch niet leuk of het werd afgekeurd?
1: Nou, door mijzelf werd het afgekeurd, ja.
0: Oh, kijk.
1: Goed. Laat ik het daar maar op houden.
0: Oké. Vind je het ook zo erg voor orgeljoker?
1: Ik heb dat niet gevolgd, als ik heel eerlijk ben.
0: Oké. Vandaag het orgel centraal in plaatje over. Welke band met het gierend Hammond-orgel heb ik je laten horen?
1: De Dijk.
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: De Dijk, het enige echte juiste antwoord. Het liedje, weet je dat ook nog?
1: Ja, daar zat ik net over na te denken, maar ik... Nee, heel eerlijk, ontbreekt mij de titel wel even. Maar ik herkende gelijk De Dijk. Iets met een stad, kan dat?
0: Correct, het even is juist. Niemand in de stad, nou, inderdaad.
1: Kijk, nou...
0: Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten... en we doen er ook nog een keer RTV Noord sokken bij. Gefeliciteerd.
1: Komt helemaal goed uit met dit weer, de sokken. Helemaal
0: en
1: goed.
0: Ik weet nu al dat je de sokken niet hoeft te ruilen... want ze zitten hier als gegoten en... Nou, het staat je waarschijnlijk ook enig.
1: Ik ga een foto sturen.
0: Nou, we kunnen niet wachten. Sandra, gefeliciteerd. Goede reis.
1: Dankjewel.
0: En ik draai De Dijk met het heerlijke orgel. Dit is Niemand in de Stad.

De Dijk op Radio Noord en Niemand in de Stad in plaatje over. En als we dan naar een concert gingen van De Dijk en het liedje werd ingezet, Niemand in de Stad, dan kwam er kippenvel vanaf mijn enkels tot in mijn nek. Hard meezingen, genieten van het orgel. En dan dacht ik, morgen dan ga ik hem draaien op de radio.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
18: De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Het scheelde niet veel of we zouden deze mannen kennen als de Sons of Jonas. Nou, dat bekte toch niet zo lekker. Dus hebben ze de naam veranderd naar...

Would You Be Loved? Een filmscenario met in de hoofdrol Sam Fender. Hij werd ontdekt in de pub waar hij destijds werkte. Sam groeide op in een arbeidersplaatsje, North Shields, en had als twintiger een bijbaantje achter de bar in de lokale pub. The Low Lights Tavern. Als je die naam zo hoort, dan zou je zeggen, er komen niet hele frisse mensen. Op een avond zat de manager van sterartiest Ben Howard in de kroeg. Sam die werd door zijn baas aangespoord. Joh, dit is het moment, pak je gitaar en ga gewoon spelen. Dat heeft hij gedaan. En je raadt het al, hij werd ontdekt. Hij kon gelijk tekenen. Resultaat, platencontract, mooie liedjes. Dit is Sam Fender samen met Olivia.

Dat geeft niks, jongen, als je het maar probeert. Een 10 voor de moeite en een pluim voor de stapjes. Genesis op Radio Noord en I Can Dance. Zometeen hoor je King, Love and Pride en Eiffel 65. Deze ga je meezingen. Je wil het niet, gaat vanzelf.

0: zo mannelijk. Je hoorde King, Love and Pride en... Edwin, wat is er aan de hand?
1: Nou, dat ga ik je daar vertellen. Maandag, dan gaat het beginnen. Kent hem, hè? Iets met de brug?
0: Oh, ja. Heerlijke tune, dit.
1: Kunt u nog even horen?
0: Oh, dan ga ik hem afronden.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Het is 3:30 inmiddels. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Zeker. Edwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Tegen een 50-jarige man uit Uithuizen is TBS met dwangverpleging geëist voor het neersteken van een destijds 16-jarige jongen. Hij zou dat augustus vorig jaar hebben gedaan. Slachtoffer werd meerdere keren gereanimeerd, lag dagenlang in coma, moest 8 keer geopereerd worden. Een motief voor het steken is niet duidelijk geworden. De verdachte ontkent alles. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij werd in 2016 al eens veroordeeld voor een steekpartij, kreeg toen ook TBS opgelegd. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn. Aanvankelijk hoopte ProRail dat het treinverkeer na 5 uur vanmiddag weer op gang zou komen, maar dat is uitgesteld tot na middernacht. Oorzaak van het probleem is een blikseminslag afgelopen weekend. Woordvoerder Friso Schotanus legt uit wat er nu aan de hand is.
7: Het gaat er vooral om dat er storingen zich voordoen, waardoor de seinen en de wissels niet werken. Dus dan kun je ook de treinen niet veilig laten rijden. Er is van alles vervangen. Er zijn relais vervangen. Er is een zware transformator uit het zuiden van het land gehaald. De voeding, dus de energievoorziening, is vervangen. En de laatste stand van zaken is dat er een hele nieuwe relaiskast wordt geplaatst. Die is onderweg en die wordt dan vervolgens geïnstalleerd en getest. En als dat allemaal goed gaat, dus dat er niet weer opnieuw storingen zich voordoen, dan hopen we de treinen weer te kunnen laten rijden.
6: Arriva laat 2 keer per uur bussen rijden tussen Groningen en Zuidhorn. De stoptrein tussen Zuidhorn en Leeuwarden rijdt wel. De N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is nog steeds afgesloten voor verkeer. De provincie ruimt daar bomen op na de storm van vorige week. Aanvankelijk bleef de weg wel open, maar gold er een lagere maximumsnelheid. En omdat veel automobilisten zich daar niet aan hielden, besloot de provincie de weg volledig af te sluiten. De verwachting is dat hij later vandaag of morgen weer open gaat. De gemeente Groningen werkt vanaf maandag aan het verbeteren van fietsen en looproutes rond de toekomstige omleidingsroutes van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Met deze maatregelen worden de routes voorbereid op de extra fietsers en voetgangers die straks niet meer via de brug kunnen. Die wordt namelijk de komende jaren vervangen. En het Rijk heeft besloten geen tijdelijke brug over het Van Starkenborghkanaal aan te leggen. De gemeente kiest ervoor de werkzaamheden de komende 2 weken te doen, omdat het vanwege de vakantie minder druk zal zijn. Nooit vakantie, rtvnoord.nl.
0: En dank je. En als ze vakantie heeft, dan is ze toch nog wel in de buurt van thuis. Harma, wat doe je?
8: Vanmiddag is de bewolking de kin een spatje regen valt, maar op de meeste plek blijft droog en er is ook over het zou zijn. De wind is zwak tot motig, komt nu de noordoosten met zo'n 22 tot 24 graden. Vanop en vannacht kan er een buivuur komen. Voor de rest ben er opgeloosd met 13 tot 17 graden als minimum. En dan is de kans op bui en doorbie is onweer ook niet uitsloten. Voor de rest is er geregeld zon. En met een zwakke tot motige noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van Cameron Whitecamp. The Kingdom of Fear hoor je voorbij komen. Ik heb Anita Meijer en nog een fijn duo. Train samen met Ashley Munro. Bruises, komt eraan.
9: Nu mega opruiming bij
10: Meertens Meubelen.
9: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
11: De koffie staat klaar.
12: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

En een uithaal van Anita Meijer. Why Tell Me Why op Radio Noord. Zometeen, als je nog niet weet wat je moet eten, de mannen van Haal Gewoon hebben wel een suggestie. Dus als je nog boodschappen moet doen, blijf even luisteren. Want dan is je boodschappenlijstje

0: Mojo op Radio Noord, Lady, hear me tonight. Geen lady, maar een heer. Erik Bats, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Karel.
0: Goedemiddag. Zometeen Studio Grun, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: 48 jaar bij de zaak. Zover ben jij nog niet, hè?
0: Nee.
1: Oh, je bent nog wel op je 8e begonnen, maar niet hier.
0: Nee, dan moet ik nog eventjes.
1: Ja,
0: dan moet
1: precies,
0: ik
1: nog eventjes. Maar in Noordbroek, bij een supermarkt, is een dame die daar al 48 jaar werkt. Ze neemt nu afscheid.
0: Ja.
1: Dus die laat wel een leegte achter. Zometeen een reportage daarover. Nog steeds dezelfde lach. Dus alsjeblieft mensen, raad hem een keer. Ik wil die prijs weer weggeven vandaag, als het even kan. Leuke topo vandaag.
0: Uiteraard.
1: Ja,
0: dat is
1: zeker.
0: Altijd.
1: Ja, vul het maar in. Ik heb geen idee waar we zijn, maar dat hoor ik straks wel. Het is ongetwijfeld weer leuk. En we hebben natuurlijk wat Vinsoe. Dat gaat ongetwijfeld over afgelopen nacht.
0: Oh ja. Voor iedereen die tv kijkt en denkt van, wat ziet Erik er bijzonder uit. Ja, dat is het beeld van Edwin.
1: Heb je geen hoofd?
0: Nee, je hebt wel een hoofd, maar Edwin staat in beeld.
1: Kun je playbacken, Edwin?
0: Hij playbackt heel goed.
1: Zometeen in de studio Grun.
0: Dat en meer zometeen tussen 4 en 6. Deze is van de House Martens tot

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
12: Mooi Erik. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn. Aanvankelijk hoopte ProRail dat het treinverkeer na 5 uur vanmiddag op gang zou komen. Maar dat is uitgesteld tot na middernacht. De brand in 2 staakcaravans aan de Eltjo Ruggenweg in Groningen heeft voor grote zwarte rookwolken gezorgd. Niemand raakte gewond bij die brand. En een 26-jarige man uit Algerije is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een steekpartij in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Brandstichting in de gevangenis in Leeuwarden. En het bespugen van een medewerker van die gevangenis.
11: Oké, meer Gronings nieuws hoor je straks om 4:30.
13: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
14: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
16: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedem. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
18: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
19: Met Erik Bak.
11: Goedemiddag, met nog 2 uur voor de boeg op dinsdagmiddag. We hebben weer verkeer, een nieuwe topo. Na 4:30 de lachlijn en fijne muziek.

너라 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

0: dingetje afgelopen is. Maar dan gaat hij toch nog even door. Dat slotakkoord pikken wij ook nog even mee. Coldplay en BTS en My Universe. Even na 4 op dinsdagmiddag is er al sprake van een middagspits.
1: Het is nog steeds ongelooflijk pech voor de mensen die met de trein willen. Groningen Europa Park richting Leeuwarden. Daar is een stroomstoring. Dus tussen Groningen en Zuidhorn geen treinen, wel bussen.
0: Oké. Okay. En hopen we een beetje dreugd nog vanmiddag, Harma.
2: Nou, er zit wat hele lichte regen aan te komen. Wat lichte buitjes die de komende, nou zeg maar over een uur ongeveer zo, het zuidelijk deel van de provincie intrekken. En het is allemaal niet zo heel veel. Maar het wordt toch een beetje nattig en vernomen. Dan zetten die buien ook wel een beetje deur in. En eigenlijk een beetje verspreiden over de provincie. Maar ja, desondanks, ondanks anderhalf, twee uur de zon, werd wel zo'n 22 tot 23 graden groot. Dus door is al dan niks mis met. En het is rustig weer. De wind komt uit het westen, kreeg een is zwak tot motig. Dus de komende uren vanuit het zuidwesten storen gaan toch overal wel kans op een buitje of eens wat lichte regen. Vanopen ook. Vannacht wordt het overal droog met opkloord weer en een minimum van 13 tot 17 graden. Ja, en dan is de kans op bui, kans op onweer is ook aanwezig. Boomlucht wat kolder, dus het is wat onstabiel. Voor de rest zeg ik ook een regenmotig zon en met een zwakke tot motige noordwesten wordt het 21 tot 23 graden.
0: Oké, okay, Harma, dankjewel. Tot straks.
1: Jo, tot zo.
0: Ja, we houden die buien raar ook een beetje in de gaten hier, want houden we droog tot
1: de partytenten staan. Ja. Ja, dat is altijd mijn favoriete uitzicht. We hebben vanuit de radiostudio, vooral waar ik zit, hè, ik kijk natuurlijk richting de gang. We hebben een glazen gang, dus dan zie ik onze binnentuin. En dan staan de tentjes klaar en dan staan de drankjes en de hapjes.
0: Ja. Als Edwin het nieuws leest, dan kun je als kijker even stiekem meekijken.
1: Ja, nou ja, dat is wel waar. De borrel gaat volgens mij zo. Hoe laat begint dat? 5 uur?
0: 5 uur, dacht
1: altijd
0: ik,
1: net even te vroeg voor
0: missen,
1: ons, hè?
0: Missen wij net een uurtje?
1: Hè?
0: Missen wij net een uurtje?
1: Ja, maar goed, het begint pas als wij er zijn.
0: Ja. Nou, de show gaat wel beginnen nu.
1: Help.

0: Je hebt de sleutel er ook bij. Madonna, open your heart. Was dat? Ja, in Noordbroek werd vandaag afscheid genomen van een plaatselijke legende. In supermarkt Spar ging medewerkster Antina Wolcher met pensioen na 48 jaar gewerkt te hebben. Dat maak ik niet zo vaak meer mee. Ze werd daarom verrast met een groot afscheid en veel lieve woorden van collega's en vaste klanten.
1: Dit wordt mijn laatste broodje. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik vind het prachtig. Een dubbel gevoel. Ik ga het heel erg missen. Absoluut. Mijn collega's, mijn werk. Maar ik ga wel een hele mooie tijd tegemoet.
2: Antina was altijd vriendelijk. Altijd uiterst inzetbaar. Altijd, weet je, de mensen. Je woont in een klein dorp. Antina werkt hier al 48 jaar. Dan ken je elkaar.
3: En wat ga je missen als je hier de volgende keer weer komt? Wat voor winkelervaring wordt dat dan?
2: Nou, kijk, je komt binnen. Het eerste wat je ziet is Antina. En dan is dat die, hey, hoi, hallo. Dat. Maar zij is zo het gezicht van Noordbroek. En dat ga je missen. Maar ik gun haar enorm genieten van het pensioen.
1: De planning is reizen. Eerste reis, Schotland, zei jij, hè? Dus dat is de bedoelde Henk.
4: Ja.
1: Henk wil een campertje. Dus ja, en ik heb meer tijd voor mijn hobby.
4: En dat is?
1: Keyboard spelen.
5: Iedereen kende haar. Sommige klanten gingen niet naar de Spark, maar die gingen even naar Antina toe. Dus een enorm gemis, maar ze heeft een pensioen meer dan verdiend.
6: Antina is een hele lieve collega, heel behulpzaam. Ik werk hier nu 2 jaar. En je kan haar alles vragen. Ik bedoel, je bedenkt het maar. Ze is net een lopende encyclopedie. Omdat ze natuurlijk al zo lang hier werkt. Dus dat is echt... En ze is heel lief. Ja. En een hele leuke droge humor. Ja. Dat is ook leuk.
1: Ik kom hier wel regelmatig even binnen dippen. Ja. Ja, zeker weten.

0: of bent.
1: Nou, ik had je een leuke topo beloofd. Nou ja, ik ging er gemakshalve maar even vanuit dat het leuk is.
2: Altijd mijn best.
1: Vertel het ons, waar zijn we?
2: Ja, we zaten natuurlijk echt in het hart van Groningen gisteren, hè, op Martini Kerkhof.
1: Ja.
2: Dan ga je eventjes weer de stad uit, de provincie in. En ik ging helemaal zo op de kaart naar de Friese grens. En ja, we doen het al zo ontzettend lang. Dus ontzettend veel naampjes zie je dan. Oh ja, Pama. Weet je dat nog? Hadden we een hele leuke ambassadeur bij. Kan heel verhaal bij los.
1: In het begin was dat nog, hè?
2: Ja, klopt. Dat heeft ook indruk op mij gemaakt. Ook omdat we een ambassadeur die zei zo, Pama.
1: Ja.
2: Heel erg blijven hangen. Kommerzijl ging ik een beetje zo bij hoekje. Dacht ik, oh ja, ook leuk. En toen zag ik de naam Ruigewaard. En vlak daarboven de Ruigewaard. En dan daar ook nog weer boven Ruigezand. Dus ik dacht, nou, daar moet ik toch even induiken hoe dat dan precies zit. We gaan voor het buurtschap Ruigewaard. Weinig over te vinden. Super klein. Ligt echt precies in het midden tussen Kommerzijl en Pieterzijl.
1: Ja.
2: En ja?
1: Ja, toevallig weet ik dit.
2: Heb ik dit net gehad?
1: Nee.
2: Oh, ik schrik helemaal.
1: Nee.
2: Waarom weet jij dit?
1: Nee, dat kan ik wel zeggen. Ik heb vroeger ooit een sluiproute ontdekt. Ik moest een keer de boot naar Hameland halen.
2: Ja.
1: Dat gaat me niet lukken. En ik denk, ik ga binnendoor. En toen kwam ik daar langs.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Nou, dat
1: naar Hoverts.
2: Hebben we dus de allereerste anekdote hebben we alweer binnen.
1: Ja.
2: Het is ook een polder. Dus misschien ben je wel de hele polder gereden. Ja, het buurtschap heeft absoluut geen, hoe noem je dat? Plaatsnaambordje of zo. Ik kan ook nog niet precies vinden wie er nou woont en hoeveel mensen. Want ja, het is ook geen straatnaam, het is eigenlijk überhaupt geen weg. Het grappige is, Ruigewaard, het buurtschap zelf, staat op de kaart gewoon in het midden van allemaal weilanden. Dus wat er nou precies wel en niet bij hoort, ja, dat gaan we nu uitzoeken. We beginnen er gewoon aan.
1: Ik ben benieuwd of er mensen zijn die nu al zeggen van, ja, oh, maar ik kom daar vandaan.
2: Dat zou echt top zijn.
1: Ja, die mogen dan bellen. 050-3188-288. Hier hebben we het ook al eens over gehad in Topo, over de werkverschaffing.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Half vijf geworden, tijd voor het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag Erik, geen gewonden vanmiddag bij de brand in twee staakervens aan de Eltjo Ruggenweg in Groningen. Het vuur woedde op een terrein achter de Praxis Bouwmarkt aan het Damse Diep, de hoogte van het Eemskanaal. Een silo naast de brand werd met water gekoeld voor het geval het vuur zou overslaan. De brand zorgde voor grote zwarte rookwolken die goed in de binnenstad ook te zien waren. Een 26-jarige man uit Algerije is veroordeeld tot 3 jaar cel voor een steekpartij in het aanmeldcentrum in Ter Apel, brandstichting in de gevangenis in Leeuwarden en het bespugen van een medewerker van die gevangenis. De zogenoemde veilige landen stak 15 januari dit jaar een medebewoner van het AZC in Ter Apel in de hals, terwijl die zat te eten. 2 weken later stichtte de man brand in zijn cel in de gevangenis in Leeuwarden. Nadat hij uit zijn cel was gehaald, spuugde hij een medewerker van het interne bijstandsteam in het gezicht en in de mond. De man heeft aangegeven op termijn te willen terugkeren naar zijn geboorteland Algerije. Een 52-jarige melkveehouder in Nieuw-Weerding is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... voor ernstige overtredingen van de wet dieren. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateren tijdens meerdere controles vervuilde lichtboxen waarin mest en urine lagen opgehoopt. Ook zagen ze dat tientallen runderen kreupel waren en niet de noodzakelijke zorg kregen. Daarnaast bleek jongvee beschimmeld en verrot voer te hebben gekregen en waren op het bedrijf scherpe delen aanwezig waaraan dieren zich konden verwonden. De veehouder was in 2019 en 2021 al eens veroordeeld voor vergelijkbare overtredingen. De N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is nog steeds afgesloten voor verkeer. De provincie ruimt daar bomen op na de storm van vorige week. Aanvankelijk bleef de weg open met een lagere maximumsnelheid, maar omdat veel automobilisten zich daar niet aan hielden, besloot de provincie de weg helemaal af te sluiten. De verwachting is dat die later vandaag of morgen weer open gaat. En busreizigers kunnen vanaf morgen ook aan het gedempte Zuiderdiep in Groningen opstappen op de nachtbussen van Q-Bus. Q-Bus voegde de extra stopplaats toe omdat het busstation is verhuisd naar de zuidkant van het hoofdstation. En daardoor wordt het minder makkelijk voor nachtelijke busreizigers om naar een bus te lopen vanuit de binnenstad. De wijziging geldt voor de nachtbussen naar Drachten, Appingedam en Delfzijl, Assen, Rode en Leek en Anne en Zuidlaren. En vanaf morgen gaat ook een nieuwe nachtbus rijden tussen Groningen en Veendam. Meer op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel. Dan Harma met het weer.
7: Vanmiddag is de bewolking de kin een spatje regenuitval, maar op de meeste plek blijft droog en er is ook over het zou zijn. De wind is zwak tot motig, komt nu het noordoosten met zo'n 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht kan een bui voor u komen. Voor de rest ben er opgeklopt met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op bui en doorbij is onweer ook niet uitsloten. Voor de rest is er geregeld zon en met een zwakke tot motige noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
5: Straks spelen
8: op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit. De boorindustrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De boorindustrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Fries Geloo.

Ja, wat ik wilde zeggen dus, zometeen weer de lachlijn. Niet geraden gisteren, dus dezelfde lach hoor je straks nog een keer. Dus doe mee en probeer het door te komen. Is je antwoord juist, dan zijn de prijzen voor jou. Maar eerst Armin van Buuren en Chef Special.

0: Armin van Buren.
1: De ingehuurde geluidsman zou je kunnen zeggen van Chef Special. Larger than life was dat. Ja, we gaan weer lachen op dinsdagmiddag. Gisteren hadden we een hele leuke kandidaat. Bertus Beuker. Ik zou zeggen een stripfiguur uit de Donald Duck. Maar het was gewoon Bertus Beuker uit Stadskanaal.
2: En, hij was het echt.
1: Ja, hij was het echt. En had ook best wel een grappig antwoord. Na al die mannelijke namen hoorden we ineens een vrouwennaam.
2: Helene Hendricks.
1: Helene Hendricks. En als je dan luistert...
2: Ja, kan ook.
1: Een beetje in, hè? Ja.
2: Leuk, hè? Dat hebben we nog niet verteld. Maar ik heb goed nieuws voor jou. Ja? En voor iedereen die luistert.
1: Oh.
2: Ik ga een hint geven.
1: Nou, zet je schrap, lieve mensen thuis. Hier komt de hint.
2: Boerderij.
1: Boerderij. Weten we dus ook dat het een BN'er is?
2: Het is een BN'er, het is geen Groninger. Dus alle Gronings namen mag je doorstrepen. Je kan gaan puzzelen met de cryptische hint. Boerderij.
1: Boerderij.
2: En dan is het gewoon die prijs halen.
1: Nou, ik zou bellen 050-3188-288. Heb je het goed, dan zijn de prijzen voor jou. En dat is natuurlijk die Studio Groningen muziektegel. Die krijg je sowieso met daarin ook jouw favoriete plaat. We doen er even nog sokken bij. Oh, je wilt dat dag nog een keer horen, let op. Dat is hem helemaal. 050 dus, 318-288. U weet, horen we jou dadelijk als kandidaat aan de lijn in Studio Grun bij de Lachlijn. Naar John Farnham. You're the Voice.

0: John Farnham en You're the Voice. En The Voice is van Esther Bakker, want zij is onze kandidaat. Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit Groningen.
1: Uit Groningen, de stad.
0: Ja, je hebt de lach gehoord, je hebt een idee wie het is. Had de hint daar nog invloed op?
1: Zeker. Toen dacht ik ineens van, dit is het.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Nou, je mag het ons zeggen, Esther. Van wie is onze lach?
1: Raven van Dorst.
0: Raven van Dorst.
2: Nou, zou misschien wel verklaren waarom we zowel mannen als vrouwen namen hebben gehoord.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: En ze heeft boerderij van Dorst.
1: Boerderij van Dorst.
0: Precies, ja. Ja.
1: Voor de zwijnen, ook op de boerderij.
0: Nou.
2: Alles op de boerderij.
0: Esther, het is helemaal goed.
2: Ook maakt het helemaal
0: goed. Ik kan er heel lang verhaal van maken, maar het is gewoon helemaal goed. We gaan het ook nog even controleren.
3: Ik vind wel dat je niet echt je best doet om aardig gevonden te worden.
0: Ja, dat was hem weer.
3: We gaan even zitten.
0: De rollende lach van...
2: Raven.
0: Raven van Dorst, inderdaad. Helemaal goed, Esther Bakker uit Groningen. Jij wint de prijzen. En dat betekent dat jij onze studiogun muziektegels thuis stuurt krijgt. En het leuke daarvan is dat jouw favoriete plaat dan bovenaan staat.
1: Geweldig.
0: En voordat we dat gaan doen, moet er eerst even een plaatje uit. Dus we hebben onze computer even gevraagd van nou, pak even twee liedjes uit onze lijst. De lijst der winnaars, de galerij der winnaars die we hebben met al die liedjes. En er komen twee liedjes uit. Jij mag kiezen welke je eruit wil hebben. Let op hoor, die komen ze.

0: Piet Veerman solo ook nog in de lijst staan volgens mij. Ook met de Cats. Ja, wie van deze twee mag er wat jou betreft uit, Esther?
1: Ja. Nou, sorry voor Erwin, maar hij gaat eruit. Erwin de Vries.
2: Nee, maar afscheid van Erwin de Vries.

0: Ik hoorde Erik heel duidelijk sturen op de cats.
1: Ja?
0: Ja. Oh, ja. Ja, want we hebben Piet ook al. Maar ja, altijd als ik mijn best om te sturen, mislukt het ook. Dus het is wel mooi.
1: Ja. Ja, ik heb goed nieuws voor de fans van Erwin de Vries. Want volgens mij staat hij met de hele boel er ook nog in.
0: Ja,
1: dus nou ja, maakt allemaal niet uit. Het gaat ook even voor het spelelement. En we moeten ruimte hebben voor jouw plaat. Ja. En welke is dat dan?
2: Shakira met Dai Dai.
1: Jij hebt nog geen genoeg van het WK, begrijp ik?
2: Nee, zeker niet.
1: Je blijft ook gewoon kijken?
2: Zeker.
1: Oké, okay, hoe groot was de teleurstelling vannacht bij jou?
2: Ja, heel groot. Ja, heel spannend en grote teleurstelling.
1: Dus jij was, gewoon
2: door.
1: Jij was er gewoon live bij vannacht?
2: Ja, ja zeker.
1: Ja, ja. Nou, dan heb je misschien nog een middagdutje nodig of valt het mee?
2: Nee, ik heb daarna goed geslapen en we hebben de rest van de week vakantie. Dus heerlijk.
1: Okay. Nou, is er geweest met een prijs.
2: Ja,
1: wordt zo snel mogelijk opgestuurd. En Shakira en Bernie Boy komt er nu aan voor jou.
2: Ja, geweldig. Dankjewel.

Het WK-lied van Shakira en Birdie Boy. Ik zei Birdie Boy, hè? Ik ben steeds met Birdie in de war. Nee, Burna Boy. Staat in onze lijst dankzij Esther Bakker. Zij had het helemaal goed. Het was inderdaad Raven van Dorst, onze lach. Betekent dat we morgen weer een nieuwe lach hebben. Kun je weer opnieuw meedoen aan de lachlijn.

0: Andy Grammer, samen met Max, The Thing I Love was dat. Elke werkdag in de studio Grun, een plaatsje in Groningen voor het voetlicht. En vandaag Ruigewaard.
1: Ja, ik wilde nog heel even zeggen, dat werk net van Esther. Die heeft natuurlijk net gewonnen, toen was ik haar gegevens aan het invoeren. Ze zegt, ik woon aan de Genestedtstraat. Weet je wie daar geboren is? Ronald Koeman.
0: Oh, echt?
1: Zij woont in zijn straat. Dus ik, nou, extra zuur. Maar dan, ja, het WK-li maakt het wel weer mooi, maar het is wel, ja.
0: Zij heeft gezien hoe vroeger de boterhammen van een balkon gegooid werden.
1: Dat,
0: dat
1: kan maar zo. Ja, grappig hè. Dus een klein wereldje. Ja. De Ruigewaard. Ik kreeg ondertussen foto's binnen. Dat is wel grappig, want de naam van de apper is Gert Bron. En hij is in dit geval ook mijn bron. Want hij zegt, ik heb een aantal foto's daar gemaakt bij Ruigewaard. En er staat in ieder geval 1 woning. En die heeft hij even voor mij. Dat is, nou ja, ik wou zeggen, dat heeft hij denk ik niet net gedaan. Maar mooie blauwe lucht. Dus in ieder geval, het zijn wel zomerse plaatjes. Ook de familienaam Ruigewaard komt in Nederland voor. En heeft dan weer niks met Groningen te maken. Als je daarvan op de kaart kijkt, komen ze eigenlijk alleen maar voor, wat ook wel weer grappig is, in Noord-Holland. Er staan 2 verdwaalde mensen in Brabant. En verder gewoon echt best wel veel mensen met de achternaam Ruigewaard in Noord-Holland. Dus blijkbaar daar echt een hele typische naam. En ik weet dat de Ruigewaarden, de polder waar ik het over had. Hè, wat ik zei al, ik zag het op de kaart staan, het buurtschapje. En dan de poldernaam en dan nog Ruigezand. Nou, dat klopt, want het buurtschap de Ruigewaard ligt aan de zuidrand van de polder. Dat is echt een historisch gebied. Je hebt daar ook de Waardsterpolder. Je hebt de oude Ruigezandsterpolder. En nog Lutje Ruigewaard. En dat is dus een beetje verwarrend, waardoor mensen denken dat het misschien wel dezelfde plek is. Waardoor jij dus misschien ook wel denkt van, ik ben er doorheen gereden. Maar jij bent dan denk ik toch wel echt door de Ruigewaard de polder gereden.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: En niet het buurtschap. Want ja, dat kun je helemaal niet weten als je daar bent.
0: Precies. Nou, mooie foto's zagen we net voor mensen die meekijken op TV Noord. Met bronvermelding. In dit geval dan.
1: Gert Bron,
0: dankjewel voor de mooie foto's. Heb je ook foto's? Of ben je daar geboren in dat gebied? Laat van je horen, zou ik zeggen. Help Maartje met de Groenipedia-pagina van Ruigewaard. Want daar zijn we vandaag.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Belangrijkste nieuws uit Groningen. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
11: Tegen een 50-jarige man uit Uithuizen is TBS met dwangverpleging geëist voor het neersteken van een 16-jarige jongen. Slachtoffer werd meerdere keren gereanimeerd en moest 8 keer geopereerd worden. Een 52-jarige melkveehouder in Nieuw-Weerding is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor ernstige overtredingen van de wet dieren. Inspecteurs van de NVWA constateren tijdens controles vervuilde lichtboxen onder meer. En busreizigers kunnen vanaf morgen ook aan het gedempte Zuiderdiep in Groningen opstappen op de nachtbussen van Q-Bus. Die stopplaats wordt toegevoegd omdat het busstation is verhuisd naar de zuidkant van het hoofdstation.
10: Meer hoor je straks in Noordnieuws om 5:30.
12: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede.
12: Wijzerweg, Groningen.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Nu mega opruiming bij
17: Meertens Meubelen.
16: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
18: de koffie staat klaar.
19: Blokhut of tuinmeubel, de vierkeien.nl.
20: Radio Noord.
21: Studio Grun.
22: Met Erik Bats.
10: We zijn al tot 6 uur op Radio Noord. Fijn dat je luistert naar de zender van Grun. Met zometeen meningen van Groningers op straat. Wat vindst u na 5:30?

0: Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Werp even een blik op de weg.
1: Het is gewoon dinsdagmiddag filevrij.
0: Goh.
1: Is ook wel een keer leuk.
0: Ook wel een keer lekker.
1: Gewoon lekker rustig doorrijden allemaal.
0: Doorrijden naar huis.
1: Niks aan het handje.
0: Wel in de radio op Noordlaan, hè. Dan houden we je op de hoogte van alles en nog wat. Onder andere meningen van Groningers over afgelopen nacht.
1: Kunnen we het eindelijk over hebben.
0: Oh, wat een nacht.
1: Ja, het leuke is wel, het gaat niet alleen over Nederland. Elwin is naar Boende gegaan.
0: Oh, God.
1: Op Duitsland ligt er natuurlijk ook uit. Of natuurlijk, ja, God, ik heb het allemaal. Ik heb me net even laten bijpraten.
0: Dat is voor sommige mensen trouwens een schalentroost, hè? Ja, die Duitsers zijn er in ieder geval ook uit.
1: Oh, ik had het ons allebei wel gegund.
0: Ja,
1: ik, ik vind het op zich wel gewoon puur persoonlijk wel lekker dat Nederland eruit ligt. Dan heb ik geen zorgen meer te maken over dat ik weer op een raar tijdstip ergens moet zijn.
0: Ah, maar het is toch jammer.
1: Ja.
0: Maar ja, ze had ook niet verdiend hoor, ben ik heel eerlijk in. Ik heb natuurlijk live gekeken.
1: Ik heb ongelooflijk veel bondscoaches hier op de redactie al gehoord. Ja. Ze zijn echt boos. Heel erg op Koeman. Die heeft het blijkbaar helemaal verkeerd gedaan. Zie jij dat ook zo?
0: Ik vond het wel jammer dat hij zijn elftal aanpaste aan de tegenstander. Want zo spelen wij Hollanders
1: normaal
0: niet.
1: Je moet uitgaan van je eigen kracht.
0: Ja, vind ik wel. Aanvallen. Ja. En we waren nu aan het verdedigen vooral. Ja. En dat ging dus niet goed.
1: En heb je Duitsland dan ook gezien of was dat tegelijk?
0: Nee, toen lag ik dus in bed. Vooraf heb ik even geslapen.
1: Oh, die was eerder?
0: Ja. Ja.
1: Oh, oké. Okay. Dus je werd wakker en toen dacht je, oh lekker, Duitsland is eruit. Was je blij?
0: Nou, vond ik ook wel jammer.
1: Ook wel jammer,
0: ja,
1: hè?
0: Vind ik wel jammer.
1: Ah, ja.
0: Maar Marokko was gewoon de betere partij. En als ik dan zie hoe ze die strafschoppen nemen, dan denk ik, oh.
1: Ja, daar is het helemaal op misgegaan, toch? Er zijn drie gemist.
0: Ja.
1: Dat is toch heel veel?
0: En eigenlijk, ik zag
1: penalties
0: kijken.
1: Penalties op het hoogste niveau, drie mis is toch heel slecht?
0: Ja, en ik zag Marokko ze ook slecht nemen. De eerste was al mis en de tweede was mis, maar die tikte de keeper er zelf nog in.
1: Oh.
0: Ik denk, nou, maar ja, die van Hollanders waren nog slechter.
1: Oh.
0: Dus ja, en vroeger stond ik wel eens bij de F's te kijken.
1: Ja.
0: Nou, die schieten ze beter in dan.
1: Dat hoorde ik hier ook al iemand zeggen, ook over een heel ander. Die spelen nog beter dan Nederlands elftal.
0: Ja, maar het was voor mij toch een lichtpuntje.
1: Nou?
0: Ja, want ik doe mee hier aan de BK-pool natuurlijk. En ik had 1-1 gezegd. En dat was het dus.
1: Ja, maar jij hebt het gemanifesteerd. Het is jouw schuld.
0: Ja, dan heb ik liever dat ze in de verlenging zeg maar die winnende maken. Maar ja, dat gebeurt niet. Dus.
1: Ja, nou ja. Het is wat het is.
0: Ja. Maar goed, we zijn benieuwd hoe de Groningers en de Duitsers erover denken.
1: Heel veel teleurgestelde meningen straks in wat Vince doet.
0: In Boende. Nou, na 6:30.

0: Diana Ross, 82 inmiddels. Geniet van haar pensioen, zou je zeggen. Maar nee hoor. Ze heeft nog 15 optredens in de agenda staan zelfs. Kun je nagaan. In 4 verschillende landen. Dus ze is nog volop bezig. Ook nog volop bezig. Onze weervrouw natuurlijk. Harma Boer. Goedemiddag,
1: ja,
0: Harma.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoi. Ja, dus is al een beetje overwachter of dreugblif van om, hè?
1: Ja, nou, ik zeg op dit moment dat er wat dichte regen- en buingebiedjes aan zit te komen vanuit het zuidwesten. En het is allemaal niet zo vreselijk veel, maar het blijft dus nooit droog de komende uren. Vanom ook nooit. Het is gewoon omdat we op dit moment dat het hoge drukgebiedje boven de Duitse bocht, dat trekt weg. En geleidelijk aan, dan zien we dat wat fronten afkomstig van een lege drukgebied bij de Britse eilanden een opmars maken en die komen toch dichterbij. En ja, de ene keer is het een keer een koolfront, dan is er een warmtefront, maar dan zien we dat de boomlucht kolder wordt. En ja, dan is het ook best wel onstabiel. En met het stijgen van de temperatuur leeft er ook een aantal buien op. Misschien ook wel met onweer. En dan heb donderdag, dan zullen we nog een regenfrontje passeren. En door achteraan, dan zullen we dat hoge druk zich uitstrekt van nu over het zuiden van de Britse eilanden richting Frankrijk. En dan blijft het eigenlijk stevast liggen. Sowieso wel een week. En dan is het afhankelijk van tot in hoeverre dat het ons bereikt. Het heeft ook een beetje te maken met nou, hoge druk sowieso wel. Maar komt de wind nu het westen of nu het oosten? En door zit er een behoorlijk groot verschil in qua temperatuur. Nou, we gaan het beleven. In ieder geval, voor op dit moment is het bewolkt op de meeste plekken. De kinderen komen nu niet. Door is een spatje regen van. Er komen een paar buitjes voor. Het zal allemaal nooit zo vreselijk voor aanbrengen. Maar toch, vannacht in ieder geval opklots 13 tot 17 graden als minimum. Men, kans op buik. Kans op onweer door in. Voor de rest ook regelmatig zon met 21 tot 23 graden in een zwakke tot matige noordwestenwind. En op middag opklots 13 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolkt houden, volgt de regen. In de loop van de middag weer een doorbrekende zon met 20 tot 22 graden in een stevige west-zuidwestenkwint. Vrijdag droog, 21 graden. Zaterdag zondag, geregeld zon en ook droog weer. Het 22 tot 25 graden.
0: Oké, okay, maar dankjewel en Schierop nog.
1: Ja, net zo.
0: Mooi.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Anne-Marie Zuidema, My Son.

0: hele week schijnt het zonnetje op Radio Noord. Annemarie Zuidema uit Groningen is de hele week een Gronings goud hier op Radio Noord. My son, hoorde je. En op positie 3 staat hij er klaar voor. Onze anchorman van vanavond. Marcel Nieuweweg.
1: Hoi.
0: Mooi, Marcel.
1: Hoi, het is positie 2 trouwens.
0: Oh, is veranderd van positie?
1: Ja, inderdaad, Simone zei eerst positie 3 en Lothar positie 2. Dit is positie 2.
0: Ah, even vakjargon, mensen.
1: Precies, dat ja. Maakt dat ook.
0: Waar gaan we zo in straks, Marcel?
1: Kijk maar links en rechts van mij, zo staat.
0: Ik heb hier nog even geen beeld.
1: Oh, oké, goud. Hier stond 2 schaams met de oranje supporters op de ene kant. En Somerville op de andere kant. Oh, over ja. De reden die panel miste. Wie gaat nog even flink hebben over de quarter van vandaag. Het was dik verdooid. Marokko was gewoon beter. Koeman snapt er helemaal niks van. Panels nemen, dat kennen ze beter van ons, leert Erik. Dus wie waren er vannacht om 3 uur, 4 uur, 5 uur. Het was ongeveer 6 uur het overlopen was. Te baan in de stad. Dat zag er nou ja, zo uit zoals je straks kunt zijn. Gooi Nijs is wel weer. De Duitsers er ook uit liggen. Dus daar ben je ook in best.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies.
0: In Boende zeker.
1: Ja, in Boende. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat kan Nederlands en Duitsers steken. Gedeelde smart is halve smart.
0: Zo is het.
1: We gaan het ook hebben over de kringloop. Prins toen wel eens wat een kringloop?
0: Nee, eigenlijk nog niet.
1: Oké. Nee. Oké, doe gooist het gelijk voort of doe
0: het ja, ja, het gooit wel eens in. Uiteindelijk bij een kringloop terechtkomt volgens mij. Dus okay. Ja, doe het wel, ja.
1: Wat nou misschien te gebeuren is dat heel veel mensen wat om de kringloop brengen. Maar niet alles is bruikbaar, zeg maar. En daar hebben ze bij de kringloop weer heel veel last van. Hou dat precies zit. Nou, dat is vanochtend bij ons hier in stad, Stichting Kringloop Plus. En we gaan ook naar Noordbrouck. Want na 48 jaar trouwendienst, hier staat ze naast mij, Antina. Ze werken in de bakkerij, maar voor elk is een keer een laatste dag. En Antina gaat van haar pensioen genieten. En dat gunnen ze haar door Abmol. Maar vandoor was ze nog even de camera verschijnen. En dat levert mooie, emotionele beelden op. Nog veel meer in Noord vandaag, dus zeker een kijk.
0: Nou, we zijn heel nieuwsgierig geworden, dus we gaan allemaal kijken. Marcel, dankjewel.
1: Yo.
0: Succes, yo.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook aan.
2: Ja, Ruigewaard zijn we vandaag.
3: Absoluut. Een buurtschap tegen de vroegere Noorddijk. Want vroeger hadden we natuurlijk de zee die helemaal tot daartoe aankwam. We zitten een beetje tegen de Friese grens aan. Vlakbij Kommerzijl en Pieterzijl ertussenin. In 1597 werd die Noorddijk bedijkt. En in 1660 kwam de zeedijk van de Waardsterpolder. En dat was dus vroeger de Ruigewaardsterpolder. Snap je het? Dat is een beetje, de naam is gewoon wat ingekort, zeg maar.
2: Ja, dus daar kon je eigenlijk al met de boot aanbeland, zo'n beetje.
3: Ja, en dat was voor jou dus heel handig geweest. Ja. Had je wel makkelijk kunnen opstappen. De betekenis van de naam, nou, het is in dit geval natuurlijk, kunnen we het wel een beetje invullen. Want ruig, ruigen, ja, het middel-Nederlandse woord ruig of ruwe betekent wildland, hè, of moerassig. Daar hadden we veel van, een beetje begroeid, onontgonnen. En de waard is gewoon een landstrook die door het water of door het rivier ligt. Dus een ruige waard, een beetje onontgonnen stuk landstrook. Ik heb informatie gekregen dat er dus één boerderij is. Die heb ik op de foto gekregen van Gert Bron. Maar er is nog een boerderij. En die staan op een landweg die loopt tussen de Oosterwaarddijk, tussen het Hoekje en Kommerzijl. En toch ook aan de andere kant wel degelijk een straatnaam. Ik had hem over het hoofd gezien, maar ik kreeg ook al een foto van Gerard. Want aan de zijweg heb je de spatie, ruige, spatie, waard. Dus niet zoals we het aan elkaar schrijven als buurtschap. Maar de ruige waard als straatnaam komt dus wel degelijk voor. Het is wel kort, maar hij is er wel. Je hebt daar nog de buurtschap Ruige Zand. Het is allemaal heel verwarrend. Je moet daar denk ik wonen en even op de kaart zien om het nog te volgen. De Teenstraweg en dus de oude Ruige Zandsterpolder waar ik het net over had. Die ene boerderij die je kan zien, die eerste boerderij, sorry, kon je al zien op kaarten uit 1800 of iets daarvoor zelfs al. Die andere die kwam iets later. En dan ten oosten daarvan is nog een boerderij die er vandaag de dag nog is, maar die er net niet meer bij hoort. En er hebben ook nog, tussen aanhalingstekens, gewone huizen gestaan. Twee arbeidershuisjes, maar die zijn allebei al verdwenen.
2: Oké, dan kan best zijn dat de radio aanstaat bij een van die boerderijen. En zeg, maar over ons. Ja, nou, je mag ons even bellen. Je kunt je opwerpen als ambassadeur van dat gebied, hè. Dat zou leuk zijn. 050 3188. Misschien dat zo. You

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Bijna 3 minuten over 5:30 alweer. Hoog tijd voor het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Erik. Tegen een 50-jarige man uit Uithuizen is TBS met dwangverpleging geëist voor het neersteken van een 16-jarige jongen. Hij zou dat augustus vorig jaar hebben gedaan. Het slachtoffer werd meerdere keren gereanimeerd. Lag dagenlang in coma en moest 8 keer geopereerd worden. Een motief voor het steken is niet duidelijk geworden. De verdachte ontkent alles. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij werd in 2016 alleen veroordeeld voor een steekpartij, kreeg toen ook TBS opgelegd. Een 52-jarige melkveehouder in Nieuw-Weerding is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... waarvan 60 uur voorwaardelijk voor ernstige overtredingen van de dierenwet. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateren tijdens meerdere controles vervuilde lichtboxen waarin mest en urine lagen opgehoopt. Ook zagen ze dat tientallen runderen kreupel waren en niet de noodzakelijke zorg kregen. Daarnaast bleek jongvee beschimmeld en verrot voer te hebben gekregen en waren op het bedrijf scherpe delen aanwezig waaraan dieren zich konden verwonden. De veehouder was in 2019 en 2021 al eens veroordeeld voor vergelijkbare overtredingen. De gemeente Groningen werkt vanaf maandag aan het verbeteren van de omleidingsroutes van de nieuwe Gerrit Krolbrug. De routes moeten zo voorbereid zijn op de extra fietsers en voetgangers die straks niet meer via de brug kunnen. Die wordt namelijk de komende jaren vervangen. En het Rijk heeft besloten geen tijdelijke brug over het Van Starkenborghkanaal aan te leggen. De gemeente kiest ervoor de werkzaamheden de komende 2 weken te doen, omdat het vanwege de vakantie minder druk zal zijn. En busreizigers kunnen vanaf morgen ook aan het gedempte Zuiderdiep in Groningen opstappen op de nachtbussen van Q-Bus. Q-Bus voegt die extra stopplaats toe omdat het busstation is verhuisd naar de zuidkant van het hoofdstation. En daardoor wordt het minder makkelijk voor nachtelijke busreizigers om naar hun bus te lopen vanuit de binnenstad. De wijziging geldt voor de nachtbussen naar Drachten, Appingedam en Delfzijl, Assen, Rode en Leek en Anne en Zuidlaren. En vanaf morgen gaat ook een nieuwe nachtbus rijden tussen Groningen en Veendam. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel. Dan nog de weersverwachting met Harma Boer.
8: Vanmiddag is de bewolking de kin een spatje regen uitvallen, maar op de meeste plek blijft droog en er is ook overtuigd. De wind is zwak tot motig, komt nu het noordoosten met zo'n 22 tot 24 graden. Vanop en vannacht kan een bui voor u komen. Voor de rest ben er opgeloosd met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op bui en doorbij is onweer ook niet uitsloten. Voor de rest is er geregeld zon en met een zwakke tot motige noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Dr. Elben op Radio Noord en Sing Hallelujah. Nou, het was een deceptie afgelopen nacht. Uitschakeling van Oranje op het WK in Amerika. Veel mensen bleven op vannacht en de teleurstelling was natuurlijk groot. Maar daarvoor werd ook Duitsland uitgeschakeld op het WK. Dus gingen we naar Boende om de meningen te vragen van de mensen op straat.
1: Wat vindt u?
2: Met Elwin Baas.
3: Ik wil eigenlijk een beetje beginnen met schade, het is voorbij.
4: Ja, alles is voorbij. Ja. Ja, jammer hè?
5: Het is wel heel jammer hoor. Ja,
3: ja toch wel?
5: Ja, ik vind het wel heel jammer.
3: Nou, ben je teleurgesteld of nooit?
6: Nee hoor.
4: Nee, ja, het is niet eens. Het is zoals het is hè.
6: Je moet ze maar gewoon spelers opstellen.
4: Een beetje te verdedigen denk ik.
6: Ja, Koeman heeft mij niet vroeg, dus dat is niet fout weer.
3: Maar ook hier in Duitsland is het voorbij hè?
4: Ja, het is hier ook voorbij. Ook niet verwacht. Ja.
3: Is het een beetje enttäuscht of niet?
7: Nee.
8: Weil Duitsland rausgeflogen is?
3: Ja.
8: Geht mir am Arsch vorbei. Das ist mir scheißegal.
9: Die Deutschen haben immer so geredet. Die tönen so, als wenn sie ein Kampion waren, Weltkampion. So haben sie getan. Und da wusste ich, dass das so händigt.
10: Was mich halt erstaunt ist, dass so viele Mannschaften sich eigentlich gegen Gegner, wo jeder gedacht hat, ach ja, komm, Ecuador, Paraguay, keine Ahnung, Japan.
3: Marokko.
10: Ja, weg, weg. Dass die sich so schwer tun.
9: Ja, für Deutschland haben sie auch Groningen instellen können. Die hatten noch besser getan.
10: Ich weiß es nicht. Vielleicht sind unsere Mannschaften zu verwöhnt.
9: Niederland hat ich es gegönnt. Juli Dühlmann mit dem Fuß. Er hat ihm ja. Ja, sowas finde ich echt.
6: Wir wollten befürworten, weil uns der Penalty heute da kommt. Wir wollen das neu.
4: Nee.
3: Hoe moet het nou verder dan deze zomer?
5: Nou, gewoon doorgaan, hè?
6: Ben je nog kijk, van je bier te drinken.
5: Zelf de slingers ophangen.
6: Bootje kijk.
3: Bootje kijk.
6: Nou,
3: dan kom je de zomer wel door.
6: Dus we voorzien we weer nog meer.
3: Niks.
6: Dat bedoel ik.
3: Proost.
6: Kom, we gaan.

0: een van zo'n wijsneus in zijn omgeving. Mr. Know-it-all, Teddy Swims was dat. We waren vandaag voor onze topo in Ruigewaard. Veel over gehoord, vlakbij die twee andere dorpjes. Kommerzijl en Pieterzijl.
1: Dat heb je goed onthouden. Daar ligt het tussenin. En dat is dan het buurtschap heel specifiek. Want de polder de Ruigewaard, dat ligt er net ten noorden van. Ja. En dat hoort er dus nog wel bij. Hè. Het valt er eigenlijk wel net in. Maar dat is minder centraal dan je zou verwachten. Want het is een beetje zo aan het zuidkant randje.
0: Ja, precies. Nou, we hebben al mooie foto's gezien. Met bronvermelding. En dan zat ook die mooie plaatsnaambord bij. Een ouderwetse ronde.
1: Ja, dus Gerrit Bron had de foto's van die ene boerderij. En Gerard had hem weer het straatnaambordje laten zien. En dat was allemaal gebundeld in deze aflevering van Topo van Grun.
0: We zijn rond. Dat betekent dat wij naar ons dagmenu gaan. Het is 30 juni, maar dan terug in de tijd dus. 2018, dat klinkt niet zo heel ver weg, maar toch alweer 8 jaar geleden.
1: Ja, langer dan je denkt. Ook omdat dit nieuws, ik echt dacht, nou, dit, voor mij gevoelsmatig is dit al 20 jaar geleden. Maar dat is toch echt niet waar, want de ziekenhuizen in het oosten van onze provincie, die houden ermee op. Hey, we krijgen het nieuwe OZG.
0: Ja.
1: Bij Scheem, dat je vanaf de A7 zo mooi kan zien liggen. En dat betekent het einde van de locatie Delfzicht ziekenhuis. Op dat moment 49 jaar oud. En Lucas ziekenhuis in Winschoten, dat stond al bijna 100 jaar. 92 jaar precies op dat moment.
0: Ja.
1: Dus vandaag worden de laatste patiënten naar het nieuwe OZG gebracht. Dat zijn nog 52 stuks. En het nieuwe ziekenhuis begint met 223 bedden, 6 operatiekamers, 8 kraamsuites en een polykliniek met nog 60 spreek- en onderzoekkamers.
0: Ja, veel mensen waren er niet blij mee toen destijds dat die ziekenhuizen gingen verdwijnen.
1: Nee, maar ja, als iets verdwijnt ben je nooit blij.
0: Nee, maar we hebben toch wel weer moois voor teruggekregen.
1: Ja, gelukkig. Ja, je moet er wel een ziekenhuis hebben natuurlijk, anders dan kun je nergens meer terecht.
0: Nee.
1: Kun je allemaal naar de stad.
0: En liefst ook dan zo dichtbij mogen.
1: Ja.
0: Nou, 8 jaar geleden alweer. Ja, de muziek van toen. Ik heb het al vaker gezegd, als het niet zo heel lang geleden is, dan zegt dat maar niet
1: dan
0: zoveel
1: meer.
0: Dan
1: zegt het je niks. Maar dit is ook nog wel een beetje voetbalminded, toch? Taki-taki voetbal, is dat niet?
0: Ja. Ja, nu ik het weer even hoorde, dacht ik, ja, toch herken ik het weer. Maar ik was het alweer vergeten. We gaan het horen, we gaan ermee aan tafel. Wie zijn het allemaal? Wie doet er mee?
1: Het is DJ Snake, ja? Featuring Selena Gomez. Nou, die draaien we wel vaker. Ozuna, nooit iets van gehoord. En Cardi B, die draaien we ook nog wel eens.
0: Allemaal tezamen, taki-taki.
1: Taki-taki.
0: Gaan we mee aan tafel, eet smakelijk.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 6 uur.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werkerbijwagenborg.com.
18: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
19: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
19: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
3: Radio Noord. Vandaag op Noord.
5: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: De gemeente Pekela gaat Westerwolde helpen. Vanaf aanstaande vrijdag gaat er een nachtopvang voor asielzoekers open, zodat er in Trapel niet buiten geslapen hoeft te worden als het aanmeldcentrum vol is. Niet voor een paar nachten, maar zelfs tot 1 oktober. Aan de lijn heb ik wethouder Ellen van Klaveren die over de opvang gaat. Was het een moeilijk besluit om te nemen?
3: We zien natuurlijk waar onze buurtgemeente mee struggelt. Dat er mensen buiten moeten slapen. En dat vinden we natuurlijk mensonterend. Wij vinden natuurlijk op eerste plek dat het een taak van het Rijk is om dit goed te organiseren. Maar als we zien dat onze buurtgemeente omdat ze geen plek hebben om alle asielsaanvragen, de inwoners, de aanvragers binnen te krijgen, en ze dus buiten op het terrein moeten slapen. En dat ze dan vervolgens van de minister Van den Brink een verzoek krijgen om alle omliggende gemeentes te kijken welke mogelijkheden dat ze hebben om Westerwolde bij te staan, om dit niet te laten gebeuren. Dus niet de asielzoekers buiten laten slapen in mensonterende situaties. Ja, dan kunnen we op een gegeven moment niet anders dan aan deze hulpvragen tegemoet te komen.
2: Ja, u heeft er dus niet lang over na hoeft te denken.
3: Natuurlijk hebben we dat wel even besproken. Dat is een weloverwogen situatie, want het is gewoon een noodsituatie. En we hebben natuurlijk afgelopen weken extreem weer gehad. Zowel heel veel regen, onweer, wind, maar ook enorme hitte. En ja, dan kan ik me niet voorstellen dat er ook maar iemand is die mensen in die situatie buiten wil laten slapen. Mannen, vrouwen en kinderen. Kan ik me niet voorstellen.
2: Hoeveel plekken gaat het trouwens bij deze opvang?
3: Deze opvang kunnen maximaal 80 personen verblijven. Dat wil niet zeggen dat er ook 80 personen slapen. Je moet je voorstellen, ze komen binnen. Ze willen een asielaanvraag starten. En als ze dan niet naar binnen kunnen, niet de registratiemolen in kunnen, dat kan het ene dag kan het 10 zijn, de andere dag kan het 50 zijn, dan kan het 20 zijn. Dus de afgelopen periode heeft uitgewezen dat het ongeveer uit 10 tussen de 20 en de 30 gaat.
2: Ja, de opvang vindt plaats in een pand op een bedrijventerrein. Waarom is voor die specifieke locatie gekozen?
3: Nou, we hebben natuurlijk gekeken welke mogelijkheden, toen wij die uitvraag kregen van de minister, welke mogelijkheden dat we hebben. We hebben enerzijds, doen sommige gemeentes doen een sporthal. Nou, dat vinden wij niet goed, omdat we natuurlijk ook sportverenigingen hebben en scholen die gebruik daarvan maken. Dan hebben we weer, 2 jaar geleden hebben wij een noodcrisisopvang gehad in een tent. Op zich was dat toen goed. Maar ook toen hebben wij een noodweer gehad. Dus ook die zegt van, nou, als wij dan een andere mogelijkheid hebben, zodat ook dus asielzoekers niet in de tent hoeven slapen. Want toen hebben we ook nog op het punt gestaan, 2 jaar geleden, om de tent te ontruimen in verband met storm. Dus, maar dit is gewoon een vast pand. En die hebben we in ons bezit kunnen krijgen. En zodoende kunnen wij ook voor de toekomst gaan kijken. Als dat 3 maanden dit voorbij is, wat we dan met het pand kunnen gaan doen.
2: Ja, want hoe gaat dat precies in zijn werk? Want mogen de asielzoekers bijvoorbeeld 's avonds Pekela in?
3: Dat is niet de bedoeling. En dat is 2 jaar geleden ook niet zo gebleken. Mensen komen aan, zijn dodelijk vermoeid. Dan komen ze in Trapel aan. Vervolgens, als ze niet naar binnen kunnen, worden ze dus met de bus naar een omliggende gemeente gebracht. Als ik mij even beperk tot Pekela, dan komen ze dus 's avonds rond 10 uur aan, of na 10 uur, gaf het Rode Kruis aan. Dan zijn ze immens gelukkig dat ze wat te eten krijgen, dat ze kunnen douchen en dat ze kunnen slapen. En de volgende ochtend om 7 uur, dan vertrekken ze alweer naar Trapel, want dat willen ze ook graag, want ze willen zo snel mogelijk weer in de rij staan om weer de aanvraag te kunnen starten.
2: Ja, hoe heeft de buurt trouwens gereageert op die besluit?
3: Ja, we hebben in de gaten inderdaad gisteravond een bijeenkomst gehad met inwoners. Dat was in eerste instantie bedoeld voor buurtbewoners, maar we hebben alle geïnteresseerden de mogelijkheid geboden om met ons in gesprek te gaan. Nou, de eerste emoties of de eerste reactie was vooral emoties, omdat het natuurlijk om een noodsituatie gaat, dan gaat het heel snel. Dus we hebben de inwoners niet kunnen voorlichten over wat er aan gaat zitten te komen. Dus we hebben alle vragen kunnen beantwoorden. En toen de emotie daarna gedaald was, toen kwamen de inhoudelijke vragen. En daarbij kwam dan het verzoek van de direct omwonenden of er nog een mogelijkheid bestaat die met hun zelf nog een keer te bespreken.
2: En dat gaat u ook doen?
3: Dat gaan we zeker doen. Ja, ja, we hebben ook een telefoonnummer beschikbaar. Dus als inwoners vragen hebben, mogen ze altijd naar ons bellen. Maar we gaan nog een keer in gesprek met de omwonenden al daar. Om de feitelijke vragen die ze nog over hebben van noem iets op. Aan- en afrijden van bussen, hoe dat in zijn werk gaat. Al die praktische vragen die kwamen uiteindelijk naar voren. En daar gaan we nog even met de omwonenden over in gesprek.
2: Ja, deze opvang is niet voor een paar nachten, maar tot 1 oktober. Is er eigenlijk ook al bekend, Stefan, er komt nog weer een aanvraag vanuit het Rijk of vanuit Westerwolde om te helpen. Is er een mogelijkheid dat de opvang tot na 1 oktober open blijft?
3: Nee, absoluut niet. Nee, dit is echt het maximum. Minder mag wel, maar dit is echt het maximum wat we aangegeven hebben. En dan na die periode, als het dus voorbij is, dan hebben we het pand in bezit. En dan gaan we dus met de omwonenden in gesprek wat we met het pand gaan doen. Dus
2: bedankt,
3: dat is ook niet aan de gemeente zelf, maar gaan we ook samen met de bewoners over in gesprek.
2: Bedankt voor de toelichting. Wethouder Ellen van Klaveren van de gemeente Pekela.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Heel veel mensen hebben ze gezien. Ja, Oranje is uitgeschakeld op het WK.
3: Ach, breek me de bek niet open.
2: Ja, jij wilt er niet over hebben. Dus even kijken of...
3: Ik heb nog steeds een kater.
2: Ja, of Gert Grimius er wel even met ons over wil kletsen. Goedemorgen, Gert.
4: Goedemorgen.
2: Vanuit je hotelkamer in Mexico.
4: Ja.
2: Ja, ja. Jij was er zojuist bij.
4: Ik was erbij, ja. Ja, rechtstreeks. Met een katertje. Ja, ook een katertje.
2: Ja, ja, want welk gevoel overheerst nu?
4: Nou ja, we zijn uitgeschakeld terecht. Dat moet ik ook eerst even vermelden. Want het is niet zo dat we zeggen, oh, jammer, ja, we hebben, ja, jammer dat we uitgeschakeld zijn. Maar de Marokkanen die waren wel beter. Ja. En als je dan nog een kans krijgt, het is net een lotto, je krijgt zoveel kansen en er gaan 3 van de 5 penalties gaan er niet in. Ja, dus, dat zegt ook alles natuurlijk. Dan verdien je ook niet om verder te gaan. Hoe jammer dat het ook is natuurlijk. We balen met z'n allen. Iedereen is vol enthousiasme om verder te gaan. Naar Houston en naar Boston en naar Dallas. En naar New York voor de finale. Ja, een beetje luchtfietserij natuurlijk. Maar de realiteit is, we zijn uitgeschakeld. En later voetbal vandaag, eerlijk gezegd.
2: Ja, is het besef al een beetje ingedaald? Dat de reis weer terug gaat naar Groningen?
4: Ja, de besef is direct aanwezig natuurlijk. Dus ik zeg, misschien is er nog een kans. Er is geen kans meer. De wedstrijd is gespeeld, 120 minuten en penalties. Nou, je hebt wel een kans gehad nog in die penalty-serie. Ze zijn weer sterker om dat niet goed te scoren. Dat is jammer. Ik vond het jammer dat Virgil van Dijk niet de laatste nam. Ja, als hij erin ging, had hij dat niet gezegd. Maar ja, als aanvoerder zijn, misschien had hij zijn verantwoordelijkheid wel moeten nemen. Maar het was matig vandaag. Het was niet het Nederlands elftal wat ik wat een beetje bekend is voor mij. En ook bij de andere supporters. Een beetje een ander Nederlands elftal gezien vandaag.
2: Ja,
4: het was allemaal matig.
2: Ontzettend zuur. Wij hebben hier in de radiostudio de penalty-serie gekeken. Petra die zat met de handen voor de ogen.
5: Ja.
2: Kon je het wel aanzien?
4: Ja, ik heb een videocamera, dus ik film heel veel. Ja, niet in de wedstrijd, maar wel de highlights. Dan denk ik, oh, even een paar shotjes, dan kunnen we later even weer terugkijken. Hè? Dus het is voetbal. Inderdaad hebben we een leuke dag gehad op de fanplaats. Dus dat is allemaal wel goed. Het was een hele leuke dag met de kameraden. Nou ja, het sluitstuk van de dag, dat had er moeten zijn. Dat had een festijn moeten zijn in Nederland, dat het feest was. En de vlaggen naar buiten voor de komende wedstrijd. Nee, de vlaggen kunnen worden opgevouwen. En dan kunnen we weer in de kast voor een volgend toernooi. En dat is 2028. Hier is dit maar weer verwerken. Helaas, het is jammer. Maar niet onverdiend, dat moet ik ook even erbij zeggen. Dus als je sportief bent, dan zeg je ook, ja, tegenstander was beter, Marokkanen, Marokko. Dus die zaten er veel beter op. Het ging allemaal te makkelijk, te gehaast, veel balverlies. Ja, en dan roep je de ellende over jezelf, roep je af. Dat is jammer.
2: Het is jammer, maar terecht na de wedstrijd.
4: Ja, iedereen zegt, ja, het is terecht. Er is niemand die zegt van, wat jammer, onderscheid zo dit en ook. Nee, het is jammer dat het zo gelopen is, deze wedstrijd. Maar ja, dat is sport. Er zijn winnaars en er zijn verliezers.
2: Ja, en helaas horen wij in die laatste categorie. Hoe gaan we het toernooi herinneren?
4: Nou, een geweldig toernooi, tot nog toe. He, tot nu toe. Dus ik ben met Marcel, dus een prachtige reis gehad. We hebben van alles gezien. Avonturen beleefd. In Amerika heel veel gereden. Ik reed alleen, maar het is een geweldige reis geweest. Nou ja, we moeten nog terug natuurlijk. We gaan wel deze week proberen een vlucht te boeken die een beetje leuk is om te gaan betalen. We blijven hier niet tot 20 juli. Dat doen we zeker niet.
2: Nee, je gaat niet met een paar mensen meepakken.
4: Nee, maar die zijn ook, die prijzen zijn ook hartstikke duur. Dus het is ook een beetje dat je denkt, nou, je hebt een bepaald budget en die was al laag, omdat we goedkope kaartjes hadden. Dus je doet alles een beetje op budgetmanier en dan lukt het heel goed zelfs. Maar ik ga niet de andere wedstrijden waar ik dan de hoofdprijs voor moet halen. Dan koop ik één kaartje waar ik nu normaal gesproken een 8 voor had. Nee, het is prima zo, we gaan weer naar huis. En Oost-West-Thuis-Best zeg ik dan, dat is ook weer lekker. Weer weer lekker naar je eigen omgeving in Stadskanaal. Nee, is prima zo. Dus als het afgelopen is, dan zoek ik niet nog plezier bij andere landen. Dus en de nachtbaren zijn ook uitgeschakeld. Ja, onze vrienden uit Duitsland zijn vandaag ook gezien. Ja, ze zijn ook uitgeschakeld. Dus er blijft niet zoveel over.
2: Het is jammer, maar het is Nijdaans. Ja, zo is het ook weer. Dankjewel dat we de afgelopen tijd dan iedere keer eventjes mochten bellen.
4: Ja,
2: de
4: zeker. Graag gedaan. Groetjes en we zorgen dat we weer veilig thuis komen.
2: Oké, houdoe en tot snel, hè. Mooi.
4: Tot snel, groetjes.
2: Uit het Stadskanaal.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Voor de mensen die niet onderweg zijn naar later, maar onderweg zijn richting Zuidhorn via het spoor. Ja, die hebben nog steeds die problemen, want die treinstoring tussen Groningen en Zuidhorn is nog steeds niet verholpen. Oorzaak is die blikseminslag in de nacht van zaterdag op zondag. Sindsdien worden noodgedwongen bussen ingezet op het traject door Arriva. Ondertussen heeft spoorbeheerder ProRail zijn handen vol aan het herstellen van de schade. Ik ga erover praten met Friso Schotanus van ProRail. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, die blikseminslag heeft dus grote gevolgen gehad. Wat voor schade is er precies aangericht?
3: Ja, er is een inslag in een relaiskast geweest. En die heeft sinds de nacht van zaterdag op zondag eigenlijk onophoudelijk voor problemen gezorgd. Zoals je al zei, er is echt van alles geprobeerd om de sein- en wisselstoring die de inslag opleverde te verhelpen. Maar tot op heden nog helaas zonder het gewenste effect.
2: Ja, en dingen werken dus niet. Wat voor belangrijke zaken werken niet op dit moment?
3: Het gaat er vooral om dat er storingen zich voordoen, waardoor de seinen en de wissels niet werken. Dus dan kun je ook de treinen niet veilig laten rijden. Er is van alles vervangen. Er zijn relais vervangen. Er is een zware transformator uit het zuiden van het land gehaald. De voeding, dus de energievoorziening, is vervangen. En de laatste stand van zaken is dat er een hele nieuwe relaiskast wordt geplaatst. Die is onderweg en die wordt dan vervolgens geïnstalleerd en getest. En als dat allemaal goed gaat, dus dat er niet weer opnieuw storingen zich voordoen, dan hopen we de treinen weer te kunnen laten rijden.
2: Ja, het duurt langer dan eerst gedacht, hè, het repareren van alles. Komt dat omdat er steeds weer opnieuw iets oppopt?
3: Ja, precies. Ja, het bleek gewoon steeds weer opnieuw dat er toch weer nieuwe componenten eigenlijk, of niet nieuwe componenten, maar dat de componenten defect waren. Dus steeds kwam men weer voor onaangename verrassingen te staan. En het is natuurlijk super vervelend voor de reizigers dat het zo ontzettend lang duurt. Zij moeten nu dus met de bus tussen Groningen en Zuidhorn. En het enige wat ik wel kan zeggen is dat er wordt met man en macht gewerkt en alle benodigde expertise die is aanwezig. En iedereen is met z'n allen hard bezig om toch zo snel mogelijk voor herstel te zorgen.
2: Heeft zoiets geen bliksembeveiliging?
3: Daar ga ik vanuit van wel. Ik ben geen techneut, moet ik je eerlijk vertellen. Er zijn natuurlijk altijd extra maatregelen ingebouwd. Maar ja, dit heeft toch kunnen gebeuren. Dat is overigens niet de enige plek in Nederland waar storingen zijn opgetreden door de blikseminslag. Alleen wel de enige plek waar het zo lang voortduurt.
2: Ja, want hoe zeldzaam is dit dat het probleem zo groot is door één blikseminslag?
3: Dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat de ene storing is de andere niet. Iedere storing, zou je kunnen zeggen, heeft weer zijn eigen karakteristiek. Maar dit is natuurlijk dat het nu zo lang duurt. En dat is gewoon in ieder geval heel erg vervelend en het duurt gewoon heel erg lang.
2: Het liefst worden we natuurlijk niet teleurgesteld, dus ik kan me voorstellen dat je ruim rekent. Maar waar moeten we nou ongeveer rekening mee houden?
3: Ja, de prognose staat op dit moment om 4:15. Maar goed, wat ik zeg, dan moet wel alles getest zijn en ook goed werken. Dus beter even zijn we voorzichtig en hopen we dat we dat halen. We kunnen daar ook geen. Het is een prognose, dus we kunnen dat ook niet garanderen.
2: Nee. Vriendelijk bedankt.
3: Dat is het antwoord. Ja,
2: dat is heel goed.
3: Het is om 5:00 opgelost, maar we moeten het afwachten. En nogmaals, er wordt keihard aan gewerkt door iedereen die ter plaatse is.
2: Dank u wel. Meneer Schotanus van ProRail, succes met de klus daar.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: In Noordbroek werd vandaag afscheid genomen van een plaatselijke legende. In supermarkt Spar ging medewerkster Antina Wolcher met pensioen na 48 jaar gewerkt te hebben. Dat maak ik niet zo vaak meer mee. Ze werd daarom verrast met een groot afscheid en veel lieve woorden van collega's en vaste klanten.
3: Dit wordt mijn laatste broodje. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik vind het prachtig. Een dubbel gevoel. Ik ga het heel erg missen. Absoluut. Mijn collega's, mijn werk. Maar ik ga wel een hele mooie tijd tegemoet.
4: Antina was altijd vriendelijk. Altijd uiterst inzetbaar. Altijd, weet je, de mensen. Je woont in een klein dorp. Antina werkt hier al 48 jaar. Dan ken je elkaar.
5: En wat ga je missen als je hier de volgende keer weer komt? Wat voor winkelervaring wordt dat dan?
4: Nou, kijk, je komt binnen. Het eerste wat je ziet is Antina. En dan is dat die, hey mooi, hallo, dat. Maar zij is zo het gezicht van Noordbroek. En dat ga je missen. Maar ik gun haar enorm genieten van het pensioen.
3: De planning is reizen. Eerste reis, Schotland, zei jij, hè? Dus dat is de bedoelde Henk.
6: Ja.
3: Henk die wil een campertje. Dus ja, en ik heb meer tijd voor mijn hobby.
6: En dat is?
3: Keyboard spelen.
7: Iedereen kende haar. Sommige klanten gingen niet naar de Spark, maar die gingen even naar Antina toe. Dus een enorm gemis, maar ze heeft haar pensioen meer dan verdiend.
8: Antina is een hele lieve collega, heel behulpzaam. Ik werk hier nu 2 jaar. En je kan haar alles vragen. Ik bedoel, je bedenkt het maar. Ze is net een lopende encyclopedie. Omdat ze natuurlijk al zo lang hier werkt. Dus dat is echt... En ze is heel lief. Ja. En een hele leuke droge humor. Ja. Dat is ook leuk.
3: Ik kom hier wel regelmatig even binnen dippen. Ja.

0: meer betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 7 uur.
8: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
9: Er zat met mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
10: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
9: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
8: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
11: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
8: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord.
13: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
12: Waar je gaat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
4: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro. In de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden. En dat we ook in hun plannen verankeren.
3: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien. Maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
5: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
3: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
4: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
3: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
5: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
6: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
7: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
8: Wordt een lange reis?
7: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is Noord.
2: Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
4: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
3: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
5: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
3: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25... Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: zoek naar de Klauwkste Grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is de
2: naam. Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.